0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Hellevoetsluis zijn 4 mensen gewond geraakt bij een brand in een woning. Ze konden op eigen kracht naar buiten komen, maar hadden allemaal zoveel rook ingeademd dat ze naar het ziekenhuis moesten. De brand is inmiddels geblust, hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend. Asielzoekers kun je prima opvangen in leegstaande overheidsgebouwen of op defensieterreinen. Dat zei de burgemeester van Groningen bij Pauw en de Wit. Zij denkt dat dat de oplossing is voor het beddentekort bij het AZC in Ter Apel. Vannacht is de laatste nacht dat er asielzoekers in Groningen slapen. Vanaf morgen slapen ze in Warfum. Justitie in Amerika heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar E. Jean Carroll, meldt CNN. Carroll beschuldigt president Trump er al jaren van haar in de jaren 90 te hebben aangerand. Justitie denkt dat ze in de misbruikzaak tegen Trump gelogen heeft. Carroll heeft tot nu toe steeds gelijk gekregen van de rechter, maar Trump ging in hoger beroep. En het Zeeuwse dorp Zoutelanden is klaar met pizzadozen op het strand, meldt Omroep Zeeland. Op een zomerse dag eten mensen graag een pizzaatje op het strand of in de duinen, maar de dozen passen niet in de gewone vuilnisbak. De gemeente heeft daarom speciale pizza-vuilnisbakken neergezet, zodat de dozen niet in de natuur belanden. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Huidartsen maken zich zorgen over zogenaamde skincare routines die rondgaan op social media, meldt het AD. In die routines wordt geadviseerd om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. Artsen zien daardoor steeds vaker mensen die daar eczeem, acne of een allergische reactie van krijgen. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij huiselijk geweld, meldt de Telegraaf. De VVD wil dat dat al kan voordat is bewezen dat er strafbare dingen zijn gebeurd. In Engeland bestaat zoiets al. Er is een ruime meerderheid voor het plan in de Tweede Kamer. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de druk ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen rekende af met de Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Crystal Palace stond meer dan 100 jaar droog qua prijzen, maar sinds vorig jaar winnen ze de ene prijs na de andere. Na de FA Cup en de Super Cup, nu dus ook de Conference League. Het Veronica weer van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Kinderen in groep 8 bewegen ongeveer even goed als een paar jaar geleden, ook al zitten ze steeds meer op hun telefoon of tablet. Dat meldt het AD op basis van een onderzoek van de onderwijsinspectie. Wel komen steeds minder kinderen op de fiets naar school en spelen ze minder vaak buiten. Frankrijk zit zich schrap voor de finale van de Champions League komende zaterdag. Paris Saint-Germain speelt dan in Budapest tegen Arsenal. Als ze winnen wordt het groot feest, maar vorige keer liep dat uit op rellen. De Franse politie zet daarom in het hele land 10.000 extra agenten in, de meeste in Parijs. Voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over en dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het Veronica weer van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Het zou makkelijker moeten worden om in te grijpen bij huiselijk geweld. Volgens de Telegraaf wil de Tweede Kamer dat graag. De VVD wil dat er al ingegrepen kan worden voordat bewezen is dat er iets strafbaars is gebeurd. In Engeland bestaat zoiets al. Er is een ruime meerderheid voor dat plan. Nieuwe cijfers dan over verslavingen in ons land. En daaruit blijkt dat steeds meer mensen verslaafd raken aan online gokken. Meer dan 3000 mensen werden daar vorig jaar voor behandeld. En ook raken steeds meer mensen verslaafd aan designerdrugs. Denk daarbij aan ketamine en 3MMC. De meest voorkomende verslavingen blijven alcohol en wiet. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens de media daar werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt. Waarom hij werd aangevallen en wie erachter zit, dat is nog niet bekend. En huidartsen maken zich grote zorgen over de zogenaamde skincare-routines voor jongeren die op dit moment rondgaan op sociale media, zo weet het AD. In die routines wordt geadviseerd om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. En artsen zien daardoor steeds vaker mensen die eczeem, acne of een allergische reactie daarvan krijgen.
2: Acne is ook een antwoord, hè? Vaak van de huid.
3: Wat een heerlijk begin weer. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon gaat volop schijnen. Hier en daar wel ook een beetje sluierbewolking.
2: Zo jammer.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
4: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
8: Het is niet normaal meer.
4: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.

gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
0: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt... gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn... de trams die rijden... en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: Zo koud is het ook weer niet, hè. Maar als je het hoort, dan gaat het ook nooit meer weg. Sterker nog, ik heb de tekst gegoogeld. Ik vind dat niet echt fuck the Kerstman. Nee. Rock the Kerstman. Het gaat allemaal over ene Sharif. Ja, hij houdt er niet van. Sharif, don't like it. Rocking the Kerstman. The Clash was dit.
1: Gerard Ekdorf.
0: Oh, goedemorgen.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Oh, het is zover. Het ochtendgloor is langzaam. Ze gaan het meester maken van jou. De zon komt tevoorschijn. Het is donderdag 27 mei. Zonnebrillen op. The Black Ray Bands are on.

0: Rolling in the Deep. En daarvoor het was Will Smith. En,
1: What's up? This is Will Smith. I'm here lounging with my man Gerard Ekman.
0: En zo is het, jongen. And the man in black. Is dit een rectificatie? Ik zeg één zin. Is dit een rectificatie? Eerste zin van de dag, meteen fout. Is dit een rectificatie? Onvoorstelbaar. Of toch niet, of toch niet. Het ging al twee keer fout voordat het programma Goed en Wel was opgestart. Ten eerste kreeg ik een appje van Max die zegt... Je moet bij de hoofdingang naar binnen. Niet bij de bezoekers.
2: Ja.
0: Want dan kom je het pand niet op, het terrein niet op. Dus ik sta inderdaad bij de hoofdingang, want ik denk, daar gaan ze open. Nee, je moest dus de andere kant hebben.
2: Ja, ik heb de bezoekers en de hoofdingang een beetje omgewisseld.
0: Ja, dus ik stond bij de verkeerde ingang, dus ik was vrij laat hier. Dus dat was één. Ten tweede, ik open het draaiboek, er staat maandag 27 mei... op donderdag 28 mei. Dus ik zeg net, nou jongens, het is... Niet maandag. Ik wou het nog voorlezen ook.
2: Ja.
0: Maandag 27 mei.
2: Jij redt het nog.
0: Dat gaat helemaal... Dus ik zeg nog donderdag. Ja. Dat is al een moeilijke week. Want het is de week na Pinksteren. Dan ben je de dagbesef al kwijt. En er staat 27 mei. Krijg ik een appje van Karin, Dennis, Jolanda, die halve malle Niels, Niels Blauw, Solle Jan en nog iemand. En die zeggen allemaal... Geer, het is vandaag 28 mei. Waarmee we hebben bewezen dat we nu al 6 luisteraars hebben.
2: Yes. Ja. Wil je ook eventjes vertellen wie die fout dan heeft gemaakt die maandag 27 mei?
0: Dat ben jij.
2: Ja, dat klopt ook. Ja.
0: Dus je hebt de eerste twee fouten al binnen.
2: Ja, ja maar dat is wel mooi, want dan weet je gelijk dat het geen AI is wat dit programma maakt. Het is allemaal mensenwerk.
3: Hoe gaat het dan straks als jij een baby krijgt? Ja? Want dat wordt alleen nog maar erger waarschijnlijk.
2: Nou, die hoef ik nooit naar de bezoekers of de hoofdingang te sturen.
0: Nee, die staat voor slagboom, voor paal.
2: Ja.
0: Laat ik het zo zeggen. Dus dat wordt ook, ach man, dan krijg je ook die zwangerschapsdementie. Daar zit je dus nu al in.
2: Ja, ik neem alles over.
0: Je neemt gewoon alles over. Ja, en als je gaat boodschappen doen...
2: Heb je mijn buik al gezien?
0: Ja, dat gaat ook een goede kant op, ja. Maar fijn, kijk, ik had ook de juiste datum kunnen zeggen. Want dan had ik die 7 mensen die aan het appen waren, die waren niet binnengekomen.
3: Nee, dat is waar.
2: Precies.
0: Dus ik vind het eigenlijk fijn om te weten dat er een teken van leven is gekomen aan de andere kant. Dat is prettig.
2: Ja.
0: Dat het niet eenrichtingsverkeer is. Dus ik ga voortaan de verkeerde datum zeggen, kijken wat er gebeurt.
3: Leuk.
0: Het is dus donderdag 28 mei, hartelijk goedemorgen. Het is Ekdom in de Morgen. En tot 10 uur gaat dit radioprogramma duren, hebben wij vandaag in de gids kunnen lezen. En dat komt helemaal goed. En we hebben vandaag, omdat we een beetje verwend zijn geweest de hele week... we hadden natuurlijk geweldige live-optrainers. Ilse de Lange was hier eergisteren. Gisteren was hier Jet Rebel. Hebben we vandaag weer een fantastisch orkest op de bühne?
2: Nee, maar wel Guus Meeuwis.
3: Oh, komt hij langs?
0: Komt hij spelen?
2: Nee, dat niet.
0: Hij komt niet spelen.
2: Nee, we bellen hem.
0: Nee, we gaan hem bellen, want Guus heeft een... we maken ons een beetje zorgen over wat met name zijn Brabantse gemeenschappen van gaan denken.
3: Hij is hoogverraad, dit.
0: Het is hoogverraad.
2: Ja. Wat is er aan de hand dan, joh?
0: Nou, hij gaat dus het Philipsstadion verlaten.
2: Ja.
0: En ruilt het in voor de Ahoy.
3: Maar dat kan toch eigenlijk niet? Als in, dit is toch echt wel een beetje pijnlijk? Of niet?
2: Nou ja, dat weet ik niet. Ja, in principe was hij toch wel vaker aan het optreden in andere steden. Hij komt niet alleen in Brabant, hè, natuurlijk.
3: Maar het is niet dat groots met een zachte G echt naar Ahoy gaan.
2: Maar het wordt
3: niet
2: groot met een natte thee.
0: Met een bak natte thee. Ja. Heerlijk. Dus we gaan even kijken wat er gaat gebeuren. We gaan hem straks maar eens even aan de tand voelen. Want ja, vanuit het Philipsstadion... in Eindhoven naar Rotterdam is toch, ja... Ja, vroeger Ahoy, jongen, dat was toch wel de plek, hè? Mijn eerste concert ooit was in Ahoy.
2: Is dat zo?
0: Ja, Bruce Springsteen.
3: Oh.
0: Toen nog in Ahoy.
2: Hoe was dat?
0: Ja, het was...
2: Is het een leuke zaal?
0: Is het woord grandioos al vandaag in mijn mond genomen? Het was grandioos.
2: Niet met een zachte G, in ieder
0: geval. Maar we hebben een grandioos.
2: Grandioos. Ja. Oh, nee, dat is Zeeuws.
0: Dat is Zeeuws, nee, maar uitkijken natuurlijk. Hè,
3: ja, dat is zwart. Waarom is dit weer?
0: Dus laten we dat afspreken, dat we even gaan... Even checken bij hem wat er aan de hand is op deze donderdag is het dus 28. Zeg ik dat nou wel goed?
2: Ja.
0: 28 mei. Rennen richting het weekend met Brian.

0: zaken vooruitlopen, maar het weerbericht komt eraan. Maar eigenlijk hebben we het weerbericht juist gekregen. Dat is wel fijn in de muzikale vorm, want er staat hier op mijn papier no rain. Dus dat komt mooi uit, zeg ik. Blind Melon, die vallen wel uit de lucht vandaag. Uitkijken, uitkijken. En daarvoor Brian Adams en Run to You. Het nieuws komt eraan van 6:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Steeds meer verslaafden aan online gokken en designerdrugs. En vrouwen zijn echt aantrekkelijker dan mannen.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
8: Kippie.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
12: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we:
14: dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
0: Thanksfeer. Ja, over Polonaise gesproken. Een aantal vertragingen zijn gevonden. En wel op de A2 naar Bos-Utrecht bij Zaltbommel een kwartier. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp 17 minuten. En de A27 Breda-Gorkum bij Werkendam 13 minuten. 7:01. Allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Steeds meer mensen worden behandeld voor een verslaving aan online gokken of designerdrugs. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Alcohol blijft de belangrijkste verslaving, vooral onder ouderen. En bij jongeren is dat cannabis. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten. Hij werd in een afgelegen gebied aangevallen, maar waarom en door wie is nog niet duidelijk. Het gebeurde zondag al, maar is nu pas naar buiten gekomen. Voor het laatst heeft vannacht een groep asielzoekers uit Ter Apel overnacht in Groningen, dat de laatste dagen opvang aanbood. De komende 4 nachten kunnen maximaal 150 mensen terecht in een sporthal in Warffum. Ja, en de wetenschap heeft gesproken. Vrouwen zijn aantrekkelijker dan mannen.
0: Vind ik wel.
1: Vind jij dat ook? Ja. Waarom dan?
0: Ja, ik ben een ongelooflijke heteroseksuele ouderwetse man. Ik vind vrouwen gewoon mooi.
1: Ja, maar je hebt vast wel eens naar een man gekeken en dacht van, ik vind jou wel knap.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar snap jij wel dat het, want nu blijkt uit onderzoek dat vooral de gezichten van vrouwen worden echt door ontzettend veel mensen als mooier gevonden. Dat heeft te maken met hoe rond ons gezicht is. Verder is de reden een beetje lastig. Maar vrouwen hebben een ronder gezicht, misschien wat zachter. En worden dus echt door ontzettend veel mensen als aantrekkelijker gezien.
0: Maar is dat ook vanuit de modellenwereld of zo? Dat er, als je kijkt over de afgelopen 60, 70 jaar... Dat het eigenlijk altijd een vrouw was die heel mooi werd bevonden. Bijvoorbeeld een Marilyn Monroe-achtig figuur of zo.
1: Nou, weet ik niet of dat ermee te maken heeft. Dat zegt het onderzoek verder niet.
0: Oh, dat zegt het niet.
1: Nee,
0: okay.
1: Nee.
0: Maar jullie gezichten zijn ronder. En wij doen het niet goed op de bowlingbaan als we met ons hoofd gekegeld worden.
1: Jullie gezichten zijn wat hoekiger.
0: We zijn hoekiger.
1: En Max?
8: Nou ja, als je daarvan houdt.
0: Ja. Ja, maar Max heeft er een hard hoofd in, zie ik.
8: Nou ja, ik vind het een moeilijke vraag. Het is volgens mij een beetje waar je opvalt, toch? Ook. Wat je leuk vindt.
0: Ja, is ook waar.
8: En vrouwengezichten Smaak. Kunnen toch ook enorm van elkaar verschillen? Of
1: nee,
8: zeker. Gek?
1: Nee, dat klopt absoluut. Maar
8: als ik die kin van Keira Knightley heb gezien, dan denk ik, nou, daar wil ik inderdaad niet mee bowlen.
0: Ja, dan kun je wel onder kamperen, hoor.
1: Het is een theorie die Darwin vroeger, die bioloog, echt al riep eigenlijk. Dat bij de dieren is het net andersom namelijk. Dat mannetjes allemaal wat knapper zijn. Dat wij bij mensen zijn de mannetjes die zich ook meer moeten uitsloven voor de vrouwen. Er zijn 1,5 miljoen resultaten op dit onderzoek gekomen. En daaruit is gerold dat vrouwen gewoon echt knapper zijn. Is een kleine schrale troost voor de man. Op het moment dat we 80 worden, maakt het niet meer uit.
0: Dan maakt het allemaal niet meer uit.
1: Nee, dan zijn we even knap, mannen en vrouwen.
0: Maar het is 80.
8: Het is even wachten, maar dan heb je ook wel.
1: Ja.
0: Bizar, hè, wat het menselijk lichaam allemaal, wat er allemaal gebeurt met ons.
1: Dan hebben we allemaal van die labberende kindertjes en hangende oogleden en dat soort zaken.
0: Als je iemand een hand geeft, hoor je boep. Ja.
8: We gaan alle kaarsen uit.
0: Vellen hangen erbij, de kaarsen gaan uit.
1: Het weer nog. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is wel af en toe wat sluierbewolking.
0: Maar daarna komt hij weer.
1: Ja.
0: Dus een sluiertje en daarna weer...
1: Volk.
0: De zon. Och, ja. Jongens,
9: dit is Radio Veronica.

0: Joe Jackson, de live-uitvoering. Dat was de hitversie in Nederland. Is She Really Going Out? Wordt in het origineel stond ooit in de tipparade. Die heb ik een keer gedraaid. Was bij een andere radiozender. En toen kreeg ik zo ongelooflijk de volle lagen over me heen. Wat draai jij nou? Ik zou even een klein stukje laten horen van het origineel. Want die hoor je bijna nooit. En die is wel zo geinig. Om even een klein stukje. Het grote verschil is... Die moet je er zelf even bij bedenken. Maar voor de rest is het hele nummer... Ja, best wel hetzelfde. En best wel leuk. Ja, het is gewoon geweldig. Ik zal de volgende keer deze een keer draaien.
1: Leuk.
0: Maar die hoor je bijna nooit. Maar ik draai hem een keer bij een andere zender. Iedereen zegt, wat draai je nou, joh? Wat is dit? Gewoon de oorspronkelijke versie een keer.
1: Daar schrikken de mensen van, hè?
0: Schrikken de mensen van. Is She Really Going Out With Him? Daarvoor gebaseerd op Macaulay Idea. Balla van Pino. Het was Madison Avenue. En Don't Call Me Baby. Wij duiken in...
2: Ekdons platenkast.
0: Ja, ik kwam met een vrij recente LP boven toen ik de platenkast indook gisteravond. Namelijk een plaat uit de zogenaamde retro-soul-beweging. Dat is een zeer brede beweging, want er komen een hoop retro-soul-platen uit. En vind ik helemaal niet zo erg. Want er zitten fantastische platen bij. Ik heb het over een trio. Het is een trio. Met daarin Duran Jones, hij is zanger en drummer. Blake Ryan, dat bleek gitarist te zijn. En Duran Jones. Die drie zijn Duran Jones en The Indications. En ze hebben een paar platen gemaakt en die heten gewoon Duran Jones en The Indications. Totdat Aaron Fraser ineens ook solo platen ging maken. En die sloegen best wel aan. Het is een man die ernstig goed kan zingen met een kopstem. Nou, ik heb het jaar geprobeerd te zingen met een kopstem. Het is bij één kerstplaat gebleven, gelukkig. Maar oh, oh, oh, wat maken die gasten fijne liedjes. En dit kwam uit het jaar 2021, toen de wereld er ineens in één klap anders uitzag. Maar dit was wel een hele subtropische verrassing, hoor. Dit klinkt zo lekker op het terras met een glaasje rosé erbij. Ga er even lekker voor liggen op deze donderdagochtend.

Duran Jones en The Indications. En Evan Fraser, die is met kopstem. Dat is de man met de hoogstem. Kan dat prima hoor. En The Way That I Do uit de platenkast. En hij staat in de playlist. Als je die wil volgen, dat is heel makkelijk. Ekdoms platenkast op Spotify. Daar zul je hem vinden. Yeah.

0: veel spanning in dit fantastische item. United nooit, hoewel spanning.
1: Ja.
0: Is het echt 2-0 voor mij?
1: Hè? Ja, ik moet mijn eer wel redden.
0: Oei, oei, oei, zeg. En, ik ben benieuwd. Ja, het puntje zou lekker zijn natuurlijk vandaag. Maar we hebben morgen ook nog. Het zou uiteindelijk de zwaanstand kunnen zijn.
1: Daar ga ik 2-2. Voor. Ja.
0: Maar ik had ook gewoon winnen.
1: Weet je, ik denk dat je wel genoeg gewonnen hebt de laatste tijd.
0: Nou, wat gaan we nou krijgen, zeg?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Wat is dit voor huwelijk?
1: Het is wel even weer goed.
2: Schat, ik vind dat jij wel genoeg gewonnen hebt de laatste tijd.
0: Maar goed, het fragment van vandaag komt als vanouds. Van ons favoriete datingprogramma...
3: Lang leven de liefde!
0: Je weet wel, de show op SBS6... waarin singles, maar ook LP's... 24 uur met elkaar doorbrengen in een villa.
1: Nou, een kleine rectificatie, het is net 5 tegenwoordig.
0: Is het net 5? Oh, ze is, oh ja, ze is even huis, sorry.
1: Ja.
0: Ik moet die hele synopsis aanpassen, wat erg zeg.
1: Voordat iedereen naar SBS6 zet. Bedoel,
0: maar nog steeds met singles en LP's, toch?
1: Wel nog steeds, ja, zeker weten.
0: En zij hopen de liefde te vinden. En we schakelen over naar de date van Naomi en Matthew. Lekker daten, Matthew. Dat je hierom moet lachen,
1: ja,
0: is echt een schande natuurlijk. Ze zijn lekker met elkaar aan het keuvelen. En komen op eerdere relaties die ze allebei hebben gehad. Ja, en dan blijkt dat het met de vorige relatie van Naomi niet heel erg soepel is afgelopen.
4: Ik ben 1,5 jaar echt single. Ik heb wel een paar keer gedate natuurlijk.
5: Ja, ja, ik ook wel tussendoor.
4: Maar ik heb eigenlijk heel vaak verkeerde vrouwen gehad.
5: Echt?
4: Ik ben zelf helemaal niet van het vreemd gaan of zo, maar de rest allemaal wel.
5: Ja, bij mij zijn ze ook allemaal vreemd gegaan. Een relatie van 6 jaar lang gehad.
4: Zo.
5: Alleen, die ging er liever vandoor met...
0: Ja, haar vriend ging er dus met iemand vandoor.
1: Met wie?
0: De vraag is inderdaad, met wie?
1: Oh, maar die kennen we dus. Dan.
0: Was dit A, haar zus?
1: Oh.
0: B, haar moeder?
1: Oh.
0: Of C, haar beste vriendin?
1: Oei. Oké. Haar zus, haar moeder of haar beste vriendin?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd hoe jij nu gaat denken.
1: Nou, mijn
0: hoe je nu gaat afvinken.
1: Mijn eerste reactie is een beetje... Dat moeder, dat is toch al heel pijnlijk hoor, als dat gebeurt.
0: Dat is wel het meest pijnlijke wat er bestaat.
1: Dat is, kijk, zus en beste vriendin is ook echt afschuwelijk. Maar moeder is wel echt, weet je, qua leeftijd, qua dat, weet je, van alle kanten wordt genaaid. Maar goed, het zal wel weer, daar is deze quiz ook op gebouwd.
0: Zal een motherfucker dan?
1: Leuk. Oh, ik vind dit ontzettend moeilijk. Beste vriendin zou ook kunnen, zus, ja, het kan allemaal. Dit is echt een wilde gok. Laten we dan voor het ergste gaan. Ik denk dan toch de moeder.
0: Gewoon voor de moeder
1: ja,
0: gaan, hè?
1: Ja, goed, ik vind het wel, het kan allemaal. Het kan allemaal.
0: Oké, zitten wij...
2: Vind jij dit allemaal kunnen?
1: Nou,
0: ik vind het allemaal niet kunnen, ik vind het schande.
1: Het is allemaal lullig, maar het zal... Als ik echt moet kijken naar wat het meest gekke is, wat kan gebeuren... Dan
0: is dat toch die moeder, hè?
1: Antwoord ja. Nummer B.
0: Nummer B zitten wij neer. Ja. En dan gaan we eens even luisteren wat dat arme kind is overkomen.
5: Een relatie van 6 jaar lang gehad.
4: Zo.
5: Alleen, die ging er niet meer van door met mijn moeder. Ja. Dus, ja, vandaar dat ik hier nu zo zit.
0: Daarom zit ze daar natuurlijk, hè, vanwege de moeder.
1: Wat erg, maar hebben zij nog een relatie, weten we dat?
0: Geen idee, maar hij praat dus volledig totaal over dit antwoord heen. Hij gaat er niet op in.
1: Echt niet?
0: Dus de ex van haar is er vandoor gegaan met haar moeder.
1: Ja.
0: En vervolgens, nou, wil jij nog slaan?
2: Ja, ik heb ook een ex.
1: Ongelooflijk. Is dat echt waar?
0: Dat is echt waar. Ik wil verdorie de video zien. Ik wil alles.
1: Ja,
0: ik wil meer informatie gewoon. Maar goed. Deze jongen was daar niet in geïnteresseerd. Maar dat maakt jou niet uit. Want jij hebt je eerste punt van de week binnen.
1: Woe! Applaus voor mezelf.
0: Applaus voor jezelf. En een trom. Hoi, een trom ook voor jou. De Rolling Stones.

0: keuze, Radio Veronica.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nu bij Eyewear Opticians. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint. Boost yourself.
8: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Klauwpillo's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op klauwpillow.com.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
16: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
17: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Hey buurman.
19: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
18: Stef?
19: Ja?
18: Waar bel jij nu mee aan?
19: Je Ring, videodeur. Ja.
20: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
17: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
21: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
22: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
21: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
23: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 7 uur.
25: Marijke Ketel.
26: Goedemorgen. Huidartsen maken zich grote zorgen over jonge mensen die huidproblemen krijgen door de zogenaamde skincare routines op de socials, meldt het AD. In die influencerfilmpjes wordt veel te veel cosmetica gebruikt. Daar kan je huid niet tegen. En dus zien de artsen steeds meer mensen die juist last krijgen van puistjes, eczeem of allergieën. Online gokken en designerdrugs zoals ketamine komen op als nieuwe verslavingen. Vorig jaar werden er flink wat meer mensen voor behandeld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. De meeste mensen zijn nog altijd verslaafd aan alcohol. Dat zijn vooral ouderen. Bij jongeren staat cannabis op 1. In het kabinet Schoof werd overwogen om vast te laten leggen dat het dragen van een hoofddoek de emancipatie van vrouwen in de weg zit. Oud-vicepremiers Agema van de PVV en Keizer van de BBB die wilden dat. Maar ambtenaren van het ministerie van OCW gingen daarvoor liggen. Ze vonden dat moslims zo te veel als bedreiging voor vrouwen en homo's werden weggezet. En asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben voor de laatste keer kunnen slapen in een congreshal in Groningen. Voor de komende 4 nachten is opvang aangeboden door Warfum. In een sporthal daar kunnen per keer 150 mensen terecht. De burgemeester wil de politiek zo ruimte geven om een permanente oplossing te zoeken. Het weer nog, de dag begint fris, maar het warmt snel op straks. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. De zon gaat volop schijnen, maar ook af en toe wat?
27: Sluier.
26: Bewolking.
27: Kwik.
26: Fit.
27: Nee, dan zeg jij kwek en zeg ik en kwak.
26: Oh, sorry, ja, ik toch nog
27: maar
26: even.
27: Maar fit mag ook.
26: Ja, dankjewel. Reclame ineens. Ja.
27: Nou, 24 vertragingen op die snelwegen. Dit zijn de 3 grootste problemen. De A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel, 21 minuten. A27 Gorkum Utrecht, joh, bij Lexmond, een kwartier. En een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij de Heinenoordtunnel, 3 kwartier.
28: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
29: Zoveel money!
28: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
30: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
31: Lekker zoet.
30: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
32: Dan gaan we vieren.
30: Aldi.
33: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
30: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
34: Dat is nog eens voordeel.
30: Ja, dus... Aldi.
35: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
36: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
35: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
37: Mijn internet is laag, maar ik wil
38: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
37: Ik wil sneller, zonder te remmen.
38: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
35: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
38: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ik wil snel.
4: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
5: Kippie.
4: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
6: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Let's go!
8: Dit is Radio Veronica.

0: een beetje zielig gevoel vandaag. Hebben gelukkig een toepasselijke zanger gevonden. Schuilgaand onder de naam Seal. En Crazy op een donderdag. Zeg ik het nou goed? Donderdag. Ja, 28 bij. Ik geloof niks meer vandaag. Het is Act door de Morgen, Radio Veronica. En we hebben de kranten weer even lekker doorgenomen. Marijke, wat heb jij gevonden?
1: Nou, mijn oog viel op een artikel van Eén Vandaag dat steeds meer jonge vrouwen overwegen een cosmetische ingreep te laten doen.
0: En maakt niet uit waar aan, als het er maar één is.
1: Nou, het moet wel. Het is bijvoorbeeld ontharing wordt niet meegenomen hierin.
0: Is dat ook een ingreep?
1: Ja, nou ja, een ingreep. Ja,
0: met laser is dat, hoor. Laser,
1: ja. Dat is een soort laser ingreepje, ja. Maar dat wordt niet helemaal meegenomen hierin. Nee, het is botox fillers, borstvergrotingen, haarimplantaties, dat soort zaken allemaal. En dat was 4 jaar geleden nog 40% van de vrouwen die dat wilden. En nu is het 60% van de jonge vrouwen.
2: Weten ze waardoor dat komt ook?
1: Ik denk, dat vertelt Eén Vandaag er niet specifiek bij, maar ik denk dat dat komt door de sociale media en de schoonheidsidealen.
2: Kijk, het is altijd weer die verdamaledij de social media.
1: Ik denk het wel, hoor. Ja, of filmsterren misschien ook wel. Ik bedoel, als je daarnaar kijkt.
0: Als vroeger toch ook altijd, don't read beauty magazines, they will only make you feel ugly.
1: Nou, ja.
0: De beauty magazines zijn nu langs verplaatst naar het sociale media gebeuren.
1: Ja,
0: ja. Ja, dus daar gebeuren dingen en iedereen doet het. Er rust ook geen taboe meer op, hè?
1: Nee, helemaal niet. Nee, mensen zijn heel open over.
0: Mensen geven elkaar nieuwe hoofden voor de kerst.
1: Maar waarom zijn alleen vrouwen, of niet alleen, van 1 op de 10 mannen heeft het maar. Dat ze ook echt iets willen laten doen.
0: Ja?
1: Dat is echt aanzienlijk minder.
2: Ja, maar wij zijn gewoon top mensen. Het is gewoon, we zijn gewoon hartstikke
0: blij. We zien er gewoon fantastisch uit. Kijk er even.
2: Wij nemen met heel weinig genoegen.
0: Dat is het. We zijn tevreden. Heel veel turfers staat niet goed.
1: Ja.
0: Tevreden wel.
1: Ik vind dat wel.
0: Kan natuurlijk ook. Ik kan ook gewoon tevreden zijn.
1: Ja, nou ja, laten we dan op die voet.
2: Ik weet niet hoe het met jou zit, Geert, maar.
0: Dan mag wel een strijkbad over mijn hoofd, mag je dat zeggen?
2: Nee, dat mag niet zeggen. Nee, je bent een prachtkerel.
0: Oh, wat fijn om te horen, Max.
2: Heel eerlijk, ik zou gewoon een beetje bang zijn. Al die naalden.

0: En dan een borstverkleining of vergroting of een billenvergroting of een verkleining.
1: Al die naalden.
0: Ja, nee, serieus.
1: Kijk, alleen met de kerst vind ik ze leuk. Alleen met de kerst en bij platenspelers. Ja. Voor de rest, weg met die naalden.
0: De controle bij de tandarts is al eng, weet je wel.
1: Oeh, dat is niet in de haak.
0: Nee.
1: Nou goed, wat heb jij gevonden, Max? Nog geen voetbal, hè?
0: Nee, maar ik maak me wel ernstig zorgen.
1: Oh.
0: Ja, en niet over sociale media of jongeren, maar over de Amerikaanse stierkikker.
1: Oh god, nee, toch, is die weer terug?
0: Nou, we hadden eerst natuurlijk de Amerikaanse rivierkreeft, die al van onze walletjes in de meren afeet en zo. Ja. Dat gaat allemaal kapot. Maar we hebben er nu dus een zorg bij. En natuurbeschermers die maken zich er ook zorgen over. We konden hem niet langer buiten de deur houden. De kikker is hier. En even voor de duidelijkheid, hij is dus niet gevaarlijk voor mensen.
1: Oh.
0: Maar hij eet wel andere dieren.
2: Okay.
0: En dat is er zo vervelend aan. Dus ook kuikentjes. Eigenlijk alles wat in zijn mond
2: kuikentjes?
0: Past. Ja.
2: Hoe groot is dit beest dan wel niet?
0: Het is een flinke kikker. Het wordt ook niet voor niets een stierkikker genoemd.
2: Maar ik zie een kikker voor me met het nek van Rico Verhoeven. Moet ik daar een beetje aan denken?
0: Ja, dat is het. Nou goed. Hij heeft een grote mond. Ik weet niet of Rico Verhoeven een grote mond heeft. Maar alles wat erin past, dat eet hij op. Het is ook wel een beetje de Peter Beens onder de kikkers. Hè?
1: Ja, dus dat kun je wel stellen. Ja.
0: Het eet alles wat er tegenkomt.
1: Maar we hebben ook geluid van hem, hè?
0: Ja.
1: Heb jij dat? Ik heb hem hier.
0: Ja, nou, laat me horen.
1: Oh, nee, wacht.
0: Je bent de kikker erachter vergeten.
1: Dit gaat helemaal mis. Ik wil deze. Dit is de geluid. De stierkikker klinkt dus zo. Nou, je zal hem ook... Je zal hem in je vijver hebben. Is dit je ringtone?
0: Ja, ik word gebeld.
2: Rillende telefoon, ja.
1: Wat een geluid. Ik heb dus bij de vijver van onze buren... Er zit elk jaar rond deze tijd diezelfde... volgens mij is dat een breedbekkikker. Dat is wel een waai, hoor. Het gaat de hele nacht door. Het is echt vreselijk.
0: Het is ook een beetje je dronken oom op feestjes.
1: Ja, je dronken oom op feestjes. Het is geen lekker verhaal. Maar uitkijken dus voor de Amerikaanse stierkikker.
0: Ja, de natuurbeschermers die doen nu alles eraan om dat beest weer uit ons land te krijgen. Maar ja, mocht je dit geluid dus horen, zeg even tegen hem... joh, even terug naar Duitsland of België, want daar komen ze vandaan.
1: Doe normaal. Zo raar, hè? Ze komen uit Duitsland, maar ze heten de Amerikaanse stierkikker.
0: Ja.
1: Snapt u thuis nog?
0: Ik niet.
1: Nou, ik heb ook iets waar we ons ernstig zorgen over moeten maken. Want we moeten niet alleen opletten voor de stierkikker, maar ook voor de Japanse kruiskwal. Ja, het is echt verschrikkelijk wat er allemaal om ons heen gaat zwemmen de komende tijd. Deze zeetoerist wordt vaker gezien in de Nederlandse wateren. Maar hij is dit jaar al een maand eerder deze kant op gekomen. Vooral de provincie Zeeland wordt gewaarschuwd. Als dit kwalletje je raakt, krijg je een gigantische jeuk. Het gaat prikken, het wordt rood, pus en zweren.
0: En hoe is dat dan anders dan normale kwallen?
1: Nou, je zou zeggen, als je het hebt over de Japanse kruiskwal... dat hij dus meteen naar één specifieke plek toe zwemt...
0: Ja.
1: Om je daar te grijpen. Maar je herkent de kwal aan zijn kruis. Niet aan dat hij een grote penis heeft bungelen of zo. Nee, het gaat een transparant lichaam. Transparant is Utrecht. En dan zie je een kruisvormig patroon op zijn bovenkant. En daarom heet hij zo.
0: Oh.
1: Dus het is niet alleen, hij is niet alleen gespot... met name is hij in Zeeland nu, geloof ik, in het Veers- en Gevelingenmeer... Dus we hoeven ons nog niet echt zorgen te maken. Misschien dat hij in de Utrechtse gracht is gevonden of wat dan ook. Maar hij is nu daar. Dus, maar moet er een code kwal komen?
0: Ja, ja, misschien wel. Ja, je hebt er dus geen geluid van, denk ik, hè? Hoe die klinkt. Of,
2: Wat voor geluid met code geest?
0: Hoe maakt het? En als je hem tegenkomt, doet hij... Arigato. Japanse kwal, hè?
1: Kun je nog één keer voordoen hoe je deed...
0: Wat is dit voor ochtend, jongen?
1: Wat een beestenbende is het toch, hè? Ongelooflijk.

0: You en daarvoor Aerosmith Love in an Elevator. Zometeen, lieve mensen, is het weer tijd voor dat ene spel. Ja. Je hebt er vast al over gelezen in de courant vanmorgen, want het is toch weer vandaag het geval dat we het weer gaan spelen. En misschien wel met jou, en dan heb ik het natuurlijk over het woordenboekspel. En we hebben een fantastische prijs. Ik denk toch dat we een prachtig boek hebben. Is een Nederbluesboek?
1: Het is weer een Nederblues geworden.
0: Het is op. Oh. Er wordt geschud. Andy, wat is de prijs in Godes naam? Zeg het mij.
2: Fantastisch boek van U2.
0: Oh! Hey. Een boek van U2. Dat is een biografie aan de hand van albums. Dat is heel leuk.
1: Oh ja?
0: Voor de echte fans is dat, ja. Dat valt te winnen. Doen we er ook nog een nut bij. Het enige wat je hoeft te doen is één woord appen naar de Radio Veronica app. En dat is dan het woord woordenboekspel. Doe je dat, dan ben jij gelukkig misschien wel onze kandidaat in een nieuwe editie.
1: Heel grappig. Ik dacht dat aanmelden voor het woordenboekspel, dat het altijd heel moeilijk was. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn.
0: Er zijn geruchten. Er wordt gesuggereerd op diverse fora op internet.
1: Ja?
0: Dat het moeilijk is om mee te doen aan het woordenboekspel. Maar het is heel makkelijk. Eén woord appen naar de Radio Veronica app. Woordenboekspel. En dan doe jij zo meteen mee.

0: oorspronkelijk uit 1980, maar 11 jaar daarna. En dank aan een fantastische autoradio met afneembaar front. Pioneer kwam dit in de top 40 terecht op nummer 1. Sniff and the Tears. En Driver's Seat. Het nieuws komt eraan zo meteen van 7:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Een Nederlander doodgeschoten in Colombia. En wat zijn eigenlijk je rechten in de horeca?
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
10: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Hey buurman.
14: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
15: Stef?
14: Ja?
15: Waar bel jij nu mee aan?
14: Je Ring videodeur. Ah, ja.
16: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
17: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld?
18: Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
19: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
20: Attap.
19: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
0: En onthouden, hè? Ja. En Don allebei.
1: Hoor en Don allebei wel, hè? Ja.
0: Als je het zo meteen gaat hebben over de sluierbewolking, dan is het even erbij. Even kijken op de weg. 48 vertragingen. Dit zijn de problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 22 minuten. De A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Oud-Beijerland, 3 kwartier. En de A50 Arnhem-Oss bij Maasbrug, daar 22 minuten. Zo goed als 3:30. Het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Steeds meer jonge vrouwen denken na over het laten doen van een cosmetische ingreep. Dat heeft Eén Vandaag uitgezocht. 4 jaar geleden waren het 4 op de 10 en nu 6 op de 10. Ze willen bijvoorbeeld vollere lippen of een andere neus. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten. Hij zou op weg zijn geweest om een auto te verkopen en werd onderweg beschoten. In het ziekenhuis overleed hij. De daders zijn vooralsnog weggekomen. In het kabinet Schoof werd door vicepremiers Agema en Keizer gelobbyd om de hoofddoek te bestempelen als slecht voor de emancipatie voor de vrouw. Ambtenaren wilden het niet omdat het moslims zou framen, meldt Investico. En er is deze dagen behoorlijk wat te doen om het wel of niet aanbieden van gratis kraanwater in de horeca.
0: Ja, daar las ik een bericht over. Ja.
1: Aanleiding is een zaak in Italië. Nou, lang verhaal kort. Daar blijkt het zo te zijn dat ondernemers niet verplicht zijn om gratis kraanwater aan te bieden. Is de vraag natuurlijk, hoe zit dat nou in Nederland? Hier zijn horecaondernemers het ook niet verplicht om je een gratis glaasje water aan te bieden. En echt, was ik nieuwsgierig, wat vinden we daar nou eigenlijk van?
0: Maar als je dus een restaurant binnenkomt, op je laatste krachten, je komt net kruipend uit de woestijn.
1: Ja.
0: En je vraagt, mag ik alsjeblieft een glaasje water? Dan zeggen ze, nee.
1: Hey, dan bieden ze je spa of Rijnen aan of zo. En dan,
0: ja, maar dan moet je het voor 4,95.
1: Ja, precies. Ja.
2: Nou, ik heb hier een beetje over na zitten denken, want ik zag het ook voorbij komen. En ik vind het eigenlijk... Ook, ik snap die ondernemer wel. Als jij alleen een pizza gaat eten en je drinkt alleen maar kraanwater, dan verdient hij er gewoon minder op. Dus ik snap dat dat vervelend is.
0: Oh, bedoel, stel je voor, je bent ook gewoon klant en je vraagt om kraanwater zonder daarvoor te betalen in plaats van een frisdrank of iets anders.
2: Ja. Nee, maar dan snap ik best dat je liever een Show Fontaine neerzet dan een glaasje kraanwater. Ja. Maar stel nou dat je daar zit en je zegt, ik wil een cappuccino. En mag ik daar dan ook voor de hydratatie even een glaasje kraanwater bij? Ja, dan heb je al een consumptie. En om dan nog, zeg maar, voor water te betalen, dat is dan ook weer zo wat.
0: Dan is het iets extra's eigenlijk. Ja, dus als service.
2: Precies.
0: Dat is het.
1: En dat is ook het hele idee eigenlijk. Dat waarom je inderdaad geen geld zou vragen. Heel veel restaurants vinden het service. Maar waarom je wel geld zou vragen, is dat het idee is eigenlijk dat als je een glaasje water bestelt, dat het ook glaswerk is. Dat het ook afwaskosten met zich meebrengt. Ook bedieningspersoneel. Maar goed, ik denk dan, ik hoor jou zeggen, ik wil een pizzaatje bestellen. Dan heb je toch ook al een consumptie besteld. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje flauw.
2: Ja, ik scheid dan wel, zeg maar, drank en eten.
0: Ja, ik schrijf ook van alles, maar ook drank en eten.
2: Daar maar,
1: Ik hoor het je zeggen.
2: Wat zeg je nou? Toch allemaal weer, Max, hè? Eigenlijk niks geks. Maakt niet uit.
0: Ik zeg eigenlijk niks geks.
1: Biologisch heel goed wat je doet.
0: Zeker.
1: Wat vind jij dan? Ja.
0: Dat je mensen gratis water moet geven?
1: Nou ja, als jij bij een restaurant zit en je hebt allemaal wijnen en dingen, vind je het dan niet een beetje flauw?
0: Als er dan een glas water op de bon staat?
1: Ja.
0: Vind ik wel.
1: Toch?
0: Eerlijk wel. Kijk, ik snap best als je niks komt doen behalve een glas water halen.
1: Ja.
0: Dat is een discussie, maar ik denk gewoon een glaasje water on the side. Ja.
2: Het ligt toch ook waar je bent. Jij was toch laatst in een heel goed hotel.
1: Heel goed hotel.
2: En met een goed restaurant ook.
0: Best wel.
2: Nou, daar reken je behoorlijk wat af. Maar dan ga je toch niet aan die tafel ook nog eens een beetje knieperig kraanwater zitten vragen. Dat is natuurlijk ook wel een beetje gierig.
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Als je dat zou doen.
0: Ja, maar wilt u plat of bruis?
1: Ja.
0: Kijk, daar ga je al. En dan is het een ander verhaal. Dan bestel je hem.
1: Het is een gevoelig onderwerp.
0: Ja, hè?
1: Ja, dat merk je nu ook wel heel erg. Dat volgens mij vanuit de horeca wordt het echt heel erg van... nee, maar dit is inderdaad gewoon onderdeel van ons werk. En er zijn blijkbaar ook restaurants trouwens... die de opbrengst van glaasjes water doneren. Dus misschien is dat
0: dat kan natuurlijk ook nog.
1: Is dat dan nog iets?
0: Ja, dat zou nog kunnen.
1: En weer?
2: Boni uit de app die zegt... er moet inderdaad ook gewoon betaald worden... voor het personeel die de kraanwater brengt.
0: Ja,
2: dat kost ook weer geld.
1: Ja, maar stel je bent aan het eten met jouw pizzaatje... jouw voorbeeld net. Dan worden die mensen toch al... Kijk, het is niet dat je inderdaad alleen maar daar een glaasje water komt drinken. Je hebt ook al de pizza betaald.
2: Hey, don't shoot the messenger.
1: Nee, maar goed, de meningen zijn verdeeld.
0: Maar bent u bekend met ons concept?
1: Ja. Classic. Het weer nog. Mede mogelijk gemaakt natuurlijk door Cor en Don.
0: Heel goed.
1: De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Verschilt weer, hè? Behoorlijk. De zon schijnt volop, maar hier en daar wat sluierbewolking.
0: Maar daarna komt die weer tevoorschijn, toch?
1: Dan komt de zon weer daarna.
0: En de zon ook,
1: inderdaad.
0: Heerlijk, nou, fijn. Weerbericht weer helemaal compleet.

wereld wijd weer gedanst wordt op de muziek van Michael Jackson. Zelfs in de bioscoop. Redden wij Veronica, Remember the Time. En daarvoor Genesis en Land of Cold.

0: mensen, het is weer zover. Ook vandaag weer het woordenboekspel. En hoe werkt dat nou eigenlijk, hoor ik jou denken? Nou, is eigenlijk heel simpel. We hebben een woord, hebben we random geplukt uit de dikke vandalen. Er is één probleem. Marijke, Max en ik hebben alle drie een definitie van het woord. En het is aan jou om te bepalen wie van ons gelijk heeft. En ja, we spelen vandaag met iemand die niet vies is van chips. Nee, aan de telefoon Bob Suttorp uit Hedel.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo. Bob. Ja, je bent niet vies van chips. En dat heeft te maken met het feit dat je bij ASML werkt.
1: Ja, dat klopt. Ja, in Eindhoven. Ja.
0: Dat is de grootste chipsfabriek van Nederland en verder buiten, geloof ik, hè?
1: Ja, de een is eigenlijk uniek in zijn soort, ja.
0: Zakken gaan daar doorheen, echt. Ongelooflijk. Ja. Goed, Bob. En, ben je al op de plek waar je moet werken of moet je er nog naartoe?
1: Nee, vandaag blijf ik thuis werken, dus dan komt dat helemaal goed uit.
0: Dat is toch ook lekker, zeg. Nou, we hebben een mooi boek voor je in de aanbieding. Een boek over, het is eigenlijk een soort biografie van U2 aan de hand van alle albums die ze gemaakt hebben.
1: Hey, dat is mooi.
0: Die valt er binnen, daar doen we ook een nut bij, want zo zijn wij. En is het al tijd om eens even te gaan luisteren naar het woord van de dag. Ben je er klaar voor?
1: Jazeker.
0: Het woord van de dag is
2: coprofagie.
0: God, dat is een moeilijk woord weer. Nog één keer.
2: Coprofagie.
0: Coprofagie. Marijke, wat is dat?
3: Nou, dat is een specifieke tekenkunst ontstaan in de Chinese oudheid.
0: Oh, uit de Ming-dynastie is dat.
3: Inderdaad, ja, zeker weten.
0: Dat is een Ming-Ming-situatie. Oké.
4: Okay. Jij herkent het. Specifiek van de Ming-dynastie.
0: Van de Ming-dynastie, dat ja. Wat denk jij, Max?
4: Nou, heel wat anders, hè. Misschien doet je hond het wel, Geer. Het betekent namelijk snoepen uit de kattenbak. Oftewel, het eten van uitwerpselen.
0: Hé, gadverdamme.
4: Ja, sorry, ik heb het ook niet bedacht.
0: Dus de hond die uit de kattenbak eet?
4: Ja, ja, het is een voorbeeld van, hè.
0: Maar ik heb alleen honden.
4: Oké. Okay.
0: Dus het is in de hoofdrol, is het eigenlijk.
4: Ja.
0: God, oké. Okay. Het is voor mij iets heel anders, namelijk. Want als je dit hebt, coprofagie, dan val je op kale mannen.
4: Hmm.
0: Nou, Bob.
1: Jongen, ja.
0: Wie van ons drieën heeft gelijk?
1: Ja, ik denk de tweede, ja.
0: Max.
1: Ja, Max.
0: Snoepen uit de kattenbak.
1: Ja, ja, ja.
4: En jij denkt dat die Ming-dynastie dat Geer dat zelf verzonnen heeft?
0: Nee, dat is Marijke.
1: Ja, Marijke. Ja.
0: Dat is Marijke natuurlijk, hè. Ja. Nou, ik ben benieuwd. We gaan eens even luisteren of dit waar is. Heeft hij gelijk?
2: Coprofagie. Coprofagie is de wetenschappelijke term voor het eten van uitwerpselen. Ja. Max heeft gelijk.
0: Ja! Ongelooflijk snoepen uit de kattenbak. Gatsidari. Nou. Helemaal goed, Bob. Je krijgt van ons het boek van U2.
1: Hey, super, man. Ah, fantastisch.
0: Biografie aan de hand van hun albums. En daarbij doen we ook een nut.
1: Yes.
4: Ja, hadden ze veel tijdens de Ming-dynastie.
0: Die werden helemaal nuts drinken. Ja, ja, precies. We sturen naar je toe, Bob. Ik wens je veel plezier.
1: Ja, dankjewel. En fijne uitzending.
0: Fijne donderdag, hè. Bye bye, man.
1: Bye bye.
0: Gisteren stond hij hier op de bühne en deed hem live. De nieuwe single van Jet Rebel.

0: Bad Rebel. Hij was even weg, maar hij is weer helemaal terug. Hij gaat weer op tournee. Er komen ook weer een nieuwe plaat aan. Wanneer, dat horen we nog wel. Maar gisteren deed hij deze live fantastisch. Jet Rebel en Changes Coming Around the Bend.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Oh ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
11: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
12: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
11: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense. On
15: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
15: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam de Style Outlets.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Sportief.
5: Oké. Okay.
6: Betrouwbaar.
5: Oké. Okay.
6: En zuinig.
5: Oké. Shun.
6: Sorry?
5: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die een die jij zoekt.
7: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
7: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
9: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
10: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
11: Kippie.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
16: Dat is wel heel knap.
17: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 8 uur.
16: Nou, bijna. Nee, het is er net niet helemaal gelukt om de klok toch echt op 8 uur te zetten.
18: Zal ik het heel langzaam.
16: Maar het is gewoon het allerlaatste nieuws. Het allereerst hier op Radio Veronica. En hier is Marijke Ketel.
18: Goedemorgen. Steeds meer jonge vrouwen denken erover na om iets aan hun uiterlijk te laten veranderen. Dat heeft het 1 Vandaag Jongerenpanel uitgezocht. 4 jaar geleden overwogen 4 op de 10 bijvoorbeeld een borstvergroting of fillers in hun lippen. En nu zijn het er 6 op de 10. Nou, meer vraag is ook meer aanbod, maar dat gaat volgens deze cosmetische arts niet altijd goed.
19: Je ziet dat er steeds meer klinieken opkomen die botox- en fillerbehandelingen aanbieden voor een wat lagere prijs. En dit gaat soms ten koste van de patiëntveiligheid.
18: Want zo ontstaan er ook steeds meer complicaties. Denk aan infecties of dat er te veel botox wordt ingespoten. Een 32-jarige Nederlander is in Colombia overleden nadat hij was beschoten. De man zou op weg zijn geweest naar een stad om daar een auto te verkopen. En in een afgelegen gebied werd hij beschoten. Hij stierf later in het ziekenhuis. De daders zijn weggekomen. Waarom de man werd aangevallen is nog niet bekend. De Consumentenbond waarschuwt voor de TikTok-shop. Die komt 30 juni naar Nederland. TikTok-gebruikers kunnen daar dan dingen kopen zonder dat ze de TikTok-app verlaten. De Consumentenbond denkt dat vooral jongeren zo te makkelijk impulsen aankopen gaan doen en in de schulden terechtkomen. En het Pieterpad tussen Groningen en Limburg is er voortaan ook voor mensen met een rolstoel, scootmobiel of rollator. Die kunnen voor het grootste deel dezelfde route afleggen, maar je komt dan geen trappen, steile hellingen of uitgesleten stukken tegen. Het Pieterpad is zo de langste voor iedereen toegankelijke wandelroute in Europa. Het weer dan nog droog en vrij zonnig vandaag met alleen wat hoge bewolking.
16: Hoog.
18: In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden misschien wel 28. En morgen nog warmer met tropische temperaturen.
16: Temperaturen. 30 weer?
18: Zeker, ja.
16: Oh, god. Ja. Nou, tropenrooster kan weer van stal worden gehaald.
18: Even
16: kijken of het ook heter aan toe gaat op de snelwegen. 80 vertragingen staan er. Dit zijn de 3 langste. De A1 Hengelo-Apeldoorn bij de IJsselbrug door een ongeval 1,5 uur. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel 23 minuten. En de A50 Arnhem-Os bij Maasbrug 27 minuten.
20: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
21: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
23: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
22: Ai, de man met de hamer.
23: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
0: even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
21: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
24: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
25: Dat zeg ik.
26: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
27: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
28: Stop met luieren en kom naar de babydeeldagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.

I won't let the sun go down on me. Het is donderdag 28 mei. Goedemorgen. Join the club. Daar zijn we weer, hè. Once again, back in the incredible. Het is een beetje een angstaanjagende ochtend als het gaat om de beesten die ons weer...

0: Maar dit is de stierkikker. Kijk uit. En dan dacht je dat je dat gehad hebt. Sla ik de krant door, vind ik de Japanse kruiskwal die op de loer ligt.
1: Ja, wat is dat voor verhaal?
0: De Japanse kruiskwal herken je aan zijn kruis. Maar dan ga je verder het artikel in. En dan zie je dus dat er nog steeds ook haarkwallen, dus gele en blauwe haarkwallen. En de kompostkwal ons ook tegemoet komt.
2: Iets ook nog.
0: Met tentakels zo groot als, nou ja, stier.
1: Ja. Stierkwallen komen ook hier. Ja, vreselijk.
0: Dus kijk uit als je de water in gaat. Zometeen leggen we even een lijntje met een andere. Ander beest. Oh. Namelijk een Brabantse zangvogel.
1: Oh.
0: Gaan wij zo meteen bellen. Onze favoriete Brabantse zangvogel. Wie dat is en waarom we nog gaan bellen, dat hoor je.

0: Bob Marley. Hij was er al een tijdje niet meer, maar toch werd Lauryn Hill een beetje familie. In dit geval in duet Turn Your Lights Down Low. Daarvoor, je herkende de banjo al natuurlijk. Dat moet een plaat van Mumford & Sons zijn. And I Will Wait. Ja, lieve mensen, het is tijd voor iets groots. Maar echt iets groots. Oh. Want de zachte G gaat de grens over. Na afscheid genomen te hebben van het Philips Stadion vertrekt deze Brabantse trots in de branding naar Rotterdam!
1: Ja zeg, wat is dat nou weer?
0: Volgend jaar op 3 april dan regent het gegarandeerd liters bier in Ahoy. En dat komt door jou. Dat komt gewoon door jou, Guus Meeuwis!
2: Hey, ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Guus.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ik las dit, ik ga meteen even mijn goede vriend Guus bellen om hier alles over te vragen.
2: Want zeer gewaardeerd.
0: Is toch ook wat, Guus, dan voelt het niet een beetje als verraad om jouw vertrouwde Eindhoven achter je te laten en dan over te stappen naar Metropool Rotterdam?
2: Ja, nee. Want dat ene is afgesloten en dan mag ik weer naar andere dingen gaan kijken. En ik had eigenlijk, ik ben al 100.000 keer in Ahoy geweest met vrienden van ons en allerlei andere dingen. Ja. Maar zelf had ik dat gewoon dus niet gedaan nog. Dus
0: ik dacht,
2: die staat gewoon nog, zijn nog geen kruisje achter Ahoy van mezelf. In 2021 hadden we al een keer een plan. Toen moesten we, toen was het corona, dus ging groots in Eindhoven niet door. En dachten we in november een paar shows te kunnen doen. Maar die gingen toen ook eruit, wegens de lockdown.
0: Ja.
2: Dus ja, nou ja, en dus die stond nog steeds open, dat vakje. Dus dat ga ik gewoon nu vrolijk inkleuren.
0: Eindelijk de bucketlist, Ahoy. Het gaat gebeuren. Maar kunnen we dan, wordt het een nieuwe locatie, wordt het ook een hele andere show dan mensen van jou gewend zijn? Wat kunnen we zien daar?
2: Ja, dat zou heel gek zijn als het een hele andere show wat mensen mij gewend zijn. Nou, we hebben nu, we hebben afgelopen zomer, de zomer daarvoor, is de band met twee strijkers, twee blazers uitgebreid. En we zijn nu muziek aan het maken. Hoe het er nog precies uitgezien kan ik niet zeggen, maar je weet dat als het bij ons komt, dat het in ieder geval een avond van vele ontspanningen zijn.
0: Yes.
2: Dus dat wordt heel erg leuk, ja.
0: Oké, dus want eerder dit jaar verscheen de single We Leven Nu. Ik dacht dat moet een voorbode zijn voor meer nieuws. Dus je bent bezig met een nieuwe compactdisc.
2: Ja, we zijn bezig met een nieuwe compactdisc. Tevens, maar we zorgen ook dat de cassettebandjes erbij zijn.
0: En de langspeelplaat.
2: We zitten te denken aan de langspeelplaat inderdaad. En we zijn bezig. Dus we zijn al ook al aardig op stoom. En ik denk dat we het na de zomer afmaken. En dan ga je qua muziek weer heel veel van ons horen. En zo zijn er nog wel een paar plannen. Maar die komen zo gedurende de hele periode. En 2027 komen die zo één voor één naar buiten gedruppeld eigenlijk.
1: Ah, gun ons nou één persberichtje.
2: Ja, daar komt heel veel uit. In 27 gaat van alles gebeuren. Dat is toch een schitterend persbericht.
0: Dit is hem al. Gouden randje eromheen. Ja.
2: In de politiek is het toch niet anders dat ze lekker vaag blijven. Nou, dat doe ik ook.
0: Nee, precies.
2: Maar ik kan niet zeggen, ik moet altijd even zien. Ahoy is natuurlijk een iconische plek om te spelen. Maar of dat nou de nieuwe locatie wordt van een hele reeks concerten, dat weet ik gewoon niet. Want daar ben ik namelijk nog veel te nieuwsgierig voor de andere dingen.
0: Oké, nou ik dacht vanochtend wel, want eigenlijk verandert groots met een zachte G dan naar groots met een natte T.
2: Ja.
0: Dus we hebben even Max wat voorwerk laten doen. We hebben even wat versies van jouw liedjes die ook in Rotje Knor lekker gaan vallen. Guus, ik weet het zeker. Dus,
2: ik ben heel blij met deze studie.
0: Om je even op weg te helpen. Hier komt alvast een voorbeeld.

0: roepen ze proost. En dan denk ik aan Spangen of Kralingen-Oost.
1: Nou, dat is natuurlijk even een andere versie. Maar ik heb er nog eentje. Deze gaat over de Euromast. Die vinden ze ook altijd mooi daar.
0: Het is een mast die je alleen in Rotterdam zo ziet.
1: Ja, een mooie mast is dat. Hè.

0: bent de liefde.
1: Ja.
0: Dan ben je er al gauw.
1: Dan ben je er al gauw. Ja, en op de laatste om het af te leren, Guus. Het dondert en het bliksemt in de Rotterdamse versie moet dan zo gaan klinken, denk ik.

0: is.
1: Ik vind het heel tof, hè.
0: Ja, toch? Ja, ja, je hoeft alleen maar te kopiëren. Komt helemaal goed. Misschien dat er nog plek is...
1: Dat alweer Gersmeeuw is het.
0: Oh ja, Gersmeeuw is. Gersmeeuw is, voor de duidelijkheid. 3 april 2027, dan is het zover. Kaartverkoop gaat zaterdag al om 10:00 van start.
1: Ja, en als je vandaag kan je nog inschrijven voor Guus Gostenlijst. En dat is de nieuwsbrief.
0: Oh.
1: En dan krijg je een link voor de pre-sale. Die begint morgen.
0: Kijk, dat is handig. Dus dat Gastenlijst.
1: Dan ben je als eerste.
0: Ja, ik kan niet wachten. We gaan het allemaal meemaken. En ik denk ook volgend jaar, dan misschien wel eerder, dan kom je toch een keer hier live spelen, Guus.
1: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Mits jullie dan komen kijken in
0: Ahoy. Ahoy, ja, zeker. Nou, 3 april 27 staat hier met neonletters in de agenda, hoor.
2: Ik ben zo benieuwd. Als jij dan die Rotterdamse versies daar doet, hè. Ja, kans is ook gewoon dat er dan 16.000 Brabanders gewoon naar zijn. Joh, wat is dat nou weer? Nee, wat zeg jij nou?
1: Ja, maar ik doe daar gewoon al bij. Ja.
0: Dames en heren, Guus Meeuwis! Hier in Ahoy, dankjewel, Guus.
1: Hoi, hoi.

0: Geluidje van een cent hoor je wel. J. Gals Band. Centerfold. Zing. En zometeen is het weer tijd voor Zing na de Ping. Met jouw kans op 150 euro als je een beetje tekstvast bent. Dat is altijd maar de vraag natuurlijk. Het enige wat je hoeft te doen om mee te kunnen doen is dit afzingen na de Ping. Luister goed. Girl, I was made. Dit was hem al. Hoe gaat dit verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. Moet ik nog zeggen dat die gratis is? Is gratis.
1: Ja.
0: Zal ik nog één keer laten horen?
1: Ja.
0: Ja, hè?

0: zing het en stuur het hierheen. En dan spreken we elkaar zometeen in een spannende nieuwe editie van Zing naar de Pin. Maar het zometeen eerst tijd is voor het nieuws van 8:30. Dat komt eraan. Wat zit er allemaal in?
1: Een nieuw gevaar op TikTok. En wat als je aan een ander denkt in bed?
2: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
9: Kippie.
10: Onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
11: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
13: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
16: Vakantie!
15: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Veronica, verkeersinformatie met 87 files. Dat is wel gezellig druk. En dit zijn de knelpunten. De A1 Hengelo-Apeldoorn bij Deventer-Oost, 38 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle bij Brug Katerveer, nummer 2.
18: Goed zo.
0: De tweede is dat.
18: Ja.
0: De eerste brug.
18: Ja, nobody cares.
0: 35 minuten vertraging. En de A50 Os-Arnhem bij Heteren. Daar gaat het ook Heteren aan toe. 39 minuten vertraging. Dus 8:55. Het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Tieners leren op de sociale media zulke verkeerde dingen over cosmetica dat ze steeds vaker huidproblemen krijgen. Dat meldt het 1 Vandaag Jongerenpanel. Doordat ze wordt aangepraat, de jongeren dus, vooral veel te gebruiken, krijgen ze juist acne, eczeem of een allergie. Veruit de meeste kankerpatiënten krijgen klachten van bestraling. 8 op de 10, dat blijkt nu uit onderzoek. Vooral vermoeidheid wordt vaak genoemd. Maar ook huidproblemen of pijn komen geregeld voor. De Consumentenbond waarschuwt voor de TikTok-shop. Die webshop komt in juni in de gewone TikTok-app. En de bond is bang dat die laagdrempeligheid vooral jongeren impuls aankopen gaat laten doen en dat ze dan schulden opbouwen.
0: Je hebt nu al TikTok rijden bij de betere bakkerijen en toestanden. Daar komt het woord bakkerij ook vandaan. Maar nu ga je dus, er worden die dus op de app, komt er een shop.
1: Ja, maar wat ik me kan voorstellen is dat je nu op Instagram hebt, dat je soms van die ad hebt en dat je die gewoon meteen in TikTok kan kopen. Zodat je dus niet per se wordt doorgeleid, maar dat je meteen op het taal dat het zo geregeld is. En dat is, gaat voor een hoop gedoe zorgen.
0: En schuld, nu waarschijnlijk.
1: Verwacht. Hey, een andere vraag.
0: Hey.
1: Waar denk je aan tijdens de kaasfondue? Tijdens het vrije.
0: Waarom vraag je dat?
1: Omdat er een onderzoek over is gekomen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Het uitkomst laat ik nog heel
0: Is het heel gek als ik op een bepaalde straat hang?
1: Op een bepaalde straat hang?
0: Ja.
1: Dat moet je even uitleggen.
0: Ja, ik weet niet, maar ik ben in mijn hoofd altijd...
9: Jij bent Monopoly aan het spelen.
0: Nee, ik sta op de Kalverstraat. Nee, het Leidse. Ik ben op een bepaalde straat.
1: Ik begrijp niet wat je bedoelt.
0: Ja, in mijn gedachten.
1: Dan sta jij ergens anders?
0: Ja.
1: Op een straat?
0: Op een straat.
9: Hè?
0: Ja, ik weet niet waarom, maar ik sta altijd op dezelfde straat.
9: Wat?
1: Ik vind dit zo vreemd.
0: Ja,
1: Oké, maar dan zie je jezelf op klinkers staan of zo in de regen of wat gebeurt
0: er? Nee, in mijn hoofd ben ik dan... Je bent toch wel eens in gedachten op een bepaalde plek?
1: Mm-hmm.
0: Nou, ik ben op een bepaalde plek.
1: Nou, is het jouw adres, jouw woonstraat?
0: Nee, ik heb er nooit gewoond. Ik heb er nooit gewoond.
1: Maar het is altijd dezelfde straat.
9: Achteraf buurt in Almere ergens.
0: Ja, in Den Dolder.
9: In Den Dolder?
0: Fuck. Is dat raar?
1: Nou, nee, dit is ook een persbericht, hoor. Gerard Ekdom denkt aan Den Dolder tijdens
0: de seks.
9: Marijke en ik zijn niet 20 jaar getrouwd, dus wij weten ook niet hoe dit zich dat vormt.
0: Ik ken ook iemand die denkt altijd aan koeien als hij bezig is, want dan stelt hij het enorm uit.
9: Oh ja, daar heb ik ook wel een trucje voor me.
0: Koeien.
1: Oh ja?
9: Ja.
1: Vertel.
9: Shit, nu durf ik hem niet te zeggen.
0: Oh nee, je gaat een naam noemen.
9: Ja.
0: Aan wie denk je? Okay, zeg nou gewoon vrij van top.
9: Oké, maar zeg ik het zachtjes, oké?
0: Ja.
9: Philip Freriks.
0: Ja, echt waar?
9: Ja.
0: Die Philip moest dus weten.
1: Ja, die moest dus weten.
0: Ja. Ter hoofd wordt genomen als jij iemand anders neemt.
9: Ja, dat zeg je mooi, ja.
1: Dat is een leuk bruggetje trouwens. Want uit onderzoek blijkt namelijk dat echt de meeste mensen aan iemand anders denken.
0: Maar even voor uitstel of juist ter bevordering van?
1: Nee, gewoon ter bevordering van.
0: Oh, stimulerende middelen.
1: Ja.
9: Durf jij hier een uitspraak over te doen, Geer?
1: Wie staat
9: Heb
1: er
9: jij
1: bij
9: wel eens aan iemand anders? Ja.
0: Nee, er staat niemand in die straat. Ik zie gewoon de straat als een soort helikopterview.
1: Google Maps heb
0: jij. Ja, ik heb een drone. Ik ben een drone.
9: Dat ben ik, ja. Vind dit raar.
0: Ekdrome.
1: Je wordt een soort vogel. Het is zo bijzonder.
0: Dat is het ook, ja. Maar ik kan dat er ook niks aan doen. Je vraagt het mij.
1: Nee, je hebt
0: krijgt
1: helemaal
0: een antwoord.
1: Nee,
0: maar ik had ook een fruitschaal gedacht kunnen hebben of iets, weet ik veel.
1: Absoluut, zeker.
9: Ik zie hier trouwens Jolanda, die zegt... De straat is herkenbaar, Gerard. Dus er zijn zelfs luisteraars die dit ook daadwerkelijk...
0: Die hebben het ook.
1: Die dit herkennen.
9: Die het ook hebben.
0: Waarom? Die straat is herkenbaar. Ik ben het niet de enige. Dat is
9: nee,
0: grappig.
9: Dat is
0: gewoon
9: fijn.
0: In een bepaalde straat.
9: Ja. Maar...
0: Dus ik hoef niet naar een psychiater.
1: Hoor. Nee, dat hoeft
0: niet. Alles overkomt.
1: Nee, het is oké.
9: Okay. Marijke, jij als laatste trouwens, denk jij wel eens aan iemand anders?
1: Nou, bij mij is het onmogelijk. Want zelfs Jos, een foto van Jos heb ik op mijn kussenhoes.
0: Dat meen je toch niet?
1: Dat is geen grap.
0: Dus en hoe slaapt hij daarop dan?
1: Dat is wel hij heeft een kussenhoes van mij. Het is geen grap. Dus wij worden, ook al zou het even afdwalen naar Philip Freriks bijvoorbeeld... dan worden we gewoon weer terug in het moment.
0: Nee, dus als Jos jou vraagt, wil je mijn hoofd kussen...
1: Dan doe ik dat en dan heb ik dat. Dan is het overal dat kussen. Ja.
9: Moet je wel echt allebei wel zeg maar de kussen van de ander hebben. Niet die van jezelf.
1: We wisselen dat wel eens af.
9: Oh, ja,
1: we wisselen jou hoor. Ja. Soms als we even wat mot hebben, dan pak ik de ei.
0: Dan ga je, vind je het goed als ik je kussen sloop, zeg je dan? Ja.
9: Ik vind jullie toch maar apart hoor. Met je straat en je kussens. En je...
1: Oh, Philip Freriks is wel gewoon.
0: Nee, die koeien zeg maar.
1: Nee. Zal ik het weer anders gaan doen? Het blijft droog vandaag. Vrij zonnig. Alleen wat hoge bewolking. In het noorden 22 graden. In het zuiden misschien wel 28. Die jingle is toch door iemand gemaakt. Laat hem dan ook maar gebruiken. Morgen wordt het warmer met tropische temperaturen. Vooral in het binnenland.
0: Nou, dat wordt heet. Ook op die straat.
9: Ja, die straat.

0: gat meer in ziet. Je had er nog de Sugar Babes. Ze staan op Douwpoppen. Ja. Hole in the Head. Hadden we net over, waar denk je aan tijdens het kaasvuur? Kwam je dus met iets heel raars aan. Dan, ik denk dus al een bepaalde straat. In Den Dolder, hè?
1: In Den Dolder.
0: Hiervoor was er trouwens een kruispunt in Utrecht.
1: Oh.
0: Kruispunt is wel mooi. Maar ik heb Jolanda even gebeld, die dat ook had. Jolanda?
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij hebt dit dus ook?
2: Ja, gek genoeg wel, ja.
0: Waar zit jij dan met je hoofd?
2: Een kruispunt in Schiedam.
0: In
2: waar
0: Schiedam.
2: Je niet eens kan... Ja, je kan er niet lopen. Je kan bijna alleen met de auto komen. Maar toch, elke keer popt hij op.
0: Hoe is dat mogelijk? Dus ik ben dus niet de enige, weet je? Er zijn dus meerdere mensen. Jolanda en ik hebben dus hetzelfde.
1: Ja, ik heb het trouwens even opgezocht. Ik wil jullie niet bang maken nu.
3: Wat interessant.
1: Maar dat je tijdens de seks aan een straat denkt, is volkomen normaal.
0: Oh.
1: Daar begint het mee.
0: Ja.
1: En komt vaker voor dan je denkt. Vaak is het onschuldig. Maar het kan ook komen door stress of vermoeidheid. Dat je een beetje dissocieert tijdens de seks.
0: Ja. Nou, weet je...
1: Misschien moeten jullie daar eens over nadenken. Ben je gestrest? Ben je moe?
0: Nou ja, je ligt in bed, dus op zich... Hè, moe, ja. Hey, moe komt daarna, toch? Ja, ik weet het niet, maar ik vind het ook niet heel erg. Het is wel oké, toch?
2: Nee, ja, prima, maar ik heb even zo'n momentje... dat ik verbaasd ben, waarom nou weer dat kruispunt? En dan is het ook weer weg. Maar
0: ja.
2: Elke keer wel hetzelfde kruispunt, ja.
0: Maar is het ook een keer een ander kruispunt geweest?
2: Ja, om de paar jaar lijkt het te wisselen.
0: Heb ik dus ook. Ik was eerst bij een ander punt in Utrecht. Ook een grote rotonde met een lange weg. En inmiddels is het echt van, gebeuren rare dingen hier, Jolanda. Maar dan hebben we dat even uitgesproken. Het is ook therapie in dit programma.
2: Dankjewel.
0: Nou, ik wens jou fijne dromen. En je kan altijd nog aan Philip Frerichs drinken.

0: Echo. Rod Stewart met Veronica. Crazy About Her. Zing. Ja, het is weer tijd voor Zing naar de Ping. Met kans op €150. We spelen namelijk 3 rondes. En elke ronde is toch wel €50 te behalen. Je mag ook na elke ronde stoppen. Maar ga je door en heb je het vervolgens fout of een complete blackout, dan verlies je al je geld. Maar krijg je de act in de morgen.
1: Kurkentrekker.
0: Die ligt lekker in de hand. En vandaag gaan we dat spelen met Chantal van Diermen uit Amersfoort. Hallo Chantal.
2: Goedemorgen, Gerard.
0: Goedemorgen, zeg. Lekker dagje voor de boeg, hè?
2: Ja, zeker. Vrije dag.
0: Oh, een vrije dag.
3: Wat is het lekker, hè?
0: Wat ga je doen dan?
2: Ik ga lekker van de zon genieten.
0: Uitstekend idee. Uitstekend idee. En hopelijk kun je dat doen met wat extra geld op zak, want €150 ligt hier. En het enige wat je hoefde te doen was jezelf kwalificeren om mee te doen. Je moest namelijk dit afzingen en dat hebben een hoop mensen gedaan.

0: Maar Chantal, je hebt het echt zo lief ingezongen.
1: I was made for loving you, baby. You were made for loving me.
0: Ja, het is wel prachtig. Het is gewoon prachtig. Ik krijg nu al een kiss. Dat heette de band ook. Ja. Nou Chantal, ben je er klaar voor?
2: Helemaal, kom maar door.
0: Voor €50 zing naar de ping.
2: La isla bonita. La isla
0: bonita. Ja! Ben jij daar even Madonna?
3: Nou, wat een lieverd. Wat klink je als een engeltje.
2: Nou ja, extra mijn best natuurlijk, hè, deze bijzondere
0: ja,
2: dag.
0: Ja, dat is duidelijk, ja. Dat is ook wel te horen. Nou ja, €50, ga je door.
2: Ja, zeker.
0: Voor €100, zing naar de ping. Your point of view is medieval.
2: Fuck you very, very much.
0: Goed. Lily Allen, ga je door?
2: Ja, nog één keer.
0: Nog één keer, de laatste. Komt hij aan voor €150.

0: Niet aan mij de schuld geven nu als het fout gaat. Niet aan mij de schuld geven. Zal ik hem nog één keer laten horen? Ik laat hem nog wel een keer horen. Komt hij. Don't you believe, 'cause I'm only human after all. And you're only human after all.
1: Don't put the blame on me.
0: Ja hoor.
1: Oh, super.
0: Je wreck and bone hem er gewoon uit. Heel goed.
1: Ja, helaas geen kurkentrekker, maar...
0: Maar 150 euro. Ook leuk.
1: Ja, toch? Super.
0: Ook leuk.
1: Ja.
0: Chantal, we sturen dat naar je toe. En dan, omdat het allemaal goed ging, mag jij dus zeggen welke we helemaal gaan draaien. Wil je Kiss, Madonna, Lily Allen of Rag & Bone Man?
1: Dan ga ik voor Kiss. Ja.
0: I Was Made For Loving You. Ga ik die draaien?
1: Ja.
0: Wens ik jou een prachtige, zonnige donderdag.
1: Ja, super. Dankjewel en tel.

0: Fijne kandidaten voor Zing na de Ping zijn wel €150. Chantal van Dierman uit Amersfoort en ze ging voor Kiss. And I was made for loving you. Zometeen, na 9 uur, gaan wij door met het basispakket van de popmuziek. En we zijn gebleven bij welke letter eigenlijk? De W.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ik Dom in de Morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
13: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Thuisin, mooi wonen.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
19: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
20: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
21: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelen.
22: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo. Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolvencar, nu voor maar 59 euro. ANWB, en gaan.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Altap.
4: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
26: Radio Veronica.
27: Met het nieuws. Het is 9 uur.
28: Marijke Ketel.
29: Goedemorgen. Apps waarin vrouwen hun menstruatiecyclus bijhouden verkopen gevoelige gezondheidsinformatie. Dat stelt Bits of Freedom. Een van die apps zou de app Flow zijn. Meer dan 200.000 vrouwen gebruiken die app en houden zo bij wanneer ze bijvoorbeeld krampen hebben. En daardoor worden profielen steeds scherper en advertenties persoonlijker. De meeste mensen die door kanker bestraling krijgen houden daar bijkomende klachten aan over. Daar is een groot onderzoek naar gedaan. Denk daarbij aan vermoeidheid, huidproblemen of pijn. Een kleine groep heeft nooit last van klachten na bestraling. Het gaat echt om 8 op de 10 patiënten die het wel hebben. En steeds meer mensen raken verslaafd aan designerdrugs. Denk daarbij aan ketamine. En ze raken ook steeds sneller verslaafd aan online gokken. Vorig jaar werden er flink wat meer mensen voor behandeld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Bij nog altijd de meeste verslaafden gaat het om alcohol. Dat zijn vooral ouderen. Bij jongeren staat cannabis op 1. Het weer dan zonnige periode, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Wel staat er weinig wind vandaag. Het wordt gemiddeld zo'n 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
28: Lekker hoor. 64 vertragingen staan er nog. Dit zijn de problemen. De A10 Amstel Koenplein bij de Nieuwe Meer. Door een ongeval de verbindingsweg is afgesloten. En daar sta je nu 27 minuten. De A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij Amsterdam Rivierenbuurt. 25 minuten. En de A28 Amersfoort Volle bij Brug Katerveer de Tweede. Als je toch een brug moet pakken, pak die tweede dan, hè. Een half uur vertraging.
30: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
31: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
32: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
31: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
33: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
34: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
35: Sportief.
36: Oké. Okay.
35: Betrouwbaar.
36: Oké. Okay.
35: En zuinig.
36: Oké. Shun.
35: Sorry?
36: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die een die jij zoekt.
37: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
38: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
39: Boost yourself.
40: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
41: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
42: Lekker zoet.
41: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
43: Dan gaan we vieren.
41: Aldi.
44: Helemaal los bij Ethos.
41: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
41: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
41: Ja, dus... Aldi.
6: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
26: Dit is Radio Veronica. Het basispakket.
28: Ja. Dit is Veronica. En we zijn gebleven bij de letter...
26: Letter W.
28: Van Why You See a Chance.

0: Peace, met ook een beetje Justin Timberlake in de achtergrond. Orkest Where is the Love, uiteraard bij de W. En Borijnland zegt, die moet het toch wel in.
1: Radio Veronica.
2: Ja. Het basispakket.
0: In dat basispakket. En daarvoor zeker aanwezig. Prachtplaat van Steve Winwood. De man die op zijn 16e Gimme Some Loving schreef. Omdat ik 16 was, schreef ik hele andere dingen, maar niet dat nummer. While You See a Chance, het is het basispakket van de popmuziek. Liedjes met eeuwigheidswaarde. Heb jij een mooie bij de letter W, dan mag je dat laten weten. Via het www, dat is heel makkelijk eigenlijk, gewoon via de WhatsApp. Het is allemaal W, hè? Radio Veronica, WhatsApp. En ik zie er al een binnenkomen. Ja, dit kunnen we niet laten liggen. We hebben de Belastingdienst aan de telefoon. Oei, oei, oei, de Belastingdienst. Hans! Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Gerard.
0: Hoe is het voor je?
3: Gaat het goed?
0: Gaat het goed?
3: Ja, gaat nog goed.
0: Ja, oké.
3: Okay. We waren de voorlaatste rondje van de zaak, weet je wel?
0: Ja, dat was jij, ja. Dat is waar ook, ja.
3: Ja,
0: daarom weet ik dat je een goede smaak hebt, want je komt nu aan met de volgende W.
3: Ja, de W van Wassink, hè?
0: De W van Wassink, dus jij mag het weten.
3: Ja, precies.
0: Wat mag het wezen?
3: Weekend.

0: Love van Nicole Van
1: Heerlingen. Ja, natuurlijk. Wie kent hem niet, hè? En mocht je hem niet kennen, dan is het hoog tijd dat je hem nu hoort. Want dan is hij voor eeuwig vereeuwigd in het basispakket van de popmuziek.
0: Helemaal goed.
1: Heel goed, Hans. Doe ze het goed bij de Belastingdiensten.
0: Ja, gaan we doen.
1: Ze kennen me nog. Ze kennen me nog. Bye-bye, man.
0: Bye-bye, man.
1: Golden Earring. Dat staat ze er vaak in en volkomen terecht.

band als titel. By the way, Jeanette Harder's favoriete nummer van Wham, zegt ze. M.J. Diener, ethisch verantwoord. En Alexander die heeft dit ooit geplaybacked op de basisschool. Leuke herinneringen aan Wake Me Up Before You Go-Go. In het basispakket van de popmuziek bij de W. Dat geldt ook voor Weekend Love daarvoor van Golden Earring. André de Wit zegt eerste herinnering aan de Earring en mijn vroege jeugd. Och ja. We zijn bezig met de letter W in het basispakket bij Radio Veronica. En Fiele Kraak, Ilse en Richard willen alle drie dat deze erbij komt. In het basispakket bij de W. En natuurlijk prachtig de eerste kennismaking met Nova Star. Heet Wrong.

0: Wat een schoonheid, hè. En hij heeft nog veel meer moois gemaakt, hè. Maar deze zit in het hart en ook zeker in het basispakket. Novastar en Wrong. Ik krijg een appje van Steven die zegt... Wat nou als je de R niet kan uitspreken? Het telt dat dan ook mee als de letter W. Dus hij vraagt om Weider zonder storm. Wayne Down on Me, een Wolling in de Diep. De R hebben we al gehad, hè.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Vertrouwd sinds 1999.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
0: Ah, oh, dat is wel fijn. Zowel Cor als Don die geven mij allebei nu het weerbericht. Vandaag vrij zonnig met ook wat sluierbewolking. In het noorden wordt het een warme dag. 20 tot 24 graden in het zuiden met 25 tot 28 graden zelfs. Zomers warm. En er zijn ook nog wat vertragingen. 33 stuks. En dit zijn de langste. De A2 Utrecht en Bosch bij Kerk 3,5 uur. A10 Watergasmeer de Nieuwemeer bij de Schinkelbrug. Door een ongeval 49 minuten. En de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Zuid 31 minuten.
15: Gerard Ekdom.
0: Door met het basispakket de letter W van We

0: Welkom to the DCC.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: Nothing but Thieves, die afgelopen week trouwens een paar shows aankondigde in Nederland. Zij komen. Vrijdag 15 januari en zaterdag 16 januari in de Ziggo Dome Amsterdam. Dat je het even weten. Welcome to the DCC. En daarvoor, we are family. Join the club. Je bent van harte welkom, Sister Sledge. Bezig met de letter...
2: Letter W.
0: En ja, deze kwam 3 keer achter elkaar binnen. En dat heeft misschien te maken met toch een klein beetje het weertype, ook van vandaag weer. Dick Helleman.
3: Hey, Gerard. Hey, goedemorgen.
0: Ja, het is zo'n dag, hè? Hij mag vandaag.
3: Hij moet vandaag.
0: Sterker nog, hij moet vandaag. Helemaal.
3: Hij moet vandaag.
0: Ja. De week dat we toch een beetje in een soort hittegolf zitten. En dit is toch uit het mapje zomer.
3: Ja, ben ik helemaal met je eens. En we hebben het over wind en zeilen.
0: Van splitsing uit Nederland. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Waar ik naar een eiland samen met jou. Helemaal goed, Dick. Ik wens jou een hele zonnige donderdag.
3: Ja, en jullie ook.
0: En goed smeren. Bye bye, man. Bye bye. Wind en zeilen.

0: With or Without You in het basispakket staat. Met de letter W. Ja, hallo, hallo. Slaapt Dolly Parton op de rug? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Alexander die zegt een van onze favoriete liedjes op onze trouwdag. Ja, ja, twee belangrijke liedjes naast Here, There and Everywhere van de Beatles. Kijk aan. En er is ook nog iemand in de app die heeft zijn liefde van zijn leven ten huwelijk gevraagd in de Gelredome. Dat is Michel van der Velde geweest tijdens dit nummer, With or Without You. En daarvoor geef me wind en zeilen, geef me zon en Noordzee. Waai ik naar een eiland, splitsing in het basispakket.
1: Oh, wat een pret.
0: Wat een pret.
1: Oh, wat een pret.
0: Nou, nou.
1: Oh, wat een pret van de aarde.

blijkbaar. En de vraag wordt ook nooit beantwoord natuurlijk. What is love? Hathaway. De letter W. Ik heb er nog één voor je. En dit is er eentje, ja, bijzonder. Harry Chapin is zijn naam. Deze man was erg goed in het vertellen van verhalen. Cat in the Cradle is van zijn hand. Later een hit voor Ugly Kid Joe met dit nummer. Hiervoor dook hij in het leven van een discjockey. Een discjockey waarbij het leven niet echt mee zat. Zijn vrouw had hem verlaten, hij zag zijn kinderen niet meer. Maar hij was dolgelukkig, want hij was de morning DJ bij WOLD. Harry Chapin, by the way. Hello.

0: FM, The Morning DJ, WOLD. Het was Harry Chapin. De letter W knalt zometeen door met Marisa.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
3: Oranje

0: collectie. Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
9: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
10: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
11: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Hey, ik kan niet werken vandaag.
11: Hoezo?
12: Sorry, het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
16: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
17: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
18: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
22: Radio Veronica.
21: Met het nieuws.
22: Het is 10 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Mensen die bestraald worden voor kanker houden daar geregeld klachten aan over. Dat zeggen experts die dat in kaart hebben gebracht. Vaak wordt geklaagd over vermoeidheid of huidproblemen. En dat kan flink ingrijpen in je dagelijks leven. Dat zeggen de experts na het onderzoek. Maar een klein deel blijft echt klachtenvrij. Apps voor vrouwen om hun menstruatiecyclus bij te houden gaan niet goed om met vertrouwelijke informatie. Dat zegt een stichting die zich buigt over digitale veiligheid. Ze hebben een klacht ingediend tegen de app Flow. Zeker 200.000 vrouwen gebruiken die app. En Flow zou veel geld verdienen door persoonlijke gegevens te verkopen aan adverteerders. Er gaat nog te veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat vindt regeringscommissaris Mariette Hamer. Ze wil daarom een nieuwe organisatie die toezicht houdt. De instanties die dat nu doen, hebben volgens haar te weinig gerichte kennis. Hamer wil ook dat er in de wet kwaliteitseisen voor zulke onderzoeken komen. Het weer nog op wat hoge bewolking. Na wordt het een droge en zonnige dag. 20 tot 28 graden. Morgen wat warmer, maar morgenavond dan weer kans op een bui.
0: Nou, dan weten we dat vast. Dan wordt het geen barbecue.
23: Nee, daar zou ik mee uitkijken.
0: Ja, Marijke, dankjewel.
23: Graag gedaan.
0: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 17 verdragingen op dit moment. En dit zijn de langste drie. De A2 Utrecht en Bos bij Deil. 11 minuten extra. En de A27 Gorkum Utrecht bij Gorkum. Daar is een ongeval gebeurd. En je doet er daar 32 minuten langer over. En tenslotte de A28 Amersfoort Zwolle bij het Arden, 16 minuten.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
2: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Odido. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
24: Nog een keer! Papa, sneller!
25: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
26: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
27: Kippie.
28: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
29: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: 50 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Kom die goede haardag maar halen bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
4: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Klauwpillo's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op klauwpillo.com.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Pakket.
1: Ja, donderdag 28 mei. Marisa meldt zich. Goedemorgen. Goedemorgen, harde werkers, relaxte renteniers en alles ertussenin. Het is even spieken hoor. Hoe laat is het? Het is 13 minuten over 10. Veronica's basispakket on air everywhere. De laatste dag van het alfabetische overzicht van liedjes die je minimaal één keer in je leven gehoord moet hebben. Het is door jou samengesteld. Het is door ons met heel veel liefde gedraaid. En waar zijn we eigenlijk? Ja, dat is duidelijk toch? We zijn bij de letter W. De W van Why Tell Me Why van Anita Meijer. Die kan je zo meteen meezingen. Van Wicked Game van Chris Isaak. Dat wordt zwijmelen. En de W van Whatever It Takes. Even een lekkere bak energie door je speakers van Imagine Dragons.

favoriete hits uit de Karaoke Bar en trouwens ook uit de Gay Pride. Vind je gewoon terug in het basispakket. Anita Meijer, Why Tell Me Why bij Veronica. Hey Marisa, ik zit te denken aan We Are The Champions van Queen. Dat en Bob van

Onder de sterrenhemel in een hangmat met je geliefde. Al knuffelend genieten van de Chris Isaak Wicked Game. Wel lekkere knuffelrok, hè? Zo in het basispakket. Zometeen heb ik een liedje voor je. Ik weet zeker dat je meezingt. Dat is deze.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
2: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring videodeur. Ah. Ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
12: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
14: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
15: Honda, the power of dreams.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Ja, goedemorgen. Het is 1:30. Het basispakket bij Veronica en de verkeersinformatie door Flitsmeister. 13 vertragingen, dit zijn de langste drie. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Roelof Haringsveen. Daar is een ongeval gebeurd. 52 minuten in de rij. En de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Sliedrecht-Oost. Daar staat een vrachtwagen met pech. En dat geeft zo'n 22 minuten vertraging. En tenslotte de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein bij Ridderkerk-Noord. Daar is een ongeval gebeurd en iets meer dan een half uur vertraging.
18: Dit is Radio Veronica.
19: Het station van Gerard Ekdom.
18: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
19: En nu
18: Marissa. Met

vurig je gezicht kust. Passeert Radio Veronica je oren met het basispakket Waiting on a Sunny Day van Bruce Springsteen, die eindelijk niet meer hoeft te wachten. Oh, wat een mooie dag vandaag. Ik denk dat ze airco harder staat dan zijn gitaarversterker op dit moment. Terwijl Rolf en Lisette gezellig zijn op de camping in Neede. Campertje, krantje, koppie en het basispakket. Ach, dat is mooi. Geniet ervan. Leon die is onderweg met de truck naar Ober-Hambachtaal met Veronica door de speakers. En Taco die is teammanager bij de gemeente West-Betuwe. En die heeft als verrassing ijs besteld voor het hele team. Ik denk dat dat een hele mooie gooi is naar de titel medewerker van de maand. Dat is weinig zal je maar in de weg staan. En dit is toch ook wel een leuk bericht.

0: Het basispakket.
1: White Room van Cream. Dat is toch een fantastisch nummer. Ik ben blij dat hij dadelijk in de lijst staat. Ik hoop dat iedereen daar heerlijk naar gaat luisteren.

Drie legendarische muzikanten verzameld in één band, namelijk Jack Bruce, Ginger Baker en gitarist Eric Clapton natuurlijk, a.k.a. Cream en White Room bij Veronica. In het basispakket, we zijn met letter W, kom maar door via de gratis Radio Veronica-app. Dit is een lekkere, toch? Wishing Well.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Veronica. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum-ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meest en de beste aanbiedingen.
5: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
6: Een shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
8: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Staal Outlets.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen. Live your dreams.
10: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sausen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
18: Klopt, minstens 2 dagen per week.
17: En jij?
18: Ik meestal maar 1 keer per maand.
17: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
18: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
17: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
19: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
21: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.
13: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
23: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
24: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
25: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. In Nuenen zijn bij een verkeerscontrole in een gehuurde vrachtwagen ongeveer 300 flessen lachgas gevonden, meldt Omroep Brabant. Omdat lachgas verboden is en de flessen ook nog eens verkeerd werden vervoerd, kan de bestuurder een forse boete verwachten. De lachgasflessen zijn naar een veilige plek gebracht. Waakhond ACM legt het bedrijf achter ticketveiling.nl een boete op van 270.000 euro. Gebruikers konden bieden op bijvoorbeeld uitjes, maar deden dat niet altijd tegen mensen, maar tegen een bot. Die dreef de prijs onder verschillende nepnamen stiekem op. Ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Het onderzoek naar al dan niet seksueel grensoverschrijdend gedrag moet beter, vindt regeringscommissaris Hamer. Het ontbreekt aan kennis en toetsing, zegt ze. En daarom wil ze dat een nieuwe organisatie het onderzoek op zich neemt, volgens wettelijk geformuleerde kwaliteitseisen. En een dodelijke brand in een kostschool in Kenia. Zeker 16 mensen zijn omgekomen, vooral kinderen. Er zijn zo'n 70 gewonden, meldt het Rode Kruis in Kenia. De brand brak uit in een slaapzaal. 2 jaar geleden kwamen nog 21 jongens om bij een soortgelijke brand. En dan nog het weer op wat hoge bewolking na. Wordt het een droge en zonnige dag. Het wordt 20 tot 28 graden.
27: Fijn, Joost, dankjewel.
26: Alsjeblieft.
27: En het Radio Veronica. Verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen, dit zijn de langste 3. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoogmade, dat doe je er 13 minuten extra over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk 11. En de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein bij Ridderkerk-Noord. Daar nog een vertraging van een kwartier.
28: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
29: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
28: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
30: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
31: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
30: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
32: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Oranje.

0: goud om door te beuken. HAIX.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch.
4: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: vandaag, want het wordt zo'n 25 tot 28 graden.
1: Radio Veronica.
0: Het basispakket. Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. En de fascinatie voor onze zon is al zo oud als moeder aarde. Glimlach op je gezicht, een stuk beter humeur. En dat allemaal door die grote bol met in de kern een temperatuur van 15 miljoen graden. Een stukje kernfusie naar de mensen toe. En vooral op zonovergoten dagen als deze donderdag kunnen we daar heerlijk van genieten met z'n allen natuurlijk. Je bent de getuige van het basispakket hier bij Radio Veronica. Het is alweer het laatste dagje, want we zijn bij de letter W. De W van Who Are You van The Who. What's My Name van Snoop Doggy Dogg. En de W van Waves. Dit is Mr. Props.

0: eerlijk bekennen dat ik dit nummer en Won't Get Fooled Again pas heb leren kennen door de serie CSI. Dat was een aangename verrassing. Dat is een leuke app die ik binnenkrijg van Menno. Nou, lieve Menno, dat was je niet de enige. Door CSI leerde eigenlijk een geheel nieuwe generatie de muziek van The Who kennen. Nou, wat gebeurde er? Hun streamingcijfers gingen destijds door het dak. En ja, ze hebben er ook nog eens verschrikkelijk veel aan verdiend. Ik heb het even opgezocht. Ze kregen daarvoor zo'n $100.000 per aflevering van CSI. En er werden ook nog eens 3 van hun hits gebruikt voor honderden afleveringen. Dus ja, met het pensioenplan van de heren zal het wel snor, kunnen we zeggen. Je bent rechtstreeks aangesloten op het hitinfuus van het basispakket. De beste muziek aller tijden op alfabetische volgorde. Alexandra de Witte stemde op What Have I Done To Deserve This. Wat een topmuzikante om de carrière van zo'n geweldige zangeres als Dusty Springfield weer nieuw leven in te blazen. En ook Louis stemde erop.
1: Hoi, dit is Louis uit Gouda. Half jaren 80 was er een bandje dat in de ogen van mijn ouders nepmuziek maakte. Elektronisch. Nou ja, je bent 14, dus je gaat daar mee. Maar ja, de ene hit naar de andere volgde. En sindsdien altijd in mijn auto in de lange versie, maar nu in de radio-uitvoering het geweldige What Have I Done To Deserve This van The Pet Shop Boys en Dusty Springfield.

Covered door onder andere Sade, maar ook door Carlos Santana en door Steve Winwood. En hij werd gesampled in Hotline Bling, Drake, ken je die nog? Timmy Thomas, Why Can't We Live Together in het basispakket hier bij Radio Veronica. Ja, zometeen een soort van protest tegen waterstofperoxide.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: bent. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
4: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd.

0: Nu tot wel 600 euro extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
2: Zon en wolken in de mix vandaag. In het noorden wordt het 20 tot 24 graden. En in het zuiden 25 tot 28. Verschil moeten zijn, dat blijkt maar weer. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A1 Hengelo-Osnabrück bij Oldenzaal Zuid. 10 minuten extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oudijk. 13. En tenslotte de A58 Tilburg-Eindhoven bij Moergestel. Een vertraging van 10 minuten.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Gerard Ekdom.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu,
3: Marissa,
5: met

Weet je hoe warm het is, lieve Led Zeppelin? Whole Lot of Love hier bij Radio Veronica. En Albert, die stuurt een leuke app. De mannen hebben goed aan deze puber verdiend. Ik heb het album namelijk 3 keer gekocht. De eerste sneuvelde toen mijn broertje en ik er ruzie over kregen wie hem op zijn kamer mocht draaien. En de tweede liep een vette kras op. Grrr. Maar de derde, die heb ik nog steeds. Dat zijn van die mooie herinneringen die het basispakket nog leuker maken. We zijn bij de letter W. Kom maar door. De beste muziek van A tot Z. Dit is Tina Turner. What's love got to

Je hebt wel Snoop Doggy Dog, What's My Name, bij de letter W hier in het basispakket. Sander gaat zometeen verder met de W. Hij luistert natuurlijk gewoon ook naar al je audio-apps en hij leest ook de geschreven apps. Kom maar door, liedjes met de W, we gaan er nog 2 uur mee verder. Voor de duidelijkheid met de letter W. Basispakket duurt nog de hele dag op.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
11: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
12: Everyone from left to right van Holland, kom ze al. Go left!
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
16: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
16: Vertrouwd sinds 1999.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
21: Vakantie!
20: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
23: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
24: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
27: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
0: Gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
3: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Joost van Verstel. De politie heeft een groot netwerk van computers en slimme apparaten offline gehaald. Die werden gebruikt voor cyberaanvallen. Het waren er 17 miljoen. Vooral van mensen die geen idee hadden dat hun apparatuur werd ingezet door criminelen. Die stuurden de onder meer computers, tablets en smartphones op afstand aan. Het stadhuis van Den Haag is ontruimd. De politie heeft het over een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De omgeving is afgezet. Later volgt meer informatie. De Tweede Kamer is er woest over dat het maar niet opschiet met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen willen weten hoe het kan dat kinder- en vrouwenmishandeling nog steeds onvoldoende wordt herkend. Als voorbeeld noemen ze het meisje uit Vlaardingen en de kinderen uit Stadskanaal. Ze willen dat minister Sterk actie onderneemt. En Temu heeft van Europa een boete van 200 miljoen euro gekregen. De Chinese webshop blijft maar illegale spullen verkopen, zoals onveilige opladers en babyspeeltjes met gevaarlijke kleine onderdelen. Ondanks Europese wetten doet Temu er niets tegen. Naast de boete moet het bedrijf ook laten weten hoe het de boel veiliger wil maken. Veronica weer nog. Soms wat bewolking, maar vooral heel veel zon. In het noorden wordt het 21, in het zuiden 27 graden.
5: En Temu, dat is een soort AliExpress, toch?
4: Het is een soort AliExpress.
5: Ja, ik vind het een beetje de AliExpress van de webshops eigenlijk.
4: Ja, dat zou je het kunnen zeggen.
5: Nog erger eigenlijk. Oké, dankjewel. Dan Veronica verkeer door Flitsmeister, file op de A1 Hengelo richting de Duitse grens, 11 minuten. Dan de A9 Alkmaar-Amstelveen vanaf Aalsmeer, 6 minuten. A12 ook richting Duitsland, 18 minuten. En de A37 ook richting Duitsland, 7 minuten voor de grens. Sterkte.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
6: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
28: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
29: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
28: Wat is dat?
29: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 600 euro korting.
28: Wie heeft daar nou geen zin in?
30: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
28: Heb jij ook zo zin in vakantie?
29: Prijsvrij vakanties.
31: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
3: Kippie.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
6: Boost yourself.
7: Een nieuwe grill. Op ons terras.
8: Sorry, het is WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

0: Veronica.
1: Met Prince en When Doves Cry op Radio Veronica in een nieuwe uur van het basispakket. Het is 10 over 12, welkom. Sander Hoogendoorn hier. Met de letter W. Mocht je net inschakelen bij het basispakket, dan heb je enig idee van waar zou dat over gaan. Het is eigenlijk een basispakket, net zoals bij je zorgverzekering ieder jaar, waar gewoon eigenlijk al het goede wel in zit. Ik weet niet zeker of dat met je zorgverzekering trouwens ook is. Maar dit is in ieder geval het basispakket van de muziek. De liedjes die je minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Soms is dat ook genoeg. Maar liedjes waarvan je denkt, ja, maar die moeten we eigenlijk een soort van doorgeven aan de volgende generatie. Het basispakket is eigenlijk een soort document. Stel, we zouden allemaal met z'n allen ineens uitsterven door de aliens. Of de aliens zouden dat dan 100 jaar later vinden. Dat ze dan in ieder geval denken, die hadden wel smaak. Die hadden wel smaak daar bij Veronica. Veronica en zijn luisteraar. Dus dat zijn we aan het doen. We doen het op alfabet. We zijn al even bezig, want we zijn bij de letter W. De letter W van Whatever You Want, Status Quo. En de W van When I Get You Alone.

Radio Veronica met het basispakket. Tikki, jij bent een When I Get You Alone van Robin Tikki. Dit was Status Quo met Whatever You Want. En ik moet snel door, want er staat zoveel muziek klaar. En er zitten maar gewoon weer 2 uur in dit radioprogramma. Dus we gaan door met de suggestie van Tineke Bergenvoet. Platgedraaid, zo'n mooi nummer met een prachtige tekst.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister met de 3 langste vertragingen op dit moment. Rijden op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Dan kom je voor de grens in 9 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen ook voor de grens 15 minuten. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Numansdorp en Willemstad 13 minuten extra. De rest van de files is korter dan 9 minuten.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu
14: Sander Hoogendoorn.

0: Pakket op Radio Veronica.
1: Wat dachten jullie van Welcome to the Jungle van Guns N' Roses? 18 juni staan ze in de Ziggo Dome in 020. Maar dat maakt niet uit. We gaan lekker rocken. Welcome to the Jungle.

en rechts helemaal meegezongen. Welcome to the jungle van Guns N' Roses. He, lekker, zet hem daar maar neer. Dat is het basispakket bij de letter W. Dan moeten we nu wel weer even een beetje bijkomen. Je wordt toch een dagje ouder, hè? Nou, dit is ook een dagje ouder. Zometeen trouwens nog zo'n prachtige. Die draaien we er meteen even achteraan. En blijven we een beetje in deze mooie vibe hangen bij de letter W. The way van White Flag. And the way van a wider shade of pale. Ik ga daar meteen een beetje away van praten.

Ik kan me nog herinneren dat meisjes in deze tijd dit als Instagram... Nee, als tijd deed er geen Instagram. Als MSN-status hadden. Dan kon je in je MSN-naam kon je ook nog wel wat extra ruimte. En dan kon je dan songteksten of Love You Pascal en hartjes en zo kon je allemaal neerschrijven. En dat werd ook veelvuldig gedaan met White Flag. I won't have a white flag around my door. I'm in love and always will be. Zoiets met heel veel hartjes en hoofdletters en kleine letters door elkaar. Het was de Zero's, dames en heren. Dido en White Flag, meteen door met de W van Walk Like an Egyptian, The Bangles.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app? Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
10: meer. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd.

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers. Oranje.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Het stadhuis van Den Haag is een tijdje ontruimd geweest. Er was een verdachte situatie, maar de politie heeft nog niet gezegd wat er precies aan de hand was. Na een tijdje werd een man in zijn onderbroek en geblinddoekt naar buiten gebracht. Volgens een getuige had hij daarvoor een rugzak bij zich. Zorgminister Sterk herkent zich niet in de kritiek van de Kamer dat ze niks doet aan de aanpak van huiselijk geweld. We komen geen steek verder, zeggen veel partijen. En volgens de minister zijn er veel dingen gaande, maar duurt een cultuurverandering binnen de instanties lang. Het is een ontzettend complex probleem, zegt ze. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet zomaar worden doorzocht, ook niet als ze daar zelf toestemming voor geven. Volgens de inspectie kan een asielzoeker zich gedwongen voelen om zijn telefoon af te geven voor onderzoek uit angst om misschien niet te worden toegelaten. En de verzameling van koloniale objecten van het Koninklijk Huis is onderzocht en een klein deel is, zoals dat heet, onrechtmatig verkregen. Het gaat bijvoorbeeld om wapens en een schild uit voormalig Nederlands-Indië. De spullen werden vaak meegenomen na militaire acties. Er zijn ook spullen uit Suriname en de Caribische eilanden. Veronica weer, soms wat bewolking, maar vooral veel zon. In het noorden wordt het 21 graden, in het zuiden 27.
3: En dan Veronica verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Maasbracht en Echt. Daar 23 minuten door een ongeluk. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en Schipluiden 13 minuten. En de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Soesterberg en Utrecht-Uithof. Een ongeluk daar 14 minuten extra. En de rest van de files is korter dan 13 minuten.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
6: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
14: Lekker zoet.
13: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Aldi.
15: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
14: Dat is nog eens voordeel.
13: Ja, dus... Aldi.

0: het je buurjongens zijn. Charles en Eddie, Would I Lie To You bij Veronica.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: Ja, pak de tissues er maar vast bij. Er komt zo'n mooi appje binnen van Dianta aan. Speciaal voor haar dochter Noah. Dus Noah, als je aan het luisteren bent, je moeder heeft iets te zeggen. En ik weet niet of je zit, maar ga even

0: ga er even bij zitten.
1: Lieve Noah, dit nummer van Billie Eilish betekent voor ons zoveel meer dan alleen muziek. Samen naar een concert gaan was een moment dat ik voor altijd in mijn hart draag. Toen ik je vertelde dat we gingen, moest je zo hard huilen van geluk. En eerlijk gezegd, daardoor kon mama haar tranen ook niet tegenhouden. En ondanks dat je op de dag van het concert ziek werd en tussendoor zelfs heel vaak op de grond moest gaan zitten, heb je het hele concert meegemaakt. En dat laat precies zien hoe sterk en bijzonder jij bent. Ik was niet alleen onder de indruk van Billie, maar nog veel meer van jou. Samen daar gestaan, zingen, voelen en genieten. Het was een ervaring die niemand ons meer afpakt. Lieve Noah, jij bent prachtig, ontzettend lief en zo bijzonder voor mij. Mama houdt meer van jou dan woorden ooit zouden kunnen uitleggen. Ga maar genieten van het liedje. Lief, mama.
0: Nee, het gaat wel.

Ik had vroeger een Thunderdome CD, Thunderdome 11. Dat was met Chucky op de voorkant. Met zo'n mes stak die dan op je in op het hoesje. Twee CD's van Arcade. En heel veel liedjes die erop stonden, die sampleden eigenlijk ook bekende liedjes. Dus heel veel liedjes ken ik eigenlijk eerst de Thunderdome versie. En later kwam ik dan pas achter, oh, dat is eigenlijk echt wel basispakketmateriaal. Zo ook bij dit liedje. Kijken of je me kent. Ik moet eerlijk zeggen, in dit stukje kun je het nog niet herkennen. Maar volgens mij komt het herkenbare stukje er zo aan. Oh ja. Heb je hem al? Het is Kate Bush on steroids. Kate Bush heeft een heel gezellig pilletje genomen. En die wordt ineens vals. Anyway, het gaat natuurlijk om Wuthering Heights van Kate Bush.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
3: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
8: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
9: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Vertrouwd sinds 1999.
10: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
11: Honda, the power of dreams.
12: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
13: Thuisin, mooi wonen.
14: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
18: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
19: Het is zonnig met enkele sluierwolken. Dan Veronica Verkeer door Flitsmeister viel op de A2 Eindhoven Maastricht-Noord tussen Gratum en het Vonderen een half uur. A12 Arnhem richting Duitsland voor de grens 15 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en het Vonderen ook nog eens 28 minuten door een ongeluk. De rest van de files is korter dan 15 minuten.
20: Dit is Radio Veronica.

duister kwartier aangebroken op Radio Veronica. Met While My Guitar Gently Weeps van The Beatles. Ik heb zometeen nog Woman in Chains voor je van Tears for Fears. En Walk on the Wild Side van Lou Reed. Lekker. Pak er een glas cola bij. Lekker in de tuin zitten met een Bluetooth speaker als dat kan. Of gewoon lekker aan je werk. Leg gewoon je werk even. Leg het even neer gewoon. Even een kwartiertje ontspannen. Namens je vrienden van Radio Veronica.

Tears for Fears en Woman in Chains. Nou, zometeen niet in chains, gewoon vrij. Caroline hier. En ook Rob is erbij. En samen gaan zij verder, denk ik, nog met een stukje van de letter W. Even checken of we die W wel of niet helemaal gehad hebben. Nee, er komen nog heel veel lekkere W'tjes aan. Waaronder Wanna Be Starting Something van Michael Jackson.

0: Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Sportief.
12: Oké. Okay.
11: Betrouwbaar.
12: Oké.
11: Okay. En zuinig.
12: Oké. Okay. Shun.
11: Sorry?
12: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
13: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
14: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
15: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
21: Gewoon even op BelSimpel kijken.
22: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Bel Simpel zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskamp. De onrust in het stadhuis van Den Haag kwam door een man die riep dat hij een bom bij zich had. Hij is aangehouden na onderhandelingen met de politie. Er zijn geen explosieven gevonden. Het stadhuis werd ontruimd na de bommelding. Volgens de Haagse politie staat de man bekend als iemand met onbegrepen gedrag. Een deel van de koninklijke privéverzameling is waarschijnlijk onrechtmatig verkregen. Bijvoorbeeld tijdens militaire acties in voormalig Nederlands-Indië. Koningin Maxima is dankbaar voor het onderzoek naar de objecten, zoals een ketting, een historisch wapen en een schild. Volgens haar is transparantie belangrijk voor een open gesprek met de landen van herkomst. En Nederland krijgt de eerste dosis van een medicijn tegen het Hantavirus. Het gaat om een experimenteel middel dat mag worden gebruikt voor onderzoek. De Europese Unie wil nog meer doses voor als er nieuwe besmettingen komen. Het middel tegen het Hantavirus komt uit Japan. Het weer dan. Zonnig. Het is nu 19 tot 26 graden. Morgen rond 30 graden met later onweersbuien. Ah. Dan de situatie op de weg. Nu nog rustig. Twee files die opvallen. De A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 16 minuten extra. En een pechgeval. Rechterrijstrook is dicht op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor afrit De Bilt is je vertraging nu 5 minuten. Compleet overzicht bij Flitsmeister.
0: Verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
23: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
24: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
23: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
25: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
26: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
25: Oh, Otrium?
26: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
27: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
28: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
29: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
30: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
31: Kippie.
32: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
33: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
34: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
35: Yes, hij doet het.
36: Ja hoor, dat kan zeker.
37: Rozer!
34: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
38: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
39: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
40: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
41: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1+1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2+1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Michael Jackson. We kwamen elkaar laatst nog tegen in de bioscoop. Wanna be starting something.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Hij was groot, jongen, in de bioscoop. Groot. Onwaarschijnlijk populair weer Michael Jackson. Zelfs Billie Jean staat gewoon weer in de top 40. Wij hebben het basispakket en hebben heel veel Michael Jackson. Zit er eentje van Wanna be starting something. Roy de Goeie kwam erbij aanzitten. Voor mij zo'n nummer dat eigenlijk steeds beter wordt. Claudia van Dalen, wat dachten jullie van Wanna be starting something? Michael Jackson. We zijn nog wel even bezig met de letter W. Dus als je nog titels hebt die beginnen met de letter W, dan hou ik mij van harte aanbevolen. Dat geldt eigenlijk voor heel Nederland. Het postvakje staat weer open. We zitten allemaal weer klaar om al jullie aanvragen te verwerken. En nou komt er eentje, daar heb ik echt op gestudeerd. Het gaat gewoon aan Frank Sinatra vragen welke letter we zijn. Wil je het ook weten?
3: Ja.
0: Ja,

Buiten gewoon vrij. Wat een band was de band. Veel meer hadden ze niet nodig. Dit is hem, de band. Lange tijd een beetje het achtergrondkoor tussen aanhalings- en sluittekens van de Bob Dylan, maar ze konden heel goed op eigen benen. The Wait hebben wij hier gedraaid bij de letter The Way. Ik zag net al wat post binnenkomen. Dacht ik, ga ik toch even meenemen. Solana, die is echt recent nog gedraaid op de uitvaart van mijn vader. Dank aan degene die dit in het basispakket wilde hebben. Nou, wij danken onder andere Ellen van Rijthoven, Ria, Jaap en Martin Verkerk voor het aanleveren van deze pracht. The Wait. Nooit mag die verdwijnen. Daar zijn die basispakketjes toch wel lekker voor. Hè? Dan kun je het gewoon allemaal.

0: Misschien een wat impertinente vraag om aan jou te stellen, Thies. Of Thies, hoe mij nou ziet. Maar zou die nog een tok hebben, die gast van Cameo? Je had altijd een tok als die optrad op nogal nadrukkelijk zichtbare plekken. Dus ter bescherming van zijn edele deel, maar is ook een beetje zijn imago geworden. En het zou kunnen zijn dat hij denkt, nou, ik heb nou een bepaalde leeftijd, niet meer de jeugd van tegenwoordig, wat gebeurt? Weet je dan, of je dan nog steeds zo'n tok om hebt?
1: Je luistert naar het Basispakket.
2: Op Radio Veronica.
3: Props voor de highest rocker. En de

0: kon ik mijn oren niet geloven. Ik denk, wauw, fantastisch. Wat gebeurt hier allemaal?
1: Ja.
0: Hebben ze nog een keer uitgenodigd. Ik denk dat we een ochtendshow hadden. En toen hebben ze de microfoon gestolen.
1: Oh, smeen je.
0: Ja, en we kenden ze toen allemaal nog niet. Dus wat we gewoon op basis van enthousiasme was een leuk nummer. En originele jongens, laat maar even binnenkomen. Maar dat was natuurlijk geen interview mee te doen. Dat is nog niet zo. Maar toen wisten we helemaal niet dat dat zo ingewikkeld zou zijn. En toen, op een gegeven moment waren ze gewoon weg. Hadden ze de microfoon gestolen. En toen kwamen ze...
1: Zo'n microfoon zoals deze?
0: Ja, hadden ze gestolen. Ja, dus het was één iemand minder. En later moesten ze onder leiding van de platenmaatschappij met excuses aanbieden de microfoon terugkomen.
1: Dat mag ik hopen, ja. Ik bedoel, brutaliteit prima, ja, maar als het geld kost.
0: Ja, maar dat is het mooie natuurlijk, want de charme droopt er al vanaf. Dus ja. We hadden er geen chagrijn over, dat is leuk. En het veranderde ook de Nederlandse muziek. En ze waren volstrekt origineel en zijn het eigenlijk nog wel de jeugd van tegenwoordig. Dus die horen in het basispakket met Wat Gebeurt. Ook een original, maar uit een heel ander tijdperk is Jimi Hendrix. The wind cries, Mary.
2: Come on, sail away with Veronica today.
0: Zag ik toevallig net nog even binnenkomen, hè? Wie zei dit ook alweer? Ja, het is zo druk in het postvak.
1: De andere Ellen en Patrick en Ron Emmerik.
0: Allemaal verantwoordelijk voor deze.
1: Ja.
0: The wind cries, Mary, met of zonder zeilen. Jimmy.

0: Wind Cries Mary, Jimi Hendrix. Wat is die mooi, hè? Zullen we eens even een checkie doen? Want er komt heerlijk veel post binnen. Dankjewel trouwens. Ik kan het niet meer zo goed bijhouden.
1: Nee, dat klopt inderdaad, ja.
0: Hoe zit het in jouw hoofd?
1: Nou, ik probeer toch links en rechts, als mensen echt vragen van is deze of deze al geweest, probeer ik hem even te noteren en te kijken of die al geweest is. Bijvoorbeeld Alexander Wijmans, die vroeg het liefst de Beatles aan. En die had dus voor de W While My Guitar Gently Weeps.
0: Ja.
1: Maar ja. Die is dus al geweest, ja, precies. En Evie, 10 jaar oud, die zegt... ik wil heel graag Walk Like an Egyptian van de Bengals. Ik hoop dat jullie hem draaien. Die staat er al in.
0: Check.
1: Ja, precies. En ook HJ, die zegt... is Wild Wood van Paul Weller al genoteerd? Maar die is volgens mij nog niet genoteerd. Maar die heb ik wel opgeschreven voor ons.
0: Dat is een prachtig liedje. Ondertussen vraag ik nog eventjes aan onze grote Siets. Siets, ben jij er inmiddels al uit? Is het zo dat Cameo nog steeds optreedt met de tok?
2: Nou, volgens mij ging het fysiek niet zo goed meer met hem. Dus hij kan volgens mij niet meer optreden.
0: Er is geen tok meer. Oké. Nou, wat heb je zo meteen in het nieuws?
2: Ja, het gaat over het gesprek tussen het kabinet en de vakbonden. Hoe loopt het af?
0: Ja, nou, dat gaan we zo meteen horen na de reclameminuut.
3: De reclameminuut.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting.
5: Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
10: Kippie.
11: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
0: Het is iets over 2:30. We worden bijgepraat over het allerlaatste nieuws door de Seatsman himself.
2: De vakbonden zijn alweer klaar met hun gesprek met het kabinet over de AOW en uitkeringen. De leiders van FNV en CNV zijn het er niet mee eens dat het kabinet wil blijven bezuinigen. Eerder deze week trok premier Jette de plannen in om een nieuw gesprek voor elkaar te krijgen. De bonden willen stakingen blijven organiseren tegen de bezuiniging, omdat het kabinet daar niet vanaf wil.
0: En toen? Was daar het wegendet?
2: Ja.
0: Ligt het helemaal open voor iedereen of moeten sommigen er nog voor in de rij staan?
2: Nou, sommigen wel. Er zijn een paar files momenteel. Dit zijn degenen die opvallen. De A1 Hengelo richting de Duitse grens. Daar wordt weer gecontroleerd. 14 minuten extra. Ook een grenscontrole aan de A12 Arnhem richting Oberhausen. Voor de grens met Duitsland 15 minuten extra. En een ongeluk op de A73 Maasbracht Nijmegen. Voor Boxmeer 9 minuten extra.
0: Ik vind het wel steeds meer op zijn Ilse de Langers te zeggen.

0: Als jij mij vertelt van wie het origineel is, je mag het niet opzoeken, niet googlen, niet ChatGPT'en.
1: Nee, ik weet het echt niet.
0: Zou ik dat Caroline ook durven te vragen? Ik zie Marco glunderen, dus dan moet ik het niet aan vragen. Kent als ik ben. Oké, voor jou 1,58.
2: Nee, daar weet ik het niet voor.
0: Weet je het niet van deze man?
2: Nee.
0: The Four Seasons. Die van December 96, nu enzovoort. Ja, de Spinners hadden er een mooie versie van in die early 80s. Working My Way Back to You, Babe. Onder andere door Hans van Erp terechtgekomen in het basispakket. Ik ga een subtiele hint geven en eens even kijken of jullie weten welk liedje hierna gaat volgen. Ik zeg nog even niks.

0: even de levende Spotify uithangen. Als je deze leuk vindt, check ook het hele materiaal van Earth and Fire. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en zo. Weet je wel.
1: Staat het er allemaal op, ja?
0: Ja, Storm and Thunder. Het is zo'n goede band. Memories, Love of Life. What a Difference Does It Make. Het is allemaal schitterende muziek, Earth and Fire. En dit kwam er eigenlijk als een kleine bonus in het repertoire van Earth and Fire langs. Werd ook meteen een wereldhit. Weekend. Nou ja, iedereen kent het wel, dit nummer. Onder andere dus voor Hans Rensen. Vergeet hem niet, een van Nederlands beste bands ooit. Ik zag hem net binnenkomen in het postvakje. HJ zegt, is Wildwood van Paul Weller al genoteerd? En nu wel.

0: mooie jam-sessie.
1: Nou, zeg dat.
0: Hele mooie Nuts kleinkapje. Omdat hij daar natuurlijk begonnen is. Yes. Daarna Style Council en een geweldige solo carrière met twee liedjes die echt vier overeind zijn gebleven. You Do Something To Me, dat is een speciaal liedje ook voor jou en je mannetje.
1: Ja.
0: Ik hoop dat hij bij de Y op zijn minst door jou, maar die komt vanzelf al binnen.
1: Zal er wel.
0: Ja. En deze is aangevraagd net door HJ, ook voor Roel, Mulder, Casper en JB wilden allemaal Wild Wood van Paul Weller hebben. Staat er ook wat redelijk recents in? Zeker. Je kan bijna wel aannemen dat dit eeuwigheidswaarde heeft. Het was een van de hits van het afgelopen jaar, Ray. Voor Remco, Hanna en Julia, hier is Where the Hell Is My Husband.
2: De beste muziek aller tijden. Van A tot Z. Het

0: Ray, where the hell is my husband? Wat een optreden was dat.
1: Ja, jij was erbij, hè?
0: Ja, ik was erbij, ja. Ik heb dat toch zo ontzettend staan te genieten. Ik woonde in haar muziek.
1: Oh, in haar muziek, oké. Okay, ja, nou, ik hoor eigenlijk niks anders. Iedereen die erbij was, zei, ach, je hebt wat gemist. Ja. Ja.
0: Frank en Jeffrey, het is snik heet op de steiger. Kies zelf maar een W.
1: Ja, zo kan het ook.
0: Vind ik ook wel een goeie, ja. Buddy, draai een mooi nummer voor Annemiek Jolanda. Heerlijk met een enkelbreuk op de bank nadat ik afgelopen maandag hard ben gevallen. Waar zou ik zijn zonder de muzikale vrienden van Veronica?
1: Ah, sterkte.
0: Ja, zeker. En dank voor het aanvragen van al deze schitterende liedjes. Want er komt er nog eentje aan weer. Wild Horses van de Rolling Stones. Voor Tony. The best band ever. The greatest rock and roll band on earth. Rolling Stones. Ook voor Florian. En ik heb nog een speciale verrassing. Op platenzaak.nl heb ik een exemplaar gekregen van de LP Sticky Fingers. Daar was ik wel meer van de singeltjes, maar behalve de ritssluiting staat dit nummer toch ook ergens achter die ritssluiting?
1: Zeker, ja.
0: Bitch staat er ook op en zo. Dus als je die wil hebben, even Rolling Stones appen naar Radio Veronica.

0: Sticky Fingers, Rolling Stones en Wild Horses. Er zijn best wel veel mensen die zich melden voor Wild Horses van Gino Vanelli. Die hebben we al gehad.
1: Klopt, ja. De laatste was Frits. Ja. Probeer nog wat andere mensen te vinden, maar de app loopt helemaal vast op die Stones.
0: We geven ook een LP weg, Sticky Fingers. We even kijken als Margo opneemt. Dan krijgt zij een Sticky Fingers, de Rolling Stones. Zou gaaf zijn.
2: Hey, Margo.
0: Margo, wat goed dat je opneemt. Ik heb goed nieuws voor je. Je krijgt de LP Sticky Fingers van platenzaak.nl.
2: Hé,
0: hey,
2: wat leuk.
0: Dat is leuk, hè? Dat is een lekkere verrassing zo, hè? Deze donderdag, ja.
2: Ja, zeker.
0: Ja, nou, ik heb altijd al van gedroomd om deze woorden te mogen spreken. Dat mag dan nu eindelijk. Blijf even hangen, want dan neemt een van de redactieleden even contact met u op.
2: Woe!
0: Tot wel, Margo. Oké, hoi hoi.
2: Hoi.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Shopervaring bij Amsterdam de Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor één week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
8: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam de Style Outlets.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Score nu zomer- en lentedekbedden met

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Hallo allemaal, ik ben het. Lieselot van Prijsvrij.
9: Lot, je bent op de radio, hè?
8: Weet ik. Ik heb een belangrijke mededeling.
9: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
8: Ja, dat wou ik dus zeggen.
9: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
10: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Heb jij ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
11: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
13: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
14: Thuisin, mooi wonen.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 3:00.
17: Goedemiddag, ik ben Siet Roskam.
18: Hoi.
17: De vakbonden willen niet verder praten met het kabinet over veranderingen van de AOW en uitkeringen. Het kabinet wil hoe dan ook bezuinigen om onder andere de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkering betaalbaar te houden. De bonden zijn het daar niet mee eens en zetten aangekondigde stakingen door. Asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen vannacht voor het eerst in het Groningse dorp Warfum. Daar is voor de komende dagen opvang geregeld. Het Rode Kruis heeft daar betere bedden en meer privacy geregeld dankzij gordijntjes. De afgelopen nachten moesten de asielzoekers het doen met veldbedden in een grote zaal. In Rotterdam is een proef begonnen met geluidscamera's om onnodige herrie in het verkeer aan te pakken. Er zijn veel klachten over onder andere snel optrekkende auto's en knalpijpen. Mensen die worden gepakt krijgen voorlopig een waarschuwing en nog geen boete. Met de geluidscamera's heeft Rotterdam een primeur. Het weer zonnig en van noord naar zuid is het nu 20 tot 27 graden. Morgen wordt het tropisch heet. Op veel plekken 30 tot 33 graden. Met vanaf eind van de middag pittige buien. Verkeerssituatie dan. Begint al vroeg drukker te worden, zo'n 20 meldingen. Dit zijn de meest opvallende. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens met Duitsland. 10 minuten extra door een grenscontrole. Dan de A15 Gorkum-Nijmegen voor Geldermalsen 9 minuten. En bergingswerkzaamheden op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Voor Boxmeer 19 minuten extra. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
19: Het is raam 14 daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
21: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
22: Boost yourself.
20: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
23: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
24: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
25: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar...
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59.

0: En Sammy Hagar was de zanger.
1: En dit is een oude alarmschijf.
0: We hebben trots op ook Why Can't This Be Love.
2: Radio Veronica.
3: Het basispakket.
0: Zijn we nog steeds mee bezig. En als we net zo snel praten als we op dit moment in ons postvakje zitten, dan zijn we niet meer te verstaan. Het is zo ontzettend leuk om al die liedjes binnen te zien komen. We willen het ook allemaal draaien, draaien, draaien. We zijn dus nog steeds bij, ja, welke letter eigenlijk?
2: Letter.
0: Letter W. Why Can't This Be Love? Voor de letter W. Nederlandse wortels. Why Can't This Be Love?

0: Wat moet die man toch geschrokken zijn, die Tony Ronalds, die in 1971 Help Get Me Some Help uitbracht en ineens dit kwam. Charlie Lonois, Mental Theo, maar dan sped up, dus Wonderful Days. René van Sandbergen, de hardcore, kwam op in mijn jeugd. Naast Paul waren toch wel degene die de Hollandse muziek tot ver over de wereldbol gebracht hebben. Charlie Lonois, Mental Theo. Gisteren overigens door Niek als tip gegeven. Die moest gedraaid worden. Nou, het is gelukt. Niek Alba is er blij mee dat het gelukt is ook. Wonderful Days. Nou, dat is ook weer een letter, de D. Maar we gaan toch, langzaam maar zeker, hoezeer het me ook spijt. We moeten doei. Ik heb nog 34 weetjes te gaan, maar we hebben maar 1 X. Dus denk niet te lang na over de X. Dan gaan meteen de eitjes pellen daarna, de Griekse eitjes. Dus denk vast na over welke titel je wil hebben met de letter Y.
1: Ja, precies. En als je weetjes mist, hè, dikke tip. Vanavond zit Maurice, die draait nog een beetje door. En die pakt allemaal plaatjes waarvan hij denkt, oh, die moet ook in dat pakket.
0: Ja.
1: Dus vanavond laat, vlak voor het slapen gaan, tune nog even in.
0: Ja.
1: Maurice draait de lekkerste. Nog even voor het slapen gaan.
0: Ja, misschien voor Thomas wel Woman in Love. Dat ik ook nog
1: nog zin
0: in. Maar het is. We hebben daar druk.
1: We hebben geen tijd.
0: Druk. Ja. Dan hebben we nog een appje van Debbie binnengekregen.
2: Hi Rob en Caroline. Ik heb echt een top suggestie voor de letter W in het basispakket. Natuurlijk mag Welcome to the DCC niet ontbreken.
0: Oh.

0: Dankjewel.
1: Nou, doei. Goed nieuws voor je.
2: Ja.
1: Die hebben we gehad.
3: Ik zie.
1: Deze kon niet missen.

0: toch, oh lijfje. Zeg dat. Olivia Newton-John, Xanadu, met Electric Light Orchestra. Chrissy Stoutenberg wilde dit straks voor de letter X. We zijn er, Xanadu. Geweldig nummer, ik had vroeger een enorme crush op haar in de Grease-tijd. Wat waren er wel meer? Er zijn zelfs mannen die discussiëren over welke vorm van Olivia Newton-John.
1: Oh ja, die met die strik in de haar of met die leren broek.
0: Ja, je had in de tijd van Grease inderdaad had je het allemaal in één film. Ja. En de nettere jongens waren dan voor de nettere versie. En de anderen wilden dan de leren broekenversie van Olivia Newton-John. Nou, dit kwam ook een film. De film is wat, laat ik zeggen, niet zo heel goed meer met de tijd meegegaan. Als je hem nu kijkt, weet je niet wat je meemaakt. Grease blijft altijd wel goed. Bij Sedder, toen was eigenlijk toen het uitkwam al meteen gedateerd.
1: Geloof ik.
0: Ja, Gene Kelly zat erin. Ja. Gene Kelly had heel vroeg ook allerlei Hollywood hits met Singing in the Rain bijvoorbeeld.
1: Ja, waar zat hij niet in die tijd?
0: Nu zitten wij te doen alsof we dat ook allemaal hebben meegemaakt. Hè? Maar wij zijn voor de duidelijkheid, zelfs we zijn nog van voor Singing in the Rain. Vandaar Singing in the Rain.
1: Nou ja.
0: Van Singing in the Rain, dat is klassieke materiaal natuurlijk. Hè? Goed, Olivia Newton-John dus. En Xanadu, de film is haar vergeven. En de muziek hoeft haar niet vergeven te worden, want die is nog steeds lekker om te luisteren. Wij zijn één letter verder en wij...

0: Zeg het nou tegen degene van wie je vindt dat hij je beste vriend is. En je mag er best 12 van hebben. Beste vrienden. Hoeft er niet per se één te zijn. Anke Maas, Leo, Cynthia de Boer, Jacco, Erik Breukemans, Frank Keizer. Allemaal dit liedje aangevraagd van de Queen, You're My Best Friend. Ik ben jullie beste vriend, want ik ga een LP weggeven van Queen. Het album News of the World. Ik weet heus wel dat het nummer You're My Best Friend daar niet op staat. Maar op News of the World staat bijvoorbeeld misschien wel voor mij privé het allermooiste nummer van Queen. Spread Your Wings.
1: Aha.
0: Zo schitterend nummer.
1: Dus dat album wil je?
0: We Will Rock You staat er ook op. We Are the Champions. En It's Late, dat ook zo'n heerlijke novelty is.
1: Ja.
0: En natuurlijk dankzij Family Guy een nog grotere klassieker geworden. De hoes lekker groot ook, zoals die ook in Family Guy zat. News of the World, waar de Family Guy-leden bang voor waren. Vooral Stewie. Maar goed, daarvoor moet je inderdaad een beetje in de Family Guy-handel zitten. Ziet, wat heb je zo meteen in het nieuws?
2: Het gaat over de asielopvang.
0: Oké. Okay. En dan zeg ik er nog even bij, als je dat album wilt, de LP moet ik er bijna druk bij zeggen. News of the World. Even Queen appen, is voldoende.
3: De reclame minuut.
4: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
5: En met extra korting. Zullen we?
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
8: Kippie.
9: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
0: Het is iets over 3:30. AZC. Kom er maar mee, ziet.
2: Grote zorgen zijn er bij het Rode Kruis over de opvang van asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Het aanmeldcentrum zit vol en dus worden nieuwe asielzoekers elke dag heen en weer gereden naar een nachtopvang. Vanaf vanavond neemt Warfum in Groningen het stokje over van de stad Groningen. Daar is tot maandag plek en waar de asielzoekers daarna naartoe moeten is nog onbekend.
0: Fietsie. Zwaam. Maar hoe is het op het Nederlandse wegennet?
2: Ja, het begint al vroeg drukker te worden, maar hele grote, lange vertragingen zijn er dan weer niet op dit moment. Dit zijn de meest opvallende. De A1 Hengelo richting de Duitse grens. Voor de grens daar 8 minuten door een controle. Dan de A20 Hoek van Holland Gouda voor Moordrecht 11 minuten. Dat geldt ook voor de A73. Maasbracht Nijmegen voor Boxmeer 11 minuten extra.
0: Dankjewel. Is hij leuk? Is hij niet leuk? Jong.

0: Joppe.
1: Mooie naam.
0: Nou, over mooie namen gesproken. Weet je wie we nu live gaan bellen?
1: Ja, ik weet dat.
0: Tjeerd Nicholson.
1: Ik vind het een modemerk. Ja, al die nieuwe polo van Tjeerd Nicholson.
0: Ik vind meer een Jack Nicholson broer.
1: Oh ja, dat had ook wel gekund, ja.
0: Hey Tjeerd Nicholson, hallo met je vrienden van Radio Veronica.
2: Dag vrienden van Radio Veronica.
0: Ja. Ik zou je ook namens deze voormalige piraat, maar in hart, ziel en zaligheid nog steeds van piratenbloed zijnde, zou ik jou de LP News of the World willen aanbieden.
2: Nou, dat is ontzettend gaaf. Dat was een van mijn eerste platen destijds. Maar door alle verhuizingen op een gegeven moment of beschadigd of kwijtgeraakt.
0: Ja.
2: Dus ik ben heel blij mee.
0: Ja, jij krijgt een nieuwe.
1: Nou.
2: Ja. Ah, super. Okay. Super.
0: Namens platenzaak.nl, want ik zit allemaal wel de mooie sier te maken met je vrienden van Veronica, maar ook je vrienden van platenzaak.nl.
2: Oké, hartstikke bedankt.
0: Dag Tjeerd Nicholson.
2: Joe.
0: Doei.

laten vertellen dat het helemaal niet uitmaakt welke generatie, ook de meest recente, allemaal dol op Fleetwood Mac. En dat met name Rumours, waar dit uiteraard op staat. You make love and fun, onder andere voor Jasper.

0: Hier een scheerapparaatje weer of niet? Yesterday's van de Guns N' Roses. Die hoor je niet meer zo vaak eigenlijk. Hè? Wel lekker dat hij toch in ons basispakket staat. Ja. Dankjewel. We zijn nog wel eventjes bezig met de Griekse eitjes. Die hebben we nog een hoop te pellen. Maar zo meteen, tenminste, daar kijk ik zelf een beetje naar uit. Die leuke van Suicide the Next.
1: Ja.
0: I was a young girl.
1: Ja, lekker.
0: We zullen even naar een liedje gaan van Carly Simon. You're So Vain. Daar is toch altijd geinig van dat Mick Jagger het achtergrondkoor doet. Ah. En wonderlijk genoeg, ik zeg het er altijd even bij. Omdat heel veel mensen het eigenlijk niet weten.
1: Nee.
0: En als je het niet weet, dan hoor je het ook niet.
1: Maar, nee, maar als je het wel weet.
0: Ja, dan vraag je jou, hoe is het mogelijk dat ik dat nooit gehoord heb? Een mooie dienst van de Mick Jagger aan Carly Simon. You're So Vain.

0: Veronica.
1: Ik had dan best aardig vaak voor ook. Vind ik leuk. Wil, Mo, Steun, Hidde en Wout. Ja. We wilden halen deze Young Girl van Suicide in the Next. Hitje uit de jaren 80. Verder nooit meer wat van gehoord. Nooit meer.
2: Maar ik vind hem eeuwigheidswaarde hebben.
1: Ja, heeft hij zeker, ja. En bovendien, de tekst is ook van alle tijden. Want je hebt natuurlijk je hele leven heb je herkend in dit nummer toch. Young Girl. Maakt eigenlijk niet uit welke generatie je hele leven. Ja. We zijn er bijna, maar niet. En dat is alleen een privéopvatting, want het basispakket gaat nog wel even door.
2: Ja, precies. Wij zijn er bijna.
1: Wij,
2: ja.
1: En dan met de letter I zijn er bijna. Zo meteen, Wouter Frank, gaan we ook nog een vraag aan stellen. Maar wat zou een mooie laatste voor ons zijn nu?
2: Poh, nou, zeg je wat. Nou, wacht eens even. Wat dacht je van Elvis Presley?
1: Ik dacht al, ik had hem klaargestaan, ik rekende erop.
2: Ja.
1: You're the devil in disguise. You look like

0: de code. Alexander Wijnands, Elvis de King, de basis van de rock'n'roll. Een van de basis rock'n'rollers. Vorige prijzenpakket stond er niks voor hem in de lijst. Kan niet. You're the devil in the skies. Ze hebben ook wel een beetje gisteren natuurlijk Wouter Frank geluisterd of gehoord. Maar ze hebben onze vraag niet beantwoord.
1: De vraag van vandaag.
0: Dan moet hij maar weer van vandaag zijn, hè?
2: Kan echt niet, want dit is echt een goede vraag namelijk. Wat is de meest exotische plek waar je ooit gezoend hebt?
0: Of meer? Ja.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
10: Sorry. Maar het is WK!
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense NoFrost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
14: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
15: Ah, chips.
14: Maak er een potje van. Want

0: tikkie anders doet.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo bel simpel kan het zijn.
12: Bel simpel, zet de tijd op 4 uur.
13: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 4 uur.
14: En dat nieuws dat krijg je van Sietse Roskam.
15: Goedemiddag. Stakingen van de vakbonden gaan door. In eerste instantie in het openbaar vervoer eind volgende maand. Dat zegt FNV-voorzitter Hans Spekman. Nu het kabinet erbij blijft te willen bezuinigen op uitkeringen.
16: Dat doen we omdat er nu heel veel zekerheid op de tocht staat voor gewone mensen die bang zijn hun baan te verliezen, dan geen WW meer hebben. Misschien weer bij hun moeder op zolder moeten gaan wonen omdat ze dan het geld niet meer hebben. Of ziek worden waar ze niks aan kunnen doen. En waar de WIA voor verlaagd wordt. Daar staken we voor.
15: De vakbonden en werkgeversorganisaties spraken vandaag met het kabinet dat de al bestaande plannen schrapte om onderhandelingen mogelijk te maken. Voor de bonden is het niet genoeg. Zij willen helemaal geen bezuinigingen. Na een bommelding is het stadhuis van Den Haag even ontruimd geweest. Een man liep naar binnen en zei dat hij een bom bij zich had. Er zijn geen explosieven gevonden en de Hagenaar is opgepakt. Een deel van Zandvoort is nu veiligheidsrisicogebied na overlast in het Pinksterweekend. Er waren opstootjes en sommige strandtenten gingen eerder dicht omdat ze het niet meer veilig vonden. De politie in Zandvoort mag nu preventief fouilleren om de rust te bewaren. En dan tennis. Topfavoriet Jannik Sinner is uitgeschakeld in de tweede ronde van Roland Garros. De Italiaan begon goed, maar kreeg last van kramp door de hitte en verloor in 5 sets van de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo. Het weer dan. Ja, die hitte in Parijs krijgen wij morgen weer. Nu is het bij ons zonnig, van noord naar zuid 20 tot 27 graden. Morgen op veel plekken tropisch. 30 tot 33 graden wordt het, behalve in het noordwesten. Later in de middag komen er stevige buien. Verkeersinformatie dan, begin van de avondspits. Het is behoorlijk druk al met zo'n 80 meldingen. De meeste vertragingen zijn wel de dagelijkse files en nog niet super lang. Dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel, 17 minuten extra. A4 Antwerpen-Rotterdam voor Hogerheide, 8 minuten. Dan de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10, 13 minuten vertraging. A12 Arnhem-Den Haag voor knoop het Oude Rijn een kwartier. En tot slot de A17 Roosendaal-Dordrecht voor Klaverpolder, 9 minuten.
12: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
17: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
18: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
17: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
19: Everyone from left away.
0: juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3 sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
22: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
23: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 giga en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
24: Hebbes.
25: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke...

0: Lisa was here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.

0: hebben we veel mensen blij mee gemaakt. Onder andere Justin, die een prachtig audio-appje voor ons heeft achtergelaten. En dit is wat hij over deze plaat te vertellen had.
1: Hey, dit is Justin. Straks bij de Griekse Ei krijg je You Can Call Me L, hopelijk, van Paul Simon. Ik had 100.000 nummers van hem in de lijst kunnen zetten, maar Graceland, zijn nummer 1 album, misschien wel top 10 album aller tijden, bevat dit nummer. En het is gewoon zo super dansbaar, super herkenbaar. Paul Simon's vocalen zijn fantastisch. Ik kan nog wel 10 redenen

0: Radio Veronica app. Dat kan een tekstberichtje zijn. Dat kan een audioberichtje zijn, zoals Justin. Maar dat kan ook, dat kunnen ook andere vormen van signalen zijn.
1: Rooksignalen. Nou, en we moeten even die vergeten dat we de vraag voor Rob en Carolien beantwoorden. Want we zijn de vraag van gisteren vergeten. En daar waren ze niet blij mee.
0: Nee, maar ook een beetje opzettelijk vergeten.
1: De vraag die we hadden gekregen was: wat is de meest exotische plek waar je het ooit hebt gedaan?
0: Ja.
1: En ik moet er echt over nadenken. Ik kom nu nog niet verder dan het toilet bij de Two Brothers in Bunnik. Dus er moet meer zijn.
0: Dat vind ik echt vies.
1: Ja, dat was ook wel ranzig. Ja. Maar ja, wat weet je.
0: Maar met wie was het?
1: Dat is heel lang geleden, vriend.
0: Ja.
1: Was alles nog zwart-wit. Maar die vraag moeten we straks beantwoorden. Ondertussen verzamelen wij fantastische muziek met de letter Y die daarmee begint. Bijvoorbeeld Joss Stone en You Had

0: You Better You Bet is van The Who. We hadden een mooi audio-appje daarvoor van Ed.
1: Dat, Ed kan,
0: Ed, precies, en zo begon het berichtje, let op.
2: Hoi hoi met Ed.
0: En Ed stuurt nu nog een berichtje erachteraan. Vreselijk om mezelf te horen. Maar ik ben dat niet met Ed eens. Ik vond dat hij dat superleuk had gedaan.
1: Gewoon klinkt als gewoon als een hele gezellige, vrolijke man. Ed.
0: Ja, dan moet je allemaal niet zoveel zorgen over maken. En een goede plaat. Hij is toegevoegd aan het basispakket. Wie hebben we teruggebeld, Frank?
1: Nou, we hebben een absolute topper teruggebeld. Namelijk Danny. Danny Otterlo hebben we aan de lijn. Danny, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hallo. Danny, welke platen moeten er echt in het basispakket?
3: Nou, wat mij betreft van The Righteous Brothers, You've Lost That Love and Feeling.
1: Ja, en je hebt er een belangrijke reden bij, hè?
3: Nou, belangrijk. Mijn eerste herinnering aan die plaat was eigenlijk halverwege jaren 80, Currie & Van Inkel. Ja. Die begonnen dat nummer te draaien, in mijn herinnering. En altijd met de microfoon open, spontaan mee te zingen. Ja. Ik heb het ook nog ergens op een bandje volgens mij, dus ik ga dat binnenkort wel eens een keer luisteren als dat kan. Maar dat is eigenlijk mijn herinnering aan dit nummer. En later, als je wat ouder wordt, dan ga je natuurlijk allemaal veel meer waarderen en ons beluisteren, maar dat eigenlijk.
0: Maar Danny, ik mag toch hopen dat je inmiddels, je bent wat ouder, we leven nu in 2026. Je hebt toch wel een paar keer het liedje zelf ook ergens live staan mee brullen, staan mee schreeuwen?
3: Moet ik dan nu op de radio gaan bekennen?
0: Nou,
1: dat is weer een goed moment hoor.
0: Je hebt dat eigenlijk net gedaan en terecht.
1: Nee, maar dit is een meezingen tot de wet natuurlijk.
0: Nou, heel goed. Alright, nou, doe dat gewoon met de telefoon weg nog een keer bij deze plaat, want we gaan hem voor je draaien.
3: Ga ik doen.
0: Righteous Brothers,
3: dankjewel.
0: And You've Lost That Loving Feeling. Ook deze nu in het basispakket.

0: We hebben ook even een berichtje van Danny die meezingt. En dat doet hij helemaal niet onverdienstelijk, moet je horen.
1: Baby, baby, I get down on my knees for you.
0: Ik doe dat niet. Zo. Binnenkort de boeken voor feesten en partijen, hoor, Danny. Danny was een van de verantwoordelijken voor deze You've Lost That Love and Feeling in het basispakket bij deze toegevoegd.
2: Zometeen Sietse Hoskamp met het nieuws. Sietse, wat heb jij zometeen in het nieuws?
3: Stakingen gaan door en Matthijs van Nieuwkerk terug op tv.
0: Oh?
4: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
13: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Vertrouwd sinds 1999.
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
14: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Veronica Weerbericht.
0: Vandaag is een prachtige dag, lekker zonnig. Van noord naar zuid, 20 tot 27 graden. Vanavond blijft het lang warm. Morgen wordt het nog ietsje warmer. 30 tot 33 graden. Maar uiteindelijk worden wij afgestraft voor het mooie weer. Later in de middag stevige buien. Het is 1 minuut over 4:30. Dit is het nieuws. Sietse Hoskamp, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De aangekondigde acties van de vakbonden gaan door na een mislukt overleg met het kabinet. Het ging over hoe de AOW en uitkeringen in de toekomst betaalbaar kunnen blijven. De bonden zijn niet blij dat het kabinet wil bezuinigen. Er komen stakingen eerst over een maand in het OV. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt een tentoonstelling uit omdat de beveiliging van kostbare stukken niet op orde zou zijn. Het museum zegt signalen te hebben gekregen dat er meer maatregelen nodig zijn. Waar die signalen nou vandaan komen, wordt er niet bij gezegd.
0: Nee, maar sinds die gouden helm is iedereen natuurlijk een beetje op de hoede.
3: Ja, dat is het, ja. En na 4 jaar keert Matthijs van Nieuwkerk weer terug op tv. Voor SBS6 reist hij met zangeres Shirma Rouse door Amerika voor een programma over Aretha Franklin.
18: SBS6?
3: Ja,
18: ja, wat grappig.
3: SBS6, ja, Talpa heeft het bevestigd nadat het AD ermee kwam. Of Van Nieuwkerk daarna meer programma's gaat maken voor SBS is nog niet bekend.
18: Okay.
0: Maar daar zijn ze wel over in gesprek, of is dat ook nog niet?
3: Het is een beetje afwachten hoe het gaat.
0: Ja. En wanneer is dat op televisie, dit programma?
3: Ja, dat is nog niet duidelijk. De opnames beginnen binnenkort.
0: Nou, ik vind het wel heel leuk dat hij weer...
18: Ja, zeker. De presentator natuurlijk.
0: En als hij zo scheelt tegen Shirma Rouse, die stomt er meteen in elkaar. Dus dat vind ik ook wel weer mooi. Dat kan hij één keer proberen, is meteen klaar. Die draait zich om, die zegt, wat had jij?
18: Ja, bam, bam.
2: Mooi. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de spits druk. Met nu al zo'n 551 kilometer. De meeste vertraging staat op de volgende wegen. De A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Everdingen en Zaltbommel, daar 22 minuten. De A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Schiphol en Burgerveen, daar 25 minuten door een ongeluk. De A5 Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, daar 63 minuten vertraging. A9 Amstelveen Alkmaar tussen Vels en Uitgeest. Daar 32 minuten door een ongeluk. De A10 dan, knooppunt Koenplein tussen knooppunt Amstel. A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel.
0: Ik bel nu Schurmer aan.
2: Tussen Amsterdam de Baasjes.
0: Ze gaat jou pakken.
2: En Amsterdam Buitenveldert, 16 minuten vertraging door kapotte auto. En A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweerd. En de A28 richting Amersfoort, daar 20 minuten vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je de app van Flitsmeister.
0: Mensen, sterkte en succes met al die drukte, toch? Bye.

0: Dit is Radio Veronica. Wij zijn bezig met het basispakket bij de letter Y. Met onder andere AC/DC en You Shook Me All Night Long. Maar daar heeft Sabrina iets over te vertellen.
1: Hoi, met Sabrina. Ik vind dat You Shook Me All Night Long van AC/DC in het basispakket hoort. Dat hoort gewoon bij je opvoeding. En het is een geweldig nummer om het weekend alvast mee in te gaan. Dankjewel.

0: Collins, You Can't Hurry Love was wel heel veel aangevraagd en is bij deze toegevoegd aan het basispakket. Wie zoal vroeg hem aan?
1: Arjan, Nicole, Pieter en Wendy zijn zomaar een aantal appers die kwamen met deze You Can't Hurry Love van Phil Collins uit het jaar 1982.
0: Ik voer even overleg met de regie. Zijn we al klaar met de Y? Kunnen we door? Zijn we nog lang met de Y? We hebben nog veel met de Y, hè?
1: Ik heb bijvoorbeeld helemaal You Came van Kim Wilde, heb ik helemaal niet gehoord.
0: Nee, klopt. En Jekke Jekke.
1: Daar heb ik echt zin in.
0: Komt ook nog binnen.
1: Ja, maar dat past helemaal bij het weer. Daar heb ik echt zin in. Zullen we daar zo even iemand voor terugbellen?
0: Nou, dan blijven we nog even hangen bij de Y. Welke plaat wil je toevoegen die begint met de Y? Geef hem door via de app van Radio Veronica. Bijvoorbeeld Willem Koning, die heeft dat ook gedaan. Had er een mooi verhaal bij.
2: Hey mannen. Het is 1974. Toen Willem nog een wimpie was. En hij hoorde een mooie donkere stem. Witte Barry. Barry Ward. You're the first, the last, my everything. Mooie opbouw. Mooie zware stem. Fantastische muziek. Op zeker dat hij in de lijst hoort. Succes met uitzending. Hoi.
1: Ah, lekker man.
0: Het is gelukt hoor. Bij deze.

0: Luftisong. Luftisong. Ik vind dit zo'n fijne plaat. Veel aangevraagd voor het basispakket en uiteraard toegevoegd Young Americans van David Bowie.
1: Sjoerd Vrieswijk hebben we aan de lijn. Sjoerd, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Frank en Wout.
1: Van welk liedje word jij nou ongelooflijk blij? Wat moet er echt in het basispakket? Wat past er lekker bij het weer? Kom maar door.
2: Ja, dat is Jekke Jekke van Morikante.
1: Jekke Jekke, ja.
2: En dat is om twee redenen een hele, hele mooie plaat, denk ik. Je wordt er hartstikke vrolijk van. Je gaat vanzelf meezingen. En volgens mij komt die plaat uit 1988. Ja. En dat was natuurlijk een fantastisch sportjaar.
1: Oh,
2: en
1: ja,
2: ik koppel dan dat soort herinneringen aan muziek.
0: Oh ja, want wat was er ook alweer in 1988, Sjoerd?
2: Ja, iets met Rooks en Teunissen in de Tour de France. Maar vooral natuurlijk ook iets met voetbal. Iets in Duitsland of zo. Ja.
0: 2-1, hoppa! Nee, ja, goed verhaal. 1988, Morikante, Jekke Jekke. En past ook heel mooi bij het tropische weer van vandaag. Bij deze toegevoegd.

0: Morrikante en Jekke. Heel veel meer. Y gaat het niet worden. En daar gaan we nog even mee door. Maar bovendien is er ook de kans om heel veel geld te winnen.
1: Met het spelletje Woordenjacht. Dat gaan we zo meteen spelen. Als je nou mee wil spelen met Woordenjacht, stuur dan nu Woordenjacht naar de Radio Veronica app. En dan maak je inderdaad kans op heel veel geld zo meteen.
0: Ja, misschien tot zo.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Oranje fans op.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
10: Dit is niet normaal meer.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar Indeed.com/sponsor nu.

We groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
1: vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Sportief.
7: Oké.
6: Okay. Betrouwbaar.
7: Oké.
6: Okay. En zuinig.
7: Oké. Shun.
6: Sorry?
7: U zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
8: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
10: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 5:00.
13: En daar is Siet Roskam.
14: Goedemiddag. Na een mislukt gesprek tussen het kabinet en de vakbonden over de AOW en de uitkeringen gaan de aangekondigde stakingen door. Eerst in het OV volgende maand, later ook in andere sectoren. De bonden willen dat de bezuinigingen op onder andere de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen helemaal van tafel gaan. Het kabinet heeft alleen het eigen plan geschrapt, maar wil blijven bezuinigen. Grote zorgen bij het Rode Kruis, omdat er nog geen oplossing is voor de asielopvang op de lange termijn. Mensen die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen, worden elke avond naar een nachtopvang gebracht. Voor de komende nachten is dat Warfum in Groningen, waar het Rode Kruis betere bedden heeft neergezet. De afgelopen nachten moesten de asielzoekers het doen met harde veldbedden zonder privacy. Een nieuwe tentoonstelling in het Fries Museum in Leeuwarden is misschien niet goed beveiligd. Daarom is de opening een paar maanden uitgesteld. Bij het museum zijn signalen binnengekomen dat de zilveren topstukken beter beschermd moeten worden. Mogelijk zijn ze in Leeuwarden extra voorzichtig vanwege de kunstroof in Assen van vorig jaar. En een grote verrassing op tennistoernooi Roland Garros. Topfavoriet Jannik Sinner ligt eruit. In de tweede ronde kreeg hij last van de hitte in Parijs toen hij al 2-0 in sets voorstond. Het gaf Sinner helemaal weg tegen de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo. Tot nu toe won Sinner dit jaar bijna al zijn wedstrijden. Het weer dan, hier veel zon, van noord naar zuid 20 tot 28 graden en vanavond nog lang warm. Vannacht blijft het op veel plekken boven de 15 graden. Morgen is het tropisch met wat wolken. Behalve in het noordwesten wordt het 30 tot 33 graden. Vanaf eind van de middag pittige buien. De situatie op de weg is toch behoorlijk druk, vooral in de regio Amsterdam in het midden van het land. Er zijn 137 meldingen. In totaal meer dan 700 kilometer. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. Te beginnen met de A2 Amsterdam richting Utrecht. Voor Maarsen een kwartier extra door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan de A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Een half uur vertraging. Heel druk is het op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Raasdorp en de aansluiting met de A10. Een uur extra komt door een ongeluk in de Koentunnel. Daar maar gelijk even naartoe. Dat is de A10 de Nieuwemeer richting de Watergraafsmeer. Voor het Koenplein daar drie kwartier extra op de A10. Drie rijstroken zijn afgesloten. Verkeer richting Zaandam kan dan maar beter Ring Zuid en Ring Oost volgen. Tot slot nog de A9 Amstelveen-Alkmaar. Daar is na een ongeluk de weg inmiddels weer vrij. Voor Akersloot nog wel een vertraging van 43 minuten.
15: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
16: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
17: Lekker zoet.
16: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
18: Dan gaan we vieren.
16: Aldi.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
16: Ja, dus... Aldi.
17: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Lieve Kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
19: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
24: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
25: 18 plus speelbewust.

0: vragen van Fulco.
1: Hey Wouter Frank, Fulco hier. Als jullie dan toch echte DJ's zijn, dan moeten jullie natuurlijk ook draaien You Spin Me Around. Like a Record van Dead or Alive. Die hoort ook in het basispakket.
0: Ja.
1: Hoi hoi.
0: Nou, dat zijn we wel eens met Fulco, hè?
2: Zee.

0: Wilco, oude bloedopper, je was niet de enige, maar dankzij jou toegevoegd aan het basispakket Dead or Alive and You Spin Me Around.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: En we zijn dan bij de Y. En dan werken wij langzaam naar de Z toe. Wat
3: nee,
0: de
3: nee,
0: allerlaatste
3: nee.
0: van
3: ho,
0: het...
3: Ho, ho. Nee. Je gaat weer veel te snel.
0: Ja, ik wil een beetje de vaart erin houden.
3: Nee, maar weet je wat het is? Kijk, die Griekse ei, daar zijn echt nog heel veel platen voor.
0: Ja, hè?
3: Dus we kunnen echt daar nog wel heel eventjes mee doorgaan. Want jij zit flink op de...
0: afronden.
3: Nee, dat is niet nodig. Kom maar door met jouw favoriete plaat. Die begint met de Griekse ei. Een plaat die belangrijk is. Een plaat die je graag generatie op generatie door zou willen geven. Geef het door via de Radio Veronica app.
0: En mag dan Ja Jippie van K3 ook?
3: Ja, ja, Jippie.
0: Die wordt nu aangevraagd. Ja, ja, Jippie van K3.
3: Ik zit niet zo lekker in het repertoire van K3.
0: Kan wel toch?
3: Maar ik weet niet of die belangrijk is.
0: Oké. Okay.

0: Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb zin om even heel veel geld weg te geven.
1: Ja, even serieus geld.
0: Wie is onze woordenjager?
1: Nou, ze was er vroeg bij vanochtend. Mirjam Vroegendewij uit Middelharnis. Hallo, goeiemiddag. Hallo.
2: Goedemiddag.
1: Sorry, ik had een vastlopertje, maar dat gebeurt wel eens. Mirjam, we gaan met jou zoveel mogelijk geld proberen te verdienen. Wout en ik die gaan namelijk proberen een zin te maken. Woord voor woord doen we dat. Die zin die omschrijft een woord en jij moet exact raden welk woord dat is. Wie kennen die woorden vooraf niet. En je krijgt een minuut de tijd en voor ieder goed geraden woord krijg je 20 euro.
0: Hij is duidelijk, hè?
2: Ja, dat is duidelijk.
0: En het mooie is, Mirjam, jij gaat met dit weer liever niet naar buiten. Je zit binnen bij de airco, dus je bent niet bezweet. Je bent niet oververhit, je bent gewoon scherp, toch?
2: Ja.
0: Nou, dan moet het goed komen. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Je gaat er beginnen?
0: Begin jij maar.
1: Oké, top.
0: Ik krijg de lijst ook nu. Met de woorden, ja, Frank gaat beginnen. Lieve Mirjam, jouw minuut gaat nu in.
1: Instrument.
0: Met?
1: Snaren.
0: Maar?
1: Van?
0: Geen
1: hout?
0: Bas.

0: plat om te eten met kinderen en gezellig.
1: Pannenkoeken?
0: Hiermee poets je je tanden.
2: Tandenborstel.
0: Ja, nou,
2: die
0: kunnen we
2: nog even goed, hoor.
0: Och, mens.
3: Kijk,
0: hé. Zo, maar ja, je was wel scherp, want we waren... Ja, nee, oké. Okay, nou, laten we even kijken wat er is gebeurd.
3: Keuren we die eerste goed? Is heel eventjes...
0: ja, elektrische gitaar. Keuren we okay, gitaar, ja.
3: Gitaar, ja, ja. Inderdaad, de eerste, daar probeerden we een gitaar te omschrijven. Nou, die had je goed. Balkon had je ook goed.
0: Ja, zeker.
3: Surprise had je ook goed.
0: Ja, je kan ook zeggen surprise, maar je schrijft het hetzelfde. Dus dat is gewoon goed, ja.
3: Vuurtoren had je ook goed.
0: Nee, had ze niet goed.
3: Wat zei ze dan?
0: Ja, weet ik meer. Wat, je zei radar volgens mij.
3: Oh, ja, ja, ja, ja. Even kijken hoor. Pannenkoek had je goed. En tandenborstel, dat was de laatste. 1, 2, 3, 4, 5. Goeie betekent... 100 euro! Wow. Zo.
0: Gefeliciteerd met Jan. Veel plezier met het geld.
1: Ja, dat lukt wel.
0: Dankjewel voor het meedoen. En mocht je nu luisteren en denken... ja, maar ik kan er nog meer uithalen. Als je mee wilt doen met Woordenjacht, dan kan dat heel eenvoudig. Stuur Woordenjacht naar de app van Radio Veronica.
4: Dit is de basis van je muzikale opvoeding. Het basispakket. Dit

0: Five and You Ain't Seen Nothing Yet, You met de Y. Want daar zijn we in het basispakket. Maar wie is onder andere verantwoordelijk voor deze prachtige toevoeging?
1: Ik kan je nog melden, Wout. Frank, Sylvia, Gert en Tamara. Zij kwamen met deze You Ain't Seen Nothing Yet van Backman Turner Overdrive. Fantastische toevoeging. En sowieso komen er echt een aantal fantastische toevoegingen weer binnen via de Radio Veronica. Waarvan ik denk van ja, dat is dat een You Can Leave Your Head On.
0: Is die al geweest, iets? Heeft Rob die al gedraaid?
2: Ja, die heb ik nog niet gehoord.
0: Nee, toch?
2: Nee.
0: You Can Leave Your Head On is een goeie. Your Song van Elton John, is die al geweest?
1: Man.
0: Nog niet geweest,
2: nee, als jullie het niet hebben gedraaid, is het nog niet geweest.
1: Nee, wij zijn begonnen,
0: rustig,
1: dat
0: is gewoon een vraag. Je kan ook gewoon normaal antwoorden,
1: toch? Wordt het
0: toch?
1: Vechten zo?
0: Ja. De hit. Je ziet het een beetje last van de hit. Maar steeds meer kort af wordt, ja.
1: Nee, maar dat kan niet. Want op het moment dat buiten heel warm is, dan is het hier binnen in de radiostudio echt tegenovergesteld.
0: Dat is wel waar, ja. Het is gewoon in de radiostudio altijd 2 februari.
1: Nou, man, het voelt aan als een mortuarium hier. Het is zo koud.
0: Ja, inderdaad. Het mediahuis bewaart ook vlees hier, hè? Het is en kaas en zuivelproducten en zo hier in de studio. Want dan blijft het heel lang goed. Doperwten, vriesdingen en zo. Kan gewoon hier neerleggen. Even kijken, wie hebben we teruggebeld?
1: Goos Manten uit Wormer. Dag Goos, goedemiddag.
3: Hey Frank, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Wat is nou echt een absolute klassieker die doorgegeven moet worden?
3: Nou, zeker dat ik plaat ik moet doorgeven aan onder andere mijn kinderen. Is Bon Jovi hier.
1: En welke?
3: You Like Love from Bad Time.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Maar, heb je ook kinderen?
3: Ik heb 2 kinderen, ja.
0: En hoe oud zijn die?
3: Die zijn 13 en 17.
0: En is het gelukt? Heb je het door kunnen geven? Vinden ze Bon Jovi leuk of zeggen ze dat gewoon om je aan te zien?
3: Ja, dat denk ik het laatste, eerlijk gezegd.
0: Nou ja, fuck it. Als ze maar zeggen, dan gaat het om, toch?
3: Precies.
0: Ja, oké. Waar houden ze dan, wat is dan zeg maar meer wat bij hun vandaan komt qua muziek?
3: Mijn dochter zit echt in de musical fase momenteel. Yeah. En mijn zoon vindt het inderdaad ook wel aardig.
0: Dus, die vindt het wel aardig. Oh, oké. Okay, ja. Okay. Dus het komt wel goed, Goos.
3: Jawel, zeker.
0: Alright. Och, ik zie nu ook de YMCA binnenkomen. Die is ook nog niet geweest.
3: Oh, dat
0: is
3: van
1: You're the one that I want.
0: Ja, ook nog.
1: Ook belangrijk, hoor.
3: Allemaal lekker.
0: Allemaal lekker, maar we gaan eerst even die Bon Jovi voor je regelen. Dit is You Can Love a Bad Name.

0: A Bad Name. Bon Jovi is toegevoegd met de groeten van Goos uit Wormer. Zometeen Sietz Roskam met het nieuws. Sietz, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Jetten hoopt op nieuw gesprek en hete avonden op stranden.
2: Jetten hoopt op nieuw gesprek met wie?
1: Ja, dat hoor je zo.
2: Oh, dit is wel heel cryptisch. Ik bedoel, met iedereen. Met zijn buurvrouw, met wie?
1: Zie maar met jou.
2: Welke hoek moeten we zoeken?
1: Ja, met vakbonden natuurlijk.
2: Oh,
3: Hey, buurman.
4: Hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
17: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
18: Thuisin, mooi wonen.
16: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
19: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
20: Veronica Weerbericht.
0: Het is vandaag lekker zonnig en van noord naar zuid is het 20 tot 27 graden. Het grappige is wel, er is wel een heel klein buienlijntje dat waarschijnlijk zo rond Amsterdam vanavond om 1:00 een paar spetters gaat geven. En daarna, jongens, morgen een tikkie warmer, 30 tot 33 graden. En dan uiteindelijk aan het einde van de middag, dan gaan we er allemaal aan. En dan krijgen we veel regen, geloof ik, hè?
1: Ik zit zo specifieke informatie ineens.
0: Ja, nee, maar dat komt omdat ik het gewoon zit te
1: eigen belang.
0: Ja, en alleen Amsterdam ook. Want,
2: nee, want dat het daar buiten niet gaat. Het is echt een heel klein buienlijntje.
0: Ja, niet de lokale omroep van Amsterdam, hè, Wout?
2: Dat is ook alweer waar.
0: Ja.
2: Oké, nou goed.
0: Ziet, doe je nieuws maar. Ik denk, probeer ik er een keer wat ervan te maken. Maar dat doe ik ook allemaal niet meer. Flikker allemaal.
1: Premier Jette hoopt op een nieuw gesprek met vakbonden en werkgevers over de AOW en uitkeringen. Het kabinet zegt erop dat erop bezuinigd moet worden om ze betaalbaar te houden in de toekomst. De bonden willen het echt niet, bleek tijdens een mislukt overleg vandaag. Daarom gaan geplande stakingen door. Iran en Amerika zijn het bijna eens over een verlenging van het staakt het vuren, meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios. Alleen de leiders moeten hun handtekening nog zetten. Ondanks het bestand waren er ook afgelopen nacht weer beschietingen over en weer. En op het strand van Zandvoort en een stadstrand in Rotterdam is het sinds de warme dagen onrustig, met overlast en opstootjes onder jongeren. In Rotterdam was gisteravond zelfs een steekpartij. Daarom zijn de stranden nu veiligheidsrisicogebied en mag de politie bijvoorbeeld iedereen fouilleren.
2: Het buienlijntje gaat van west, ongeveer vanaf Zandvoort. En dan zo via Ede-Arnhem zo het land weer uit. Heel Midden-Nederland heb ik gehad.
3: Veel vertraging is er op dit moment in de regio Amsterdam. En in het midden van het land 152 vertragingen in totaal. Totale lengte van 800 kilometer. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar 20 minuten vertraging. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Kooimeer. Daar 38 minuten door een ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. De A10 knooppunt de Nieuwe Meer, knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam Slotervaart en de Koentunnel. Daar 32 minuten door een ongeluk. Gelukkig is de weg daar ook weer vrij. Diezelfde A10 Koenplein richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam Bos en Lommer en Durgerdam. Daar 36 minuten en de A58 Vlissingen Berg op Zoom. Tussen knooppunt De Poel en Ierseke. Daar 21 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister. En als je meer informatie wil over het weer, dan moet je Wouter van der Goes even een appje sturen.
2: Moet je wel even bellen. Dat is handig.

0: van Linda Ronstadt is bij deze toegevoegd aan het basispakket. En terecht. En dat is maar goed ook. Man. Even een paar Yellow Coldplays. Die al gedraaid?
1: Nee, die hebben we nog. Nee, die hebben we al een paar keer benoemd. Die moeten we wel echt even draaien nog, hoor.
0: You Can Call Me L. Ja, die is gedraaid. Toevallig weet ik dat. Jij ook, want die hebben we iets naar vieren gedraaid. Dus die is toegevoegd. You and Your Friend van Dire Straits. Dave komt daarmee. Goeie plaat.
1: Hebben You and Me al gedraaid van Spargo? Pieter Jan, die komt daarmee.
0: Nee, volgens mij nog niet.
2: Nee, nog niet.
1: You Win Again van de Bee Gees.
0: Nee. Nou, we zijn nog lang niet klaar met de Y. Tim heeft ook een belangrijke toevoeging. Dag Tim, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag Wout en Frank.
0: Hey, Tim. Hallo dan. Wat is de vraag die je stelde in de app?
3: Nou ja, ik zit met mijn collega's hier een beetje op kantoor te wachten. We willen het feestelijk afsluiten.
0: Ja.
3: Waar blijft YMCA?
0: En luister eens, wat voor kantoor is dat? Wat hebben jullie voor bedrijf?
3: Ja, wij zijn een sleepbootbedrijf in IJmuiden.
0: Wow.
3: En samen met mijn naaste collega's doen we de financiën dan ervoor. Dus ik heb een prachtig uitzicht op de sluis.
0: Ja.
3: En zie alles binnenvaren en uitvaren.
0: En een van de mooiste stranden in de buurt, namelijk het strand van IJmuiden. Maar dan moet je eigenlijk hardop zeggen. Daar is het nooit zo belachelijk druk. Maar daarom moet je het eigenlijk niet zeggen, want dan gaan mensen daar naartoe.
1: Ja, dus toch heb je dat net gedaan.
0: Ja, maar ik neem het weer terug.
3: Dan laten we hem maar verschuilen onder de sluier van Tata.
0: Je moet niet de andere kant op kijken, maar zolang je gewoon over de zee kijkt, is het echt een prachtig, heel breed, heel mooi strand, hoor.
3: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Altijd positief inzien, hè?
0: Zo is het.
1: Wat ik wel mooi vind, is waarschijnlijk zien we dus zometeen een afdeling, of in ieder geval jullie hele kantoor, gaat dus zometeen dat YMCA-dansje doen.
3: Ja, dat denk ik wel. Tenminste, als we allemaal nog een beetje leven, hè, is een beetje eind van de dag. Dus,
0: Stuur even een filmpje, wil je dat doen alsjeblieft?
3: Ik zal eens even rondkijken of er nog wel iemand is.
0: Nou, in ieder geval gaan wij zorgen voor die YMCA, want je hebt natuurlijk helemaal gelijk, die hoort gewoon in het basispakket bij de Y. Village People, Tim, bij deze werk ze nog even.

0: You took the words right out of my mouth. Is van Meatloaf en is bij deze toegevoegd aan het basispakket.
1: Onder andere door Wilco, Hanneke, Gijs en Mandy. Diepe buiging voor hun, want zij kwamen met deze suggestie. En ik vond het met name leuk dat... Er staat natuurlijk tussen haakjes achter de titel Hot Summer Night. En dat is precies wat we gaan beleven komende dag.
0: Bloedverziekend heet. He? Iemand interesse in de weerbericht? Nee. Oké, gaan we door.
1: Ik vind dat je dat altijd heel leuk doet.
0: Nee. Luister, wat ik even belangrijk vind. We hebben natuurlijk een fantastische collega, Maurice Verschuren. Ja. En die is vanavond te horen.
1: Zeker. Maurice is echt een absolute topper. Het weekend hoor je hem normaal gesproken hier altijd op Radio Veronica. Maar vanavond dus ook. En hij heeft een fantastisch thema-uurtje. Want in het basispakket hoor je elke avond tussen 10 en 11 een thema-uurtje. Dat kan disco zijn, dat kan new wave zijn, dat kan van alles zijn.
0: Ik heb een berichtje van hem.
1: Hij legt,
0: hij legt uit wat hij vanavond gaat doen.
2: Wout, Frank, Maurice hier vanaf de golfbaan in Kromvoort. Niet dat ik golf, maar ik ben wel heel goed in lunchen. Hey, vanavond ga ik 2 uur lang basispakket van een luisteraar draaien. Dat wordt ontzettend leuk. Tussen 10 en 11 sowieso. En waarschijnlijk lopen we nog een klein beetje uit. En dan komen alle tracks voorbij die zijn aangevraagd. Dus dat wordt een feestje vanavond. Luister weer.
0: Ja, leuk. Maar even één dingetje.
1: Ja.
0: Het is nu 6:10.
1: Ja.
0: Als je nu nog aan het lunchen bent... Nou, laat ik het anders zeggen. Als ik nu nog aan het lunchen ben, dan kan ik vanavond niet meer werken, hoor.
1: Ja, maar Maurice van het uitgebreid lunchen, hè?
0: Ja.
1: Die gaat even zitten en die kan zo 4 uur lekker lunchen.
0: Ja, vanavond hoor je hem hier.
1: Zie je ook aan hem, hoor.
0: De letter Y in het basispakket is nog lang niet voorbij. En deze mag uiteraard ook niet ontbreken. Het zijn 2 van de mooiste stemmen van James Ingram en Michael McDonald. Jamo, be there.

0: Dit is Radio Veronica.
1: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
13: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
15: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: BelSimpel zet de tijd op 6 uur.
10: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 6 uur.
11: En daar is Siet Roskam.
12: Goedenavond. De spreidingswet voor asielzoekers moet beter worden uitgevoerd door gemeenten. Dat zegt asielopvangorganisatie COA tegen nu.nl. Alleen dan kunnen er genoeg opvangplekken worden geregeld. Het is voor asielzoekers die nu niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel slecht vol te houden om elke dag heen en weer gereden te worden naar een tijdelijke slaapplek, zegt Vluchtelingenwerk. Alleen de Amerikaanse president Trump moet zijn handtekening nog zetten. Verder zijn Amerika en Iran het eens over een verlenging van het staakt het vuren, meldt nieuwssite Axios. En dat ondanks beschietingen over en weer van de laatste tijd. Daardoor leek een nieuw akkoord verder weg. Of het er nu echt wel van komt, is nog even afwachten. Maatregelen bij het strand van Zandvoort en Stadstrand in Rotterdam na onrust en overlast door jongeren. De politie krijgt extra mogelijkheden om ze aan te pakken. In Zandvoort gaat het vooral om intimidatie bij strandtenten. En in Rotterdam was gisteravond een steekpartij met twee gewonden. En een hattrick voor wielrenner Paul Magnier in de Giro d'Italia. De Fransman sprintte naar zijn derde ritzegen. Morgen gaat de Ronde van Italië weer de bergen in. De Deen Jonas Vingegaard blijft in de roze leiderstrui. En de Nederlander Tijmen Arendsman staat derde. Weer dan nog lang warm vanavond met veel zon. Vanuit het westen ook wat bewolking met kans op een bui. Vannacht blijft het op veel plekken boven de 15 graden. Morgen zon en wolken bij in het noordwesten 27 graden. En in de rest van het land 30 tot 33 graden. Vanaf de middag krijgen we dan onweersbuien. Situatie op de weg, het was erg druk vanmiddag. Nog steeds wel met zo'n 80 meldingen. Dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel 24 minuten extra. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot ook 24 minuten. Dan de A10 Amstel richting Watergraafsmeer voor het Koenplein 23 minuten. Dan de andere kant op de A10. Dat is vanaf Amsterdam de Baarsjes richting Durgerdam 36 minuten extra. Tot slot nog de A58 Breda-Eindhoven voor Oorschot. Een vertraging van 19 minuten.
9: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
13: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
14: Nu bij Iris Opticians een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
13: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
15: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
19: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
20: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
19: Dus nog meer vakantie voor je geld.
20: Absoluut, kortingen tot wel €600. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
20: Prijsvrij vakanties.
21: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
20: Kippie.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
24: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
25: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
26: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.

0: de letter Y en een bijdrage van Ernst.
1: Beste Wout en Frank, jullie hadden nog een nummer met een Y nodig. Wat denken jullie van You Can Leave Your Hat On van Joe Cocker?

0: Can Leave Your Head On is van Joe Cocker en is ook toegevoegd aan ons mooie pakketje.
1: De basis van je muzikale opvoeding. Veronica. Het basispakket.
0: Bij de Y zijn, mag ik je een audio-appje laten horen?
2: Heel graag.
0: Even kijken, hoor, dan moet ik hem even bijpakken. Die komt echt net binnen, luister.
3: Goedenavond, met Frans van Erp. Ik vind dat Jesser Eikenboeki van Baccara gewoon in het basispakket moet. Gewoon een supergezellig liedje. De radio gaat harder als deze op de radio komt. Daarom moet hij erin.
0: Nou, dat lijkt me duidelijk.
2: Ja, die snap ik ook wel hoor. Ik vind dat ik was hem helemaal vergeten, jongen. Wat een toplaat.
0: De grap is, Anna, goedenavond.
4: Goedenavond, hallo.
0: Dit is ook jouw suggestie, hè?
4: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Mijn man en ik, wij hebben samen een lijst op Spotify.
0: Ja.
4: En ja, daar staat deze plaat ook in. En het is altijd leuk als die toch weer eens een keer langskomt. Die hoor je gewoon niet zo vaak meer.
0: Maar welke liedjes staan nog meer in die playlist die je samen met je man hebt?
4: Unchained Melody. Een beetje heel veel oude muziek, maar ook wel wat modernere muziek, hoor. Dus eigenlijk van alles wat.
0: Maar dat zijn dan vaak liedjes waar jullie een bepaalde herinnering aan hebben of zo?
4: Nou, niet per se herinneringen, maar wel liedjes waar we allebei een beetje een speciaal gevoel bij krijgen.
0: En welk gevoel krijgen jullie dan bij Jesser Eikenboeki?
2: Ook benieuwd naar.
4: Ja, dat is een beetje nostalgie. Dat is een beetje onze jeugd en nog ouder. Maar dat is gewoon, gewoon een leuke plaat en gewoon een beetje...
0: Maar, naar
4: de oude tijd.
0: Luister, we zijn het een beetje eens, hè? Maar dit is, en ik zeg het met liefde en met respect, maar dit is toch een klein beetje foute hoek guilty pleasure? Of vloekje
4: van de kerk.
2: Zeker. Ja,
4: nee, absoluut. Kijk, hij valt niet in de categorie brandend zand, maar...
0: Nee, dat gaat wel wat verder. Okay, nee, ik vind het superleuk. Jesser Eikenboeki, ik kijk Frank aan. Yep. Dit keuren we goed, toch?
2: Baccara keuren we zeker goed en gaan we draaien. Is bij deze toegevoegd in het basispakket.
0: Anna, hoe heet je man?

0: Het is wel grappig, want dit liedje herkennen denk ik wel heel veel mensen. Maar als je zou vragen hoe heet het dan en van wie is het, dan komt bijna niemand op Peter Björn en John en Victoria Bergsman. Maar het is het nummer heet Young Folks. En ik kan even een chat GPC erin gooien. Ja. Welke commercial was het ook alweer van?
1: Er zijn allerlei commercials gezeten, onder andere van Google Nest.
2: Oh ja, Google wat? Google Nest, dat is een beetje de hoe noem je dat?
1: Hoe noem je dat, Frank?
2: Ja, hoe noem je dat? Laat mij lekker zwemmen. Nee, dat is een beetje dat. Hoe noem je dat? Dat je tegen apparaten, zo'n slim apparaat, dat je tegen zo'n apparaat kan praten. Doe maar licht aan. Dat is Google Nest.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dat was een hele mooie uitleg.
2: Ja.
0: Oh nee, toch niet. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt. En welke nog meer dan?
1: Ja, heel veel dingen. Maar ik kon niet precies vinden welke het in Nederland nou is geweest. Want het internet is groot en het krijgt allemaal internationale antwoorden.
2: Okay, volgens mij iets van Renault of zo, automerk.
0: Oh ja, zou ook nog maar kunnen, ja. Dat is in ieder geval heel veel gebruikt op allerlei gekke dingetjes waar je het dan tegenkwam. En daarom is het door meerdere mensen aangevraagd voor het basispakket. Dag Ivar, goeie avond.
3: Hoi, goedenavond.
0: Als je dit liedje hoort, gaat de radio altijd heel veel harder.
3: Ja, dit is jeugd en dit heeft zoveel herinneringen. En het is heel moeilijk uit te leggen, maar geweldig nummer. Geweldig nummer.
0: Ja. Maar wat is er moeilijk aan uit te leggen dan? Zijn het herinneringen, zijn het leuke herinneringen? Of wat is het dan?
3: Vooral de jeugd. Ik denk de tijd dat alles nog kon en alles nog mocht. En ik weet niet. Dat heel bijzonder nummer is dit gewoon.
0: En wat mag je nu niet meer wat toen wel mocht? Of moet ik die vraag misschien niet stellen?
2: Wel interessante vraag.
3: Ja, wat mag je tegenwoordig niet meer wat je vroeger wel mocht?
0: Eigenlijk niks meer, we mogen niks meer. Alles is weg.
3: Nee, ik wou zeggen. Er is zoveel veranderd in al die jaren. Dit is gewoon van vroeger. Ja, geweldig.
0: Jaren 90, ze waren echt het typisch geval van eendagsvlieg. Ze hadden een enorme hit te pakken en eigenlijk daarna nog wel wat pogingen gedaan. Nederlandse duo, maar er is niet zo heel veel meer van terechtgekomen. Deze hebben ze nooit kunnen overtreffen en hij is heel veel aangevraagd. You met de Y van Ten Sharp, we gaan het draaien. Fijne avond, hè?
3: Hij gaat harder, fijne avond.
0: Ja, de radio gaat harder.

0: begin van de jaren 90. Het was mijn allereerste interview met een muziekartiest, kan ik me nog herinneren.
1: Oh, was dat omdat het telefoonnummer gewoon op het plaatshoekje stond?
0: Ja.
1: Dat was Steve Sharp, toch?
0: Volgens mij, een van die gasten heet Niels en die ander...
1: Was Marcel?
0: Ja, weet niet meer. Kijk, zoek eens op.
1: Ja?
0: Dus... Want dan had je zo'n CD-singeltje. Toen zat ik bij de lokale omroep van Heerlijke Waard.
1: Ja, Marcel Kaptein.
0: Marcel Kaptein en ja. Niels. En ik had dus ik bellen met dat 06-nummer. Of ja, was dat zelfs de 06? Nee, ik denk dat het gewoon nummer is geweest. Begin van de jaren 90. Nam hij op.
1: Hallo, ja. Met Marcel.
0: Hallo, met Marcel. Ik zei, ben jij van Ten Sharp? Ja, ik zei, nou, we hebben nu een interview. Nou, zegt prima. Maar ik vond dat natuurlijk... Ik heb daar geen bandje, niks meer van. Maar dat was mijn allereerste interview.
1: Wat grappig.
0: Ja, en de tweede keer was met Marco Borsato.
1: Ah, nou.
0: Die had net gewonnen.
1: Wat zei je?
0: Die had net gewonnen met die Soundmix Show.
1: Oh, die had toen gewonnen met de Soundmix Show. Ja, precies.
0: Hey mensen, Ten Sharp U is toegevoegd aan het basispakket. En ja, weet je, we hadden Ivar aan de telefoon die ermee kwam. Het was niet zo raar, want er waren heel veel mensen... die die plaat heel graag in het pakket wilden hebben. En dat is dan bij deze gelukt.
1: Zoals bijvoorbeeld Marco, Denise, Lennart, Inge, Saskia die zegt Ten Sharp U. Dat kan toch echt niet ontbreken in dat basispakket. Er is ook een speciaal liedje voor luisteraar Marjolein. Stuurde er ook een berichtje over. Kortom, het is echt een breed gedragen plaat.
0: Sitsi, wat zit er zo in je nieuws?
2: COA wil betere uitvoeringsspreidingswet en geluidscamera's geactiveerd in Rotterdam.
0: Kijk eens.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
8: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation... Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
13: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
14: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
13: Voor pallets van 100 kilo?
14: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd lage prijzen.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Veronica Weerbericht.
2: Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt het nog een stukje warmer dan vandaag. 30 tot 33 graden. Later in de middag stevige buien. Het is 6:54. Dit is het nieuws met Siets Roskam. Dag Siets, goedenavond.
3: Goedenavond. Gemeenten moeten snel met extra opvangplekken voor asielzoekers komen, zodat het elke dag verplaatsen van mensen die in het overvolle Ter Apel niet terecht kunnen, niet meer hoeft. Dat zegt opvangorganisatie COA tegen nu.nl. De oplossing is er al, de spreidingswet. Het COA vraagt gemeenten daarmee door te pakken. De gasvoorraden voor komende winter zijn nog nauwelijks gevuld door de energiebedrijven, zegt energieminister Van Veldhoven. Daarom is Nederland zelf gaan bijvullen. Het kan wel leiden tot hogere prijzen, waarschuwt de minister. Bedrijven wachten met het inkopen van gas omdat het nu erg duur is. En de geluidscamera's in Rotterdam zijn actief om onnodige herrie in het verkeer aan te pakken. Er zijn veel klachten over, onder andere snel optrekkende auto's en knalpijpen. Het is nog een proef, dus het blijft bij waarschuwingen. Volgens Rotterdam kan het nog jaren duren tot het juridisch allemaal geregeld is om via de camera's boetes uit te delen voor verkeersherrie.
2: Maar je mag je dan niet snel optrekken?
3: Nee, als het onnodig te hard is, dan mag het niet en dan kun je beboet worden.
2: Zo, als je niet te hard rijdt, mag je toch zo snel te optrekken als je zelf wil? Ja, ik bedoel, ik vind die altijd even chic, maar daar kun je toch niet iemand een bekeuring voor
4: geven? Als jij zo'n knalpijp hebt, dus even zo'n sportuitlaatje, weet je wel, waar gewoon echt serieus herrie uitkomt.
2: Ja, maar wat is de grens dan? Mag hij tot een bepaald aantal decibel?
4: Of? Je moet een demper op je sportuitlaat. Sportuitlaatdemper.
2: Maar ik vraag dit voor een vriend. Ja. Hoeveel herrie mag een uitlaat maken? Nee, maar ik vind het allemaal zo discutabel. En ook, ja, u trekt er snel op. Ja, hoezo dan?
3: Ja, dat mag dus niet. Je mag niet onnodig herrie veroorzaken op straat. Je mag ook niet. Je kunt ook beboet worden als je met een biertje op gaat.
2: Nee, maar dat
3: schreeuwen.
2: Is wat anders. Dat snap ik wel. Maar je mag toch wel gewoon snel optrekken?
4: Nee, maar dat. Wout, dan maak je motor herrie. En dat betekent dus automatisch dat je uitlaat herrie.
2: Oh, je gaat nu ook een beetje kortaf tegen me doen. Wat gebeurt hier? Ik stel gewoon een vraag.
4: Ja, ik vind het gewoon irritant die mensen met die sport uitlaten. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Het drukste moment van de spits ligt alweer even achter ons, maar er is alsnog wat vertraging. Op de volgende wegen, de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel daar een kwartier vertraging. A10 Koenplein. Amstel de richting Koenplein.
3: Ja, als jij de route even uitzoekt, 80 decibel is de grens.
2: 80 decibel?
3: Ja, oké.
4: Okay. Ja, maar niemand heeft er een decibelmeter in zijn auto.
3: Nou, weet je nou niet. Neem maar eens mee, dan weet je wat je produceert.
4: We gaan naar de A10, knooppunt Amstel richting Koenplein. Tussen Amsterdam over Amstel en Durgerdam, daar 5 minuten vertraging. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam, daar 21 minuten. De A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best. 35 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. En dan nog de N69, dat is Veldhoven richting Neerpelt. Tussen Valkenswaard en de Belgische grens, daar sta je 21 minuten te wachten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister. Nou, Wout, hou een knalpijp.
2: Nou ja, nee, maar
4: dan maar eens even in.
2: 80 decibel, daar kom ik niet aan met mijn uitlaat. Zolang ik de motor maar uitlaat. Nee, maar kom op. Wat een gezeik, laat mensen lekker een beetje.
4: Nee, maar het is echt heel irritant, hoor.
3: Zult er wonen.
2: Flikker op dag. Dan moet je ergens anders gaan wonen. Even kijken. Jullie hebben wel gelijk. We gaan verder met Baaspakket. We zijn bij de Y. En we hebben een mooie suggestie gekregen van Marco van de Woorden. Marco heeft geen knalpijp, maar houdt wel van mooie muziek. Luister.
5: Hallo, Marco hier. Een nummer wat absoluut niet mag ontbreken natuurlijk is van Rolling Stones. You can't always get what you want. Een klassieker natuurlijk. Vooral de live uitvoering zal heel schitterend zijn, maar die is wel erg lang. Maar de studioalbum versie zal ook gewoon geweldig zijn. Succes, bedankt.
6: Marco!

0: You can't always get what you want. Wat wilde je zeggen?
1: Sorry. Nou, dat is het. Ik vind het ook een mooie plaat.
0: Ja, toch?
1: Van de Rolling Stones. En het lekkere is dat die, dat intro is natuurlijk, dat blijft kippenvel.
0: Ja, ja, ja. Ja, nee, ik ben het met je eens. Ik zit te denken hoe die serie ook alweer heette. Met die gasten. Ja, nee, ik had... Oké, jawel. Californication.
1: Oh, die Hank Moody.
0: Daar zit het in.
1: Oh ja.
0: En ik was deze plaat volledig vergeten. En toevallig, weet ik het, anderhalf jaar geleden ben ik Californication weer eens terug gaan kijken. En het is zo'n mooi moment in die serie. Maar het is een beetje lastig. Want als je het hebt gezien, net zoals ik, denk je, oh ja. En als je het niet hebt gezien, denk je, waar heb die gast het over? Dus ik houd hierbij.
1: Maar dat is toch die Hank Moody. Dat was toch die schrijver die zwaar verslaafd was. En alleen maar nou, echt seks, drugs en rock'n'roll leven.
0: Ja, ja, ja, ja. Terwijl als je de serie goed bekijkt, dan gaat het over veel meer dan dat. Maar in de eerste instantie is dit wel een beetje wat het is.
1: Is het op Netflix of niet?
2: Nee, Sky Showtime.
0: Sky Showtime, ja.
1: Oh ja, daar heb ik geen abonnement op.
0: Dames en heren, mag ik een groot applaus voor niemand minder dan Astrid! Astrid!
3: Goedenavond!
0: Hallo daar!
1: Hallo, hallo,
3: hallo. Hallo!
1: Astrid, je klinkt behoorlijk buiten adem. Wat is er gebeurd?
3: Ik heb een zware dag gehad. Ja. Ik heb gewerkt, het is warm.
0: Ja.
3: En
0: ja.
3: Ik was bezig met mijn audio-appje en dat lukte niet helemaal. Dus,
0: nee, dan gaan we je gewoon even bellen, want je hebt zo'n leuke met die Y. Welke plaat wil je toevoegen?
1: Leuk hoor.
3: Ja, natuurlijk. You're the one that I want van Grease.
0: John Travolta en Olivia Newton-John helemaal aan het einde van die film. Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Oh ja, echt hè.
0: We gaan hem, er waren zoveel mensen die ermee kwamen. We gaan hem bij deze toevoegen. Dankjewel hè.
3: Hartstikke fijn.
1: En even bijkomen. Ja, even rustig aan doen, hè.
3: Top. Ja, hoor.
0: Doei, Astrid.

0: is Radio Veronica.
1: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Puzzle.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
14: Vakantie!
13: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18+ speelbewust.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 7 uur.
18: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Privévluchten van premiers en ministers hebben de afgelopen 5 jaar zo'n 1,8 miljoen euro gekost, heeft RTO Nieuws uitgezocht. Als het niet lukt om gewoon een lijnvlucht te boeken en het regeringsvliegtuig niet beschikbaar is, mag een privévlucht worden geregeld. Vooral het ministerie van Defensie maakt daar gebruik van. De duurste reis was die van minister Brekelmans naar Canada eind vorig jaar. Die kostte ruim 180.000 euro. Een terreuraanslag in Zwitserland op een treinstation in de buurt van Zürich. Er zijn 3 mensen neergestoken door iemand die banden met terreurorganisatie IS zou hebben. De politie was er snel bij en kon hem aanhouden. Een van de slachtoffers is er slecht aan toe. En de verwoestende brand vorig jaar op het Belgische festival Tomorrowland is misschien veroorzaakt door een menselijke fout. Iemand had een vlammenwerper met ethanol niet goed aangesloten. Het podium brandde daarna razendsnel af. Extra veiligheidsmaatregelen moeten een nieuwe brand voorkomen.
23: Ja, dat lijkt mij ook. Was Rammstein ook uitgenodigd? Of wat die doet? Ja, die staat er bekend om bij die pyro-shows. Maar, maar god, daarbij voel je je kut, hè? Als je diegene bent met die vlammenwerper.
18: Ja, de rest van de leven word je daarmee gepest.
23: Ja, dan word je de rest van je leven... Zeg maar, Tomorrowland krijgt wel een heel breed begrip. Ja.
18: Het weer dan, het is nog lang warm vanavond. In het midden valt misschien nog een bui. Morgen zonnewolken, dan in de middag in ieder geval stevige buien. De zwaarste in het zuidoosten met ook onweer erbij en misschien wel heel veel regen in korte tijd. Daarvoor wordt het in het noordwesten nog 27 graden. In de rest van het land tropisch 30 tot 33 graden.
23: Lekker man. Zie je dat daar, die knop?
18: Ja.
23: Druk daar eens op. Iets morgen terugkomt, ik denk het wel. Veronica Verkeer, dit zijn ze vanaf 10 minuten op met een bijzondere oorzaak. De A2 Utrecht en Bos tussen de Lingenbrug en Waardenburg, 12 minuten. A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Hoofddorp en de brug over de Hoofdvaart, 10 minuten door een auto met pech daar. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 12. En A27 van Utrecht naar Breda voor Avelingen, daar is de vertragingstijd 11 minuten. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot. Vertragingstijd is 20 minuten. Sietse, wij spreken jou morgen weer.
18: Tot morgen.
23: Tot morgen. De man die altijd op de explosieknop drukt, hè.
24: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
25: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
26: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
27: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
28: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
29: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
30: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
31: Jongens, eten!
32: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
33: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
34: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
30: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: het basispakket. Liedjes die beginnen met de Griekse ei, oftewel. Kom maar door met bijvoorbeeld. Ja, wat hebben we zometeen nog? Wham, Young Guns. En nu even naar Winnie. Wat moet er volgens jou in het basispakket?
1: Your Love van The Outfield.
0: Ja, fantastisch. Gaan we erin zetten?
1: Helemaal top, dankjewel.

0: Aretha Franklin bij Radio Veronica. In het basispakket, goedenavond. Bij de letter Y, de Griekse I. Ja, daar is veel mee gemaakt. Veel begint ook met you, you are, of... nou ja, whatever. Het is gewoon een letter die veel gebruikt wordt. Hey, titels. En de vraag aan jou is... welke moeten we erin zetten in het basispakket? Dat zijn platen die je minstens één keer in je leven gehoord zou moeten hebben volgens jou. En morgen gaan we trouwens ook nog de top 100 helemaal uitzenden. Dus de meest aangevraagde platen die zijn binnengekomen. Miranda, mag ik jouw plaat in het basispakket gaan zetten?
1: Ja, dat mag.
0: Want dat is
1: hij is mooi, hè?
0: Oh, hij is zo mooi.
1: Hij is heel erg mooi.
0: Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik denk dat ik deze plaat... 2 à 3 keer in de week sowieso even aanzet.
1: Ja, ik ook. Want ik ben een groot Coldplay-fan. Dus ja. Hij hoort er gewoon bij. Dit is een van de mooie, zeg maar.
0: En waarom maakt hij hem zo mooi voor jou?
1: Ja, hij begint zo lekker rustig. En ja, gewoon het is gewoon een heel mooi nummer.
0: Ja, dat ongepolijste geluid van Coldplay nog, hè?
1: Klopt. Ja, het mooie, het eerste.
0: Ja.
1: Net zoals Fixio. Nou ja, die valt natuurlijk nu niet onder de Y. Dus
0: die had ik wel aangedragen.
1: Ja. Ja, daarom.
0: Dus, nou, ik zou zeggen, ik weet niet waar je bent.
1: Thuis. Oeh. En ik moet even een hond tot de orde roepen, want die pakt een sok. dus even wachten.
0: Of zit die sok met geld erin onder het bed ook?
1: Nee, er zit helaas geen geld in. Nee. Ik moet hem even met een koekje lokken.
0: Nou, doe dat dan even. En dan, wat voor kleur heeft jouw hond?
1: Dat is een beagle, dus die is zwart. Met een heel klein beetje bruin-geel. Dus een heel klein beetje yellow.
0: Een klein beetje yellow. Oké, we gaan het draaien, Miranda. Fijne avond.
1: Is goed, super. Dankjewel, hè.

0: Wham! En Young Guns bij Radio Veronica. Ze maakten dat als waarschuwing tegen settelen. George Michael die was al begin 20. Klonk alsof hij al 3 scheidingen en een leaseconflict achter de rug had. Maar, je kan het beamen hoor. Voor je weet start de padellen op dinsdagavond. Dit is Radio Veronica. We hebben Ronnie aan de telefoon. En ik ga toch even vragen aan Ronnie. Ja, probeer het toch eens te beschrijven waarom deze plaat in het basispakket moet.
1: Probeer het toch eens. Nou goed, ik had al in het begin al een beetje gezegd van... het komt een beetje van mijn ouders vandaan.
0: Ja.
1: Dat waren gewoon en Beatles, klinkt even heel raar... en Beatles fan en Rolling Stone fan. Dat maakte hun echt geen ene moer uit waar hun naar luisterden.
0: Nee.
1: En dat, ja, dat is in de jaren gewoon meegekregen. Ze hadden wel wat platen van daarvan en ja... Je krijgt er gewoon mee van huis uit.
0: Je groeit er een beetje in met de Beatles altijd.
1: Je groeit er een beetje in,
0: ik had in het begin altijd zoiets van... is dit voor oude hippie-hop, pop, toen ik wat jonger was. Hè? En naarmate de jaren verder verstreken... begin je die muziek steeds meer te waarderen. Dat je denkt, jezus, dit was de bakenmat van de muziek.
1: Nou, inderdaad, als je gewoon goed naar de tekst luistert... echt, wat, het is een liefdeslied, maar het is een heel treurig liefdeslied.
0: Ja.
1: Het is zo mooi.
0: Ja.
1: Het is echt zo mooi geschreven. Dat is, ja, je krijgt gewoon koude rillingen van.
0: Dan ga ik de airco uitzetten, hè? Deze plaat aanzetten. Denk, wat denk je daarvan?
1: Nou, hartstikke goed. Dankjewel. Okay, gaan we doen.
0: Ronnie, bedankt en een hele fijne avond.
1: Een hele fijne avond. Yo, hoi.

0: basispakket bij de letter Y, oftewel de Griekse I. Heb jij nog een plaat die begint met die letter? Laat het vooral weten in de app van Veronica. Zo meteen onder andere hier Hot Chocolate.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
4: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
7: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
7: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
10: 1 seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
11: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
0: Goedenavond, dit is Radio Veronica. Nog 2 files in Nederland. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. Daar is de vertragingstijd 6 minuten. En de N325 Kronenburg richting Arnhem-Velperbroek tussen Kronenburg en Huissen. Daar is je vertragingstijd 6 minuten over 1 kilometer. Het is het basispakket. Ja, we naderen op het einde vanavond rond een uurtje of 10. Dan hebben we denk ik het hele alfabet wel gehad. Dus dan gaan we de Z nog even afwerken ook. Heb jij nog titels met een Y, Griekse I? Laat het weten in de app van Veronica.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Wout en Frank.
15: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
16: En nu,
15: Nick van der Brugge.

Dit is Radio Veronica, mijn naam is Niek, goedenavond. Je bent bij het basispakket muziek die je minimaal één keer in je leven gehoord zou moeten hebben. Clemens, die zag er een beetje uit alsof hij persoonlijk schuldig kwam in de bij je stiefvader. Maar toch zong hij zijn zachtste hits ooit. Marco zegt ook een Purmerend, your friend of mine, klinkt alsof twee gescheiden vaders elkaar complimenten geven naast een Weber barbecue.

0: Fred bij Radio Veronica. Goedenavond, Ricardo.
1: Goedenavond. Ik sta toch in de file, dus ik kan bellen.
0: Ja, nou, waar sta je ergens?
1: Ik sta in de buurt van Vredenburg. Ik ga zo meteen naar het concert van War.
0: Oh, leuk. Ja, oké. Okay. Dus dan moet je even voor in de file staan, begrijp ik.
1: Helaas, ja.
0: Ja, dat hoort er dan soms even bij natuurlijk. Hé, hey, maar op de valreep voordat je naar binnen gaat... gaan wij wel die platen die jij gestuurd hebt in het basispakket zetten.
1: En welke gaat het om? Ik heb drie platen in mijn hoofd, maar ik durf niet te zeggen welke je bedoelt.
0: Zullen we eens kijken of we aan dezelfde denken?
1: Even kijken met een ei.
0: Ja.
1: Oh, you walk. Oh, ja, natuurlijk. Gary and the Pacemakers.
0: Voor alle mensen die ook in dezelfde file staan. You never walk alone.
1: Ja.
0: Hey, we gaan hem erin zetten, man.
1: Hey, dank je.

0: Radio Veronica. Deze moest onder andere van Arnold. You've got a friend, James Taylor. Zometeen gaan we nog een keer glijden. Zet de massage ook niet maar klaar met Chicago. En ook Amy Winehouse.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
3: Vertrouwd sinds 1999.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
12: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
19: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
20: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
21: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
22: Gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
25: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 8 uur.
26: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Een muziekfestival in het Zeeuwse Hulst heeft maatregelen tegen de hitte genomen morgen. Volgens de regionale omroep zijn er onder meer extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrandcrème. Festivals moeten sowieso iets doen bij temperaturen boven de 25 graden. Ook concertzalen bereiden zich voor op warme dagen. 2 maanden geleden was er ophef dat minister Jezilgus voor bijna een ton naar marineschip Evertsen vloog. Nu is dankzij RTL Nieuws duidelijk dat dat niet het duurste reisje was. Dat staat op naam van oud-minister Brekelmans, die in een privéjet naar Canada vloog voor een veiligheidscongres. Dat kostte bijna 2 keer zoveel. Het is gesprek van de dag in Zwitserland. De aanslag door een man die 3 willekeurige mensen neerstak op een treinstation bij Zürich. Zeker omdat al langer bekend is dat hij geestelijke problemen heeft en aanhanger is van IS. De Zwitsers begrijpen niet waarom dit soort types vrij rondlopen. Hij zit nu vast. Tennisser Jannik Sinner heeft gereageerd op zijn verrassende uitschakeling op Roland Garros. Hij zou bevangen zijn door de hitte in Parijs. Maar dat is niet helemaal waar, zegt hij. Hij voelde zich vanmorgen niet lekker en had op een gegeven moment geen energie meer. Kan gebeuren, ik ben geen robot, zegt Sinner. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Morgen wordt het heet met maximaal 33 graden. In de kustgebieden volgt op steeds meer plaatsen dan verkoeling. En later op de dag ook een paar fikse buien.
0: Dankjewel Robert-Jan. Dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Geen files meer. Wel de snelheidscontroles. Onder andere op de A1 Amersfoort Eemnes bij Amersfoort bij 40.1. A1 naar de Amsterdam bij Muiden bij 13.9. En A2 echt Maastricht bij Boornecontrole bij 229.8. A9 Alkmaar richting Haarlem bij Akersloot bij 67.6. A13 Rotterdam-Rijswijk bij Delft bij 14.1. En de laatste op de A67 Venlo-Eindhoven bij Venlo een controle bij 72.7. Zometeen Amy Winehouse, want we zijn bij de Griekse Ei. You know I'm no good in het basispakket.
27: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
28: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
29: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
28: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
30: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
31: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
31: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
32: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen. Live your dreams.
33: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
32: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean van slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9.99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: Amy Winehouse. You know I'm no good. Bij Veronica. In het basispakket. We zijn bij de letter Y, de Griekse I. Dat betekent hierna nog de Z. En dan zijn we klaar. Kunnen we inpakken. Kunnen we naar huis gaan. Nee, onzin. Morgen hebben we het top 100 nog. En we sluiten af met het basispakket op morgen vrijdag. Met een top 100 van de meest aangevraagde nummers. Ja, daar kan je dus nog een bijdrage aan doen in die staart van het alfabet in het basispakket. We gaan naar Ludo, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond. Jij hebt wat meerdere suggesties doorgegeven voor het basispakket.
1: Oh, dat klopt.
0: Maar ik ga naar de meest zoete, naar de meest sappige die je hebt gestuurd.
1: Dat denk ik van dat je struik gaat draaien.
0: Jazeker. Die gaan wij in het basispakket zetten voor. Omdat jij dat gestuurd hebt.
1: Geweldig, geweldig. Ik ga meteen luisteren.
0: Ja, het is toch. Ik ken echt nog steeds die hele grote C op dat CD-hoesje. Ik had hem vroeger in de kast.
1: Ja, ik heb hem niet in de kast staan. Dus ik doe zelf. Ik heb hem helaas niet in de kast staan.
0: Dat, ja, ik weet zeker. Als jij binnenkort weer ergens een open vlooienmarkt hebt of een kofferbak verkoop, dan kun je me er zo uitgraaien ergens.
1: Weet ik zeker.
0: We gaan hem draaien. Fijne avond, Ludo.
1: Ja, bedankt voor bellen. Doei.

0: something to be.
1: Paul Weller bij Radio Veronica. Veel grep voor het basispakket. We zijn bij de Griekse Ei. Heb jij nog titels? Laat het weten in de app van Veronica. Dan proppen we er nog even tussen, want het einde nadert van het basispakket. We zijn bijna bij de zit. Heb je nog een suggestie? Laat het weten. Vanavond trouwens bij Gijs Alkemade vanaf 10 uur. Vorige week hadden we het lijstje van Pieter. Veronica luisteraar, lijst basispakket gaan we helemaal uitzenden. Ik ben benieuwd wat er vanavond te horen is. Maar de Veronica luisteraar kennende wordt dat een fantastisch lijstje. We gaan daar even kijken. Corny, is het een beetje uit te houden daar in de hitte?
2: Ja, met airco lukt dat wel.
3: Je hebt een airco?
2: Ja, ik woon in het zuiden. Weet je waar het altijd warmer is dan in de rest van Nederland?
1: Ja, ik kom uit Best-Brabant, dus ik weet waar je over praat.
2: Ja, ja. Nou, daar zitten we niet veel vandaan.
1: Oké, nou dat is mooi te horen dat je in ieder geval een standje overleven hebt gevonden. Welke moet volgens jou in het basispakket, Corny?
2: Alles van Alanis Morissette vind ik geweldig, maar You Ought to Know is super.

0: Dat is mooi set. Bij deze toegevoegde Cordy in het basispakket heb jij nog een titel die erin moet volgens jou. Platen die je minimaal één keer in je leven gehoord zou moeten hebben. Laat het weten in de app van Veronica. Zometeen Joe Kakker onder andere.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
14: Thuisin, mooi wonen.
15: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
16: Adtap.
15: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Goedenavond, bijna 8:30. Veronica, de actuele verkeersinfo. Er staat 1 file op de A1 Hengelo-Osnabrück. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar is de vertragingstijd op dit moment 5 minuten. Basispakket, Radio Veronica. Van A tot Z, de beste muziek aller tijden. Paul, hi.
19: Hoi.
0: Hi. Ja, ik zag dat jij vanmiddag al geappt had. Maar het is toch eindelijk zover dat de plaat die jij gestuurd hebt... in het basispakket komt.
19: Oh.
0: Ja.
19: Ja. Welke plaat was het? Dat ik nou al vergeten zo lang geleden.
0: Ja, het was 3 uur geleden. Dus dat... ja, Elton John was het.
19: Oh ja, met Jorson.
0: Ja, die gaan we in het basispakket zitten.
19: Ja, helemaal top.
0: Oké, joh.

door de programmadirectie hier. Dat gebeurt niet heel vaak. Nu wel. Even met de zweep erover. Auw. Nou ja, Gijs, die is er vanavond niet. Die stuurde net ook een foto van een vliegveld ergens. Met zijn tong naar buiten. Maar Gijs die is dus op vakantie. Vanavond Maurice Verschuren. Mooi is, de ene vriend gaat en de andere komt ervoor terug. Want ja, Maurice en ik die gaan ook al net zo lang terug als de kleurentelevisie net uitkwam. Dus helemaal goed. Maurice zit waarschijnlijk nu in de auto vanuit het hete zuiden. Vanavond is een luisteraar. Een compleet basispakketlijstje wordt uitgezonden vanaf 10 uur met Maurice Verschuren.

0: En dan kwam je thuis.
1: En dan liep je naar je cd-kast. En dan ging Joe Cocker gewoon je avond redden. Hè? Laten we eerlijk zijn. Fantastische plaat door Velige Heb vanavond voor het basispakket. We zijn bij de letter Griekse ei. Ja. You are so beautiful. In het basispakket.

Ja, hadden van de week ook de discobasis met Gijsie. En dit hoort daar zeker in, hoor. In de discobasis. Your Love bij Radio Veronica. We zijn bij de U, bij de Griekse ei. Heel veel begint met U natuurlijk. De man met de golden voice. Darling, you.

0: Sam Cooke. Ja, You Send Me. Als je eenmaal verliefd bent op die stem, dan is dat ook nooit meer te veranderen. Fantastisch dat hij in het basispakket is gekomen. You Send Me bij Radio Veronica. Ach, mijn eerste aanraking met Sam Cooke. Daar was wel whisky bij involved. Dat kan ik je wel vertellen. Gino, we gaan je plaat in het basispakket zetten.
1: Ja, dat klopt van Modern Talking.
0: Ja, eindelijk! Wat een geweldige plaat is dat.
1: Ja, goed hè?
0: Ja, ik krijg daar meteen zin om op vakantie te gaan. En gewoon je baan op te zeggen. En gewoon richting weet ik waar te rijden. Hè, toch?
1: Ja, geweldig. Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Vind jij dit fout? Ik vind dit dus niet fout. Ik vind dit echt gewoon de bakermat van Duitse disco. Italo. Ja.
1: Hey, en ik heb hem ook op LP, hè? Dus nog geweldiger.
0: Nou, mocht hier ooit een kernbom op dit pand vallen, dan komen we bij jou de LP halen, oké? Okay?
1: Ja, dat mag. Ja, daar hou ik je aan.
0: Oké, man. We zetten hem in het basispakket.
1: Hey, dankjewel, hè.
0: Jij bedankt. Hoi.

0: verkopen. More Than Talking en You're My Heart, You're My Soul. Bij Radio Veronica. Zo, ik vind het wel voor alle mensen die nog in de app zijn. Het kan toch niet zo zijn dat deze nog niet geweest is. Ze zijn natuurlijk al best wel lang bezig met de Griekse ei. Dat betekent dat bijvoorbeeld heel veel platen al geweest. En Olaf, You're Not Alone. Maar ik zie dat Maurice Verschuren vanavond gaat nog een best opje doen van vandaag. Dus wil je zeker dat jouw plaat nog een keer vanavond laat voorbij komt? Drop het in de app van Radio Veronica. Straks ook de luisteraar die centraal staat. Een basispakket van de luisteraar gaan we uitzenden. En we gaan wisselen van letters zo meteen. We hebben nog één plaat die begint met een Griekse ei. Dan schakelen we over naar de Z. Nou is het taalkundig zo dat niet heel veel platen in het Engels beginnen met de Z. Dat is gewoon een stuk minder. Maar wel heel veel platen in Nederland, of in de Nederlandse taal, met een Z beginnen. Dus dat is een klein hintje. Er staat straks veel Nederlandstalig bij die Z. Dat is gezellig. Veronica.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Een nieuwe grill, op ons terras.
18: Sorry, het is WK.
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
19: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en
6: een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
20: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
22: Nu bij Quantum. Tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
24: Dance Valley. Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio. Hardwell. Calvin Harris. Outsiders. En Fisher. Full program and tickets. DanceValley.com.
25: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
26: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
27: 18 plus speelbewust.
28: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
29: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Uithoren zijn honderden voor- en tegenstanders op de been rond de komst van een asielopvang. De gemeente besloot vandaag dat er 250 mensen komen. De tegenstanders zijn in de meerderheid en krijgen steun van Geert Wilders, die er ook is. De ME houdt beide groepen uit elkaar. Eerdere demonstraties in Uithoren liepen uit de hand. Zwaar bewapende agenten zijn een huis in Amsterdam binnengevallen om een man op te pakken. Hij zou binnen een vrouw bedreigen met een vuurwapen. Twee kennen elkaar en hadden ruzie over iets. Het huis staat bij De Munt en tijdens de politieactie werd het plein daar afgezet. En ook een deel van de Kalverstraat. In België worden morgen de slachtoffers van het ongeluk met een schoolbusje en een trein herdacht. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleider en twee kinderen om het leven. In het openbaar vervoer is morgenmiddag om 4 uur een minuut stilte. Bij het ongeluk raakten ook een paar mensen gewond en de meesten liggen in het ziekenhuis. Festivals moeten bij hoge temperaturen maatregelen nemen om bezoekers te beschermen. En dat gebeurt morgen ook op een festival in het Zeeuwse Hulst. Daar zijn volgens de regio-omroep extra waterpunten, airco's in tenten en schaduwplekken. Ook concertzalen doen wat. Die staan bijvoorbeeld toe dat mensen eigen flesjes water mogen meenemen. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Morgen heet met maximaal 33 graden. In de kustgebieden wat verkoeling door een westenwind. Verder wolken, zon en later op de dag enkele fikse regen- en onweersbuien.
0: Lijkt wel de ontknoping van het basispakket met de knal eruit zo. Wel lekker tropisch. Veronica Verkeer, een hele goede avond. Er zijn wat situaties op de Nederlandse wegen. Onder andere in flitsvorm. De A2 richting Maastricht bij Bornecontrole bij 229,8. A2 Utrecht richting Amsterdam bij Oudekerk en Amstel 31,5. A13 Rijswijk Rotterdam bij Den Haag controle bij 7,3. En A16 Breda Dordrecht bij 42,9. Laatst op de A67 Venlo Eindhoven bij Venlo. Controle gezien bij 72,7. Zometeen de laatste die begint met de Griekse ei. En dan gaan we over naar de Z. De laatste letter in het basispakket.
30: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
31: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
32: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
33: Kom maar verder.
32: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
33: Hij is weer klaar.
32: QuickFit en weer verder.
34: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
35: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
34: En met extra korting. Zullen we? Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
36: 5%, 10%, 15%.
1: Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1+1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op

0: Freddie Mercury die was al lang overleden. En producers die zaten losse stukjes stem aan elkaar te lijmen, alsof ze emotionele archeologen waren. In zo'n toffe studio met weinig licht, asbak vol Marlboro, kwam deze parel naar het licht.
1: Dit is de basis van je muzikale opvoeding. Het basispakket.
2: Op Radio Veronica.

Queen. Sloot hem af. You Don't Fool Me bij Radio Veronica in het basispakket. Mag ik je alvast bedanken voor al die reacties de afgelopen week. We zijn echt overwhelmed met appjes van mensen die hun muzikale herinneringen aandragen. Dus thanks ervoor als je in de app bent gekomen van Radio Veronica. We hopen dat je lang bij ons blijft. We gaan switchen.

Maurice Verschuren is ook in het pand beland. De man uit een van de weinige mensen die ook uit Brabant kan dieren. Don de Juke. Maar Maurice die gaat vanavond een lijstje van een luisteraar helemaal draaien. Dus tenminste, we gaan even het alfabet door met die luisteraar. Vorige week was dat Pieter, die had hele leuke platen. Vanavond ook nog een kleine resume van wat we vandaag hebben gehad. Dus het is nog niet helemaal het einde van het basispakket. Maar we zijn wel beland bij de laatste letter. Die we ook zo meteen afronden. En dan hebben we morgen nog de top 100 van het basispakket. De plaatjes die het meest tussen binnen gekomen.

0: Goedemorgen.
1: Jeroen uit Amersfoort, die had hem in het basispakket gezet, onder andere. Hij zegt ook Tootje Lager klinkt alsof iemand in 1983 al burn-out klachten had. En toen dat gewoon een druk weekje noemde. Ja, tijden veranderen, muziek niet. Dit is Veronica, het basispakket, we zijn met de letter Z. Oh, het is bijna afgelopen. We gaan nog een paar hele mooie titels draaien. En er zitten veel Nederlandstalige tracks tussen. Maar zometeen ook een van David Bowie.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: 9:30 precies, goedenavond. Veronica Verkeer, er staan twee files op dit moment. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Vertragingstijd is 5 minuten daar, over 2 kilometer. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Vlaardingen-Oost en Pernis. Schade aan de tunnel. Als iemand weer een vierkantje door een rondje proberen te duwen, dat werkt natuurlijk niet. 9 minuten daar, sterk als je erin staat. A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heilo. Bij 67,8. A16 Noorderen-Breda bij Dordt. Bij 43,6. A28 Meppel richting Zwolle bij Zwolle. Bij 104,3. En de laatste op de A59. Den Bosch-Breda bij Vlijmen. Daar controle gezien bij 129,1. Ziggy Stardust. Inderdaad, we zijn bij de letter Z in het basispakket.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
14: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu,
14: Nick van der Brugge.
15: Met de beste muziek aller tijden.
16: Dit is Veronica.
1: Mocht je het nog niet weten, dat was inderdaad een plaat van David Bowie. Ziggy Stardust. Fantastisch om die zo te draaien. En deze komt veel binnen. Ja, hij blijft gewoon goed, hè? De Puma's. Zij maakt het verschil. In het basispakket van Radio Veronica.
17: Ze
0: is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: David Bowie, die begreep 50 jaar geleden al iets waar nu complete marketingbureaus rijk van worden. Mensen willen geen artiest. Mensen willen een karakter met problemen. Ziggy Stardust, bij de letter Z in het basispakket van Radio Veronica. Zelfs je naam is mooi, want Henk Westbroek is eigenlijk doodeng, als je erover nadenkt. Dat is een, ja, niet echt verliefdheid. Dat is het stadium waarin iemand Sandra zegt en jij al denkt, ongelooflijk goede naam ook eigenlijk.
1: Supermooi.
0: Het is in dit geval Julia.

0: de letter Z. Hey Robert.
1: Goedenavond.
0: Robert, goedenavond met Nick Spreitje, Veronica.
1: Hey, Veronica.
0: Veronica. Wat een toeval zeg.
1: Ja toch.
0: Dat jij dit weekend naar Zoutelanden gaat.
1: Ja, ja, je moet wat in het leven.
0: Nou, ik heb heel wat mooie jaren op de camping in Zoutelanden gehad.
1: Ik ben er nog nooit geweest.
0: Je bent er nog nooit geweest?
1: Nee, maar er schijnt een of andere krot te staan daar.
0: Wat bedoel je? De krot?
1: Ja, waar die ene band over zingt.
0: Nee, hij is tegen de vlakte. Al in 24 is, is die plat gegooid.
1: En dat tuinhuis van je vader staat altijd nog wel.
0: Dat weet ik niet. Dan moet je zelf even op zoek gaan.
1: Ja.
0: Zoutelanden staat in het basispakket Bluffengeiken onderweg. En dit is Kenkraft 400 af Radio Veronica, Zombie Nation.

0: mensen. Zoute Landen.
1: Zoute Landen.
0: Mensen die jullie nog niet kennen. Hij bestaat nog, die camping. Nee, dat moet je mijn naam niet noemen. Dat komt in ieder geval niet meer goed, denk ik. Zometeen Maurice Verschuren. Jij gaat er... Hi, goeie avond, man.
2: Wat is er allemaal gebeurd daar in Zoute Landen?
0: Ja, volgens mij wordt nog wel eens iemand... Van zijn fiets getrokken daar, samen met mijn broertje of zo. Okay. Wat een grote mond had. Maar ja, het zou goed gekomen.
2: Ja, zo ben jij, hè? Zo was jij.
0: Nee, dat liet ik doen.
2: Dat liet jij doen, ja.
0: Zometeen, Marie is hier. Na 10 uur, jij gaat er een lijst bij pakken van een Veronica-luisteraar. Ja. En dat is een basispakketje eigenlijk van A tot Z.
2: Klopt.
0: En dan ga jij een beetje fietsen doorheen zometeen, hè?
2: Inderdaad, we hebben de lijst vandaag van Alexander Wijmans. En hij heeft dus gewoon een hele lijst met hele leuke motivatie. En die ga ik helemaal draaien, van A tot Z.
0: Ja. En dan ga jij vandaag... Na 11 nog een keer op het basispakket van vandaag door. Met wat letters, hè, geloof ik.
2: Ik denk het wel. Ik zie hier dingen met een W staan.
0: Ja, dat begint. Ja,
2: maar ik weet ook nog dat Stenders mij van de week vanmiddag belde. En die zei: ga jij de platen draaien waar ik niet aan toe kwam vanmiddag? Of die we niet. Dus nou weet ik het ook allemaal niet meer.
0: Ja, als hij die stuurt, kan jij ze gewoon draaien, toch? Want ik heb bijvoorbeeld hier ook. Er wordt echt ontzettend veel voor Saskia Sergio vertrept.
2: Ja.
0: En met Zomer in Zeeland. Dus ja, mocht je je nog vervelen. Maries?
2: Ja, nou ja, why not?
0: Why not, ja. Zometeen dus, Maries, veel plezier met mijn vriend uit Brabant.
2: Zo is dat.
0: En dit is de laatste. Ramses. Ja, dit komt toch alleen maar de laatste zijn. Laten we heel eerlijk zijn. Fijne avond.
3: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots en zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuisin, mooi wonen.
3: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
4: Sportief.
5: Oké.
4: Betrouwbaar.
5: Oké.
4: En zuinig.
5: Oké.
4: Sorry?
5: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
6: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
9: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois and Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders and Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
19: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
20: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik. Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
6: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 10 uur.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Tegenstanders van een AZC in Uithoorn hebben eieren en flessen gegooid naar mensen die voor zijn. En die staken paraplu's op om niet geraakt te worden. Agenten hebben de groepen uit elkaar gehouden. De voorstanders kregen steun van Geert Wilders, die een toespraak hield. Uithoorn maakt plek voor 250 asielzoekers in een oud kantoor. De man die een aanslag wilde plegen tijdens een concert van Taylor Swift in Wenen is door een rechtbank in Oostenrijk schuldig bevonden. Hij had al bekend en hoort later zijn straf. Hij wilde met een auto inrijden op wachtende fans en ze doodsteken. 3 concerten van Swift werden geannuleerd. Bij bendegeweld in Colombia zijn veel doden gevallen, meldt persbureau Reuters. Rivaliserende groepen hadden ruzie over hoe ze hun afzetgebied voor drugs zouden verdelen. Ze begonnen op elkaar te schieten, daarbij vielen zeker 50 doden. Colombia is de grootste producent van cocaïne in de wereld. Het is een hit op social media. Een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump, wat hij sprekend op de president lijkt vanwege de kleur van zijn haar. Zijn dagen leken geteld. Hij zou geslacht worden bij het offerfeest. Maar de regering heeft daar nu een stokje voor gestoken. Hij blijft leven en gaat naar een dierentuin. En dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Morgen heet met 30 tot 33 graden. Langs de kust op steeds meer plekken. Verkoeling door een westenwind. En later op de dag enkele fikse regen- en onweersbuien.
8: Veronica Verkeer. Het staartje van de files. De A1 Hengelo-Apeldoorn voor Azelo 5 minuten. En de A4 Den Haag-Rotterdam voor Pernis 11 minuten. En er zijn nog 3 snelheidscontroles op de A4 bij 230. De A9 bij Heilo 67. En de A76 bij Venlo 72.7. Haha. 3 minuten over 10 is het. Het basispakket is zojuist officieel geëindigd. Officieel, officieus, want we gaan eigenlijk nog wel even door. Ik heb namelijk een heel lijstje van iemand die een prachtige lijst heeft gemaakt. Alexander Wijmans. Alexander, ik hoop dat je erbij bent. Ik ga je zo even bellen. We gaan ze allemaal draaien. En straks na 11 ook nog wat tracks waarop vanmiddag ook niet aan toe is gekomen. Dus blijf er lekker bij.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. On
11: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
11: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
13: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: zijn lijst ingeleverd. Alexander, goedenavond, jongen.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, dankjewel voor jouw mooie lijstje, zeg. Ik heb hem vanmiddag even door zitten nemen. Veel echt mooie dingen. De Beatles zie ik veel voorbij komen.
1: Ja, twee. En solo, ja.
0: En solo inderdaad, hè. Jij schrijft ook bij van... eigenlijk vind ik het solo-werk van Paul McCartney en Wings ook te gek. En daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in ook.
1: Ja.
0: En even kijken, wat gaan we allemaal nog draaien, joh, dit uur? Ik zie hier dingen van U2, Wham, Creedence, Clearwater Revival, De Dijk. Wat ik ook een leuke vind, maar daar komen we straks wel even bij. Maar dan wil ik toch al even vragen aan je, Alexander. Je had het over Julian Lennon, Too Late for Goodbyes.
1: Ja, dat klopt.
0: En jij hebt hem een keer ontmoet, hè?
1: Ja, dat was inmiddels lang geleden, 13 jaar geleden.
0: Ja.
1: Maar in Amsterdam had hij een foto-expositie.
0: En jij schrijft erbij een aardige, rustige jongen. Zo komt hij inderdaad ook altijd wel over.
1: Ja, heel aardig was hij.
0: Leuk.
1: Heel beheerst.
0: Nou, we gaan lekker genieten. Is het goed als ik jou zo nog een keertje bel? En dan gaan we eens even, nog even checken bij welke liedjes je allemaal hebt gekozen en waarom en zo.
1: Nou, prima. Ja,
0: hoort
1: je zo weer.
0: Nou, leuk. We gaan ervan genieten.
1: Oké, dankjewel.
2: Van A tot Z, de beste muziek aller tijden. Het

Alexander zegt ook, de King, de basis van de rock'n'roll. Een van de beste rock'n'rollers dan. En het vorige basispakket had ik niks van hem, of stond er niks van hem in de lijst. Dus ik stem nu op een paar nummers van hem. If I Can Dream en deze natuurlijk, zojuist gedraaid. Jill House Rock. Je bent bij Radio Veronica. Maurice hier op de plek van Gijs. En we gaan nog even door. We hebben de basis van Alexander. Zijn hele lijstje komt voorbij. En ook deze staat erin, natuurlijk U2. With or Without You bij Veronica.

0: in dit geval is jou, Alexander Wijmans, verdraaien. Gewoon een heel uur al zijn liedjes. Wham! Even kijken of je het doet, hoor.
1: En dan...
0: Hallo?
1: Hoort u mij?
0: Ja, je hoort me wel. Gelukkig, jij hoort mij ook, hè, Alexander?
2: Ja, hoor.
0: Oké, top. Heel goed. Nee, ik kom hier binnen en het toetsenbord begeeft het voor mijn neus. Dus ik moet niet te veel ingewikkelde dingen willen intoetsen, want dat wordt lastig. Maar gelukkig had ik de liedjes al uitgezocht. Hey, vertel eens even die Wham! Wake Me Up Before You Go-Go. Waarom in jouw basispakket?
2: Ja, nou, die had, ik denk, er moet toch iets van Wham in. En ik was bijna vergeten, dus deze zat als allerlaatste erin. Maar ik heb op de basisschool hebben we deze gedaan als bij de playback show. Hè, jaren 80 was echt wel een playback show.
0: Ja.
2: En ja, dat was dus ook, zesde klas heette het toen nog, geen groep 8.
0: Ja.
2: En daar deden wij de Wake Me Up Before You Go-Go. Daar doet me altijd aan denken.
0: Hey, en mochten jullie zelf de liedjes uitzoeken of deed de meester of juf dat in dit geval?
2: Nee, dat mochten we lekker allemaal zelf doen. Dus hier hebben we zelf gekozen.
0: Ja, het is leuk, hè? Die jaren 80. Ik weet nog, ik draaide in die tijd op een verjaardag van iemand. En die wilde heel de tijd dat ik alleen maar Wham draaide. Dus ik had maar de hele top 40 meegenomen. En ik kreeg om de 5 minuten op mijn flikker. Want ze wilden weer Wham. En dan af en toe een George Michael nummer tussendoor. Dus dat was wel duidelijk.
2: Ja, nou, een goede band gewoon. En ik heb mazzel. Ik zit bij een kleine radiozender, Nowhere Radio.
0: Mm-hmm.
2: En daar ga ik volgende week toevallig een special doen over Wham en George Michael.
0: Hé, hey, wat leuk. Nou, er is heel veel over te vertellen, denk ik. Toch?
2: Ja. En ik heb maar 2 uur, dus het wordt nog best knippen.
0: Oké, nou, ik moet ook doordraaien, zie ik. Ik heb zometeen deze klaarstaan. Creedence Clearwater Revival. Die komt eraan binnen nu en een paar minuten. Even kort, waarom die?
2: Eigenlijk heb ik die pas sinds kort heb ik ontdekt hoeveel goede muziek Creedence Clearwater Revival heeft. En een heleboel liedjes die ken je wel.
0: Ja.
2: Maar dan denk je van, die kan je meezingen en alles. En dan blijkt dat dus die band er zijn. En ik denk, die moet dus iedereen kennen. Want ik heb hem dus ook een tijdje gemist.
0: Nou, leuk, Alexander.
2: Dus dat is echt een basis.
0: Dat is het hele idee van het basispakket, hè? Dus dat is hartstikke goed. En je hoort hem binnen nu in een paar seconden. Tot strakjes.
2: Oké, dankjewel.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting.
5: Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
10: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van 1289 euro. Wip snel.

een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Gerard Ekdom.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
6: En nu...
5: Maurice Verschuren.

Radio Veronica. Het basispakket. Je hebt de afgelopen weken kunnen genieten van de tracks die je minimaal een keer gehoord moet hebben in je leven. Misschien heb je ook een duit in het zakje gedaan, jouw liedjes doorgegeven. En Nick heeft zojuist iets voor Tine bij de set de allerlaatste gedraaid. Ramses Shaffi. Oh. En nu ben ik even bezig met het draaien van de hele basis, het hele lijstje van Veronica-vriend Alexander Wijmans. En hij zegt iets heel leuks bij deze Dansen op de Vulkaan. Hij schrijft: ik heb heel wat concerten van de dijk gezien en meegemaakt. Veel gezongen en veel gedanst. En dat dansen deden we ook toen we op de Vesuvius stonden. Alleen moesten we toen wel zelf zingen, wat we graag deden. Ja, dan heb je hem niet even, dat je even Spotify aanzet zo. Slechte ontvangst, ik weet niet wat het is. Maar mooi verhaal. Je hoorde daar straks ook nog Creedence Clearwater Revival en Bad Moon Rising. Ik probeer er zoveel mogelijk te draaien, Alexander. En nu zijn we bij Julian Lennon. En eerder dit uur vertelde hij zelf al even dat hij hem een keer heeft ontmoet. Een keer in Amsterdam bij een foto-expositie. Hij zegt: Julian was een rustige, aardige jongen. En het is, ik las nu laatst dat het niet zo goed ging met zijn gezondheid. Hij is 63, is nog hartstikke jong eigenlijk. Maar heeft een kransslagaderaandoening en prediabetes. Had ook al huidkanker een paar jaar geleden. En het gekke is, Julian Lennon, hij leeft ongelooflijk gezond. Eet gezond, sport en zo. Dus zie maar weer, dat maakt allemaal geen reet uit. Hè? Nou ja, goed. Nee, dat is geen reden om alles te doen wat God verboden heeft. Maar goed, het gaat op zich wel goed met hem. En hij is natuurlijk ook weer goed bevriend met halfbroer Sean. Sean Ono Lennon. Vroeger gingen er verhalen dat die twee elkaar niet konden uitstaan vanwege de erfenissen. Maar die zijn al jaren dikke vrienden. Gaan de hele wereld over samen. En ze noemen zichzelf tegenwoordig zelfs hun beste vriend.

van Alexander. Vinden wij veel Beatles, hij is groot Beatle-fan. Zal hij het ongetwijfeld leuk vinden? Dat las ik vandaag, Alexander. Misschien moeten we dat zo even checken als ik je nog even bel. Paul McCartney is van plan om een duet te doen met Prince. Hij kreeg een opname van The Long and Winding Road en was helemaal enthousiast. Wist niet dat die opname bestond. Toen hij het hoorde was hij verkocht. Heeft meteen aan de Prince Estate gevraagd om het te mogen gebruiken. En dan wilde hij het gaan mixen met zijn eigen vocalen. Nou, dat zou leuk zijn toch als het doorgaat. Hij had al een nummer van Paul McCartney en Wings. Eerder dit uur Band on the Run. We hadden nu de familie ook Johnny en Lennon. En nu de Beatles ook in zijn basispakket. A Day in the Life op Radio Veronica. We doen een uur lang het hele basispakket van Alexander Wijmans.

0: A Day in the Life, The Beatles.
1: De basis van je muzikale opvoeding.
2: Veronica.
1: Het basispakket.
0: Ja. En we draaien dus een heel uur lang het lijstje van de luisteraar. In dit geval is het Alexander Wijmans. Alexander, leuk dat je er nog bent.
3: Yes.
0: Ja, te gek. Je groot Beatle-fan, dat hebben we inmiddels meegemaakt. Dat hebben we kunnen leren. Erg leuk. En die Julian Lennon vond ik ook erg leuk. Want het is een plaat die je niet zo vaak hoort. Maar niet zo vaak gedacht wordt. Hey, en jij had het bij die de dijk dansen op de vulkaan. Dus jij stond op de Vesuvius. En toen schoot dit nummer in jouw hoofd ook, denk ik, hè?
3: Ja, ik was toen ook groot de dijk in. Maar dat was ook in de jaren 90, dus Spotify was er nog helemaal niet.
0: Dan moest je je Discman bij je hebben toevallig. Ja.
3: Ja, die hadden we toevallig niet bij ons. We gingen gewoon en dan ga je dansen.
0: Ja, heel
3: op
0: goed.
3: Op de vulkaan.
0: Heel goed. En je hebt meer dingen, Nederlandse dingen erin staan. Je had natuurlijk ook de Golden Earring erin, Radar Love. Maar ook eentje die ik nu ga draaien, The Time Bandits. En jij schrijft erbij van, ja, ik was vroeger eigenlijk overtuigd dat deze band uit Amerika kwam. Of Engeland.
3: Ja, die sound had het gewoon. Dus ik denk, nou, dat komt uit Amerika of Engeland. Nee hoor, Drenthe, Nederland.
0: Ja, goed hè. Hartstikke leuk. Hey, mag ik jou heel erg bedanken sowieso voor het luisteren naar het basispakket en voor het invullen van je lijstje. Ik heb er ook van genoten en ik hoop iedereen in Nederland, want je hebt echt een lekkere smaak. Leuke dingen. Ik heb ze niet allemaal kunnen draaien, maar misschien ga ik er een paar overhuizen naar Elven. En ik heb dan sowieso nog wat dingen die vanmiddag niet gedraaid zijn om nog weg te werken. Dus we zijn voorlopig nog niet klaar. Hey,
3: Oké, hartstikke mooi.
0: Geniet even van The Time Bandits. I'm specialized in you.

0: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois and Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders and Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn Cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Radio Veronica
20: met het nieuws. Het is 11 uur.
21: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Uithoorn hebben mensen die voor een asielopvang zijn hun protest voortijdig beëindigd. Dat deden ze nadat ze waren belaagd door tegenstanders. Ze werden bekogeld met eieren en flessen. De politie haalde de twee groepen uit elkaar. Intussen is het weer rustig. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is vannacht geen plaats voor zeker 90 mensen. En daarom slapen ze in het Groningse dorp Warfum, dat tot maandag noodopvang heeft geregeld. Warfum neemt het stokje over van een hal in Groningen dat de asielzoekers de afgelopen nachten overnam van Ter Apel. In Amsterdam was vanmiddag een grote politieactie waarbij een deel van de Kalverstraat werd afgezet. Zwaar bewapende agenten vielen een huis binnen. Ze waren op zoek naar een man die een vrouw zou bedreigen met een vuurwapen. Hij is opgepakt. Of hij een echt of een namaakwapen had, is niet bekend. En de concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelderdoom kunnen doorgaan. De gemeente is ermee akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege de antisemitische uitspraken van J, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcoes noemt ze verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht naar het westen wolkenvelden en relatief warm, 13 tot 20 graden. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en later op de dag fikse regen- en onweersbuien.
0: En dan Veronica Verkeer. Er is nog één file op de A4 Den Haag richting Rotterdam voor Pernis. Nu 10 minuten, de weg is afgesloten vanwege schade aan de tunnel.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

Oeh, lekker. Kom een beetje in de late night sfeer, hè, zo. Bobby Caldwell en Do For Love. What You Won't Do For Love. Het is een plaat die vanmiddag werd aangevraagd in het basispakket bij Rob. Hij is er niet aan toegekomen. Wat ik ga doen is in dit uur een paar van die liedjes draaien. Het afgelopen uur heb ik het hele basispakket van Alexander gedraaid. Als leuk staat heel veel Beatles in. Goede platen allemaal voorbij gekomen. De Dijken hoorden we ook, Julian Lennon, dat soort dingen. En morgen, dus we gaan nog wel even door, hebben wij de bovenste 100, of eigenlijk de 100 tracks die het meest ingezonden zijn voor het basispakket. Dus ondanks dat wij dan officieel het laatste setje gedraaid hebben straks bij Niek van der Brugge, hoor je bij mij dus nog even wat liedjes die vandaag gemist zijn. En morgen dus nog een keer de 100 meest ingezonden platen. En trouwens, die Do For Love, ik zat er net aan te denken, misschien had jij het ook wel. Deze kwam in mijn hoofd ineens naar boven.

was het Tupac die daar nog een keer gebruik van maakte. Het is Radio Veronica, Maurice hier op de plek van Gijs Alkemade. Met nog een heel uur allemaal tracks die vanmiddag ook binnen zijn gekomen in het basispakket. En waar we om een of andere reden niet meer aan toe zijn gekomen. En mocht jij nog er eentje willen doorgeven, dat kan natuurlijk. Hè. Deze is ook lekker hoor, bij de W. Hadden we kunnen draaien, doe ik nu voor je. White Room van Cream natuurlijk, bij Veronica.

Daarvoor hoorde je White Room van Cream. Ook altijd fijn om te horen. Is wel echt een nummer dat in het basispakket had gemoeten. En Albert was degene die daarmee kwam. Er zijn vanmiddag nog meer liedjes binnengekomen waar ik ook vriendelijk, doch dringend door Rob Stenders ook van werd verzocht. Van, nou, als je dan toch eentje gaat draaien waar ik niet aan toe kwam, draai dan deze, want we hadden net Your Woman. En nu zijn we bij The Woman in Love. Is het Your Woman in Love? Wie zal het zeggen? Het is in ieder geval Thomas en Lynn die zijn in love met deze track en vonden dat deze absoluut in het basispakket van de muziek moest. Oftewel, een nummer dat je een keer gehoord moet hebben in je leven. Bij de W dan, Barbra Streisand, A Woman in Love.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
2: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois and Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders and Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting.
4: Zullen we?
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Jij gebruikt energie op jouw

0: snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Gerard Ekdom.
6: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
7: En nu.
6: Maurice Verschuren.
7: Met de

0: Madison, Anything You Want, You Got It. Dat is eigenlijk het hele principe van het basispakket. Afgelopen weken heb je kunnen genieten. En morgen gaan we nog even door. Want eigenlijk heeft officieel Nick van der Brugge iets voor Tine. Ramse Shaffi bij de Z als laatste gedraaid. Maar ik heb het afgelopen uur een heel basispakket voor iemand mogen draaien van Alexander. En we zijn nu nog een beetje de nakomertjes aan het draaien. De nagekomen tracks. En er zitten hele leuke dingen bij. Waaronder Oasis, Wonderwall, heel veel opgestemd. Ik kwam een leuk interview tegen met Liam Gallagher. Het is een beetje moeilijk te verstaan. Het klinkt een beetje als een gesprek dat je voert op de wc, bij een concert of in een kroeg als iedereen veel te dronken is. Weet je, dat je gewoon het gesprek gaande houdt, maar eigenlijk gaat het nergens over. Maar toch zegt hij wel iets belangrijks. Het gaat namelijk over camera phones. Over de iPhone, dat soort dingen, de smartphones bij concerten. Hij vindt daar iets van.
1: People go to concerts and fucking just they're not in the moment, you know what I mean? So as you know, when you get all the old guard who sit there and go, fuck, wasn't it as good as it was in my day? We've got the fucking right to say that. It'll never be the same. Rock and roll, forget the music, forget whether you like Oasis or not, it'll never, going to a concert will never be the same as what it was like back then in the 90s. Mm. Because everyone's now, you look at Nebworth and no one's got a fucking phone, everyone's just like, ah, fucking buzzing now, whether it's a small gig or a big gig, they're just all like that on the fucking phone, so yeah. I'm fucking dead proud that we got in there before it, you know what I mean?
2: Yeah.
1: Before it ended, so that's something to tell the kids.
0: Mooi. Liam Gallagher over de camera phones, mooi. Ja, het is een beetje een gesprek wat je voert in de deuropening van de wc. Terwijl iedereen stronddronken is. En je denkt dat je een heel diepzinnig gesprek hebt. Zoiets is het ongeveer. Maar toch zegt hij wel iets belangrijks. Misschien herken jij dat wel. Dat je, ja, je zit niet meer in het moment bij die concerten. Je zit er niet meer in. Je wilt toch de hele tijd een goede filmpje maken voor Insta en zo. Nou ja. Hey, we doen nog een paar liedjes die vanmiddag niet gedraaid zijn. Zoals deze. Young, Wild and Free van Snoop Dogg, Wiz Khalifa en Bruno Mars. Radio Veronica.
3: Is this thing on? Word.

0: muzikale opvoeding. Het basispakket op Radio Veronica.
1: Hey Veronica, hier is Mark weer. Wat een ongelooflijke mooie lijst was dit. Jongens, heb ik genoten van al die muziek. Mijn lijst volgend jaar, ja, die staat natuurlijk alweer klaar.

basispakket. De afgelopen weken ging eigenlijk alleen maar om dit, hè? What you're proposing. Wat zijn de liedjes die je een keer gehoord moet hebben in je leven? Het basispakket. Och, ja, dat is ook iets voor, maar wat open staat voor discussie. En ik ben heel erg blij dat jij met jouw suggesties kwam. We hebben ze allemaal gedraaid, of zoveel mogelijk. En ik hoop dat je jouw favorieten hebt kunnen horen. Nou, morgen doen wij een hele dag met de 100 meest ingezonden platen voor het basispakket. Dus dat wordt extra speciaal. Kunnen we toch nog even een beetje nagenieten, want het is moeilijk om afscheid te nemen. En toch gaan we dat doen. En ik heb er nog eentje die vandaag binnenkwam. En dat is eigenlijk wel een hele mooie om deze mooie avond even mee af te sluiten deze donderdagavond. Het is Billie Eilish namelijk. By the way, what was I made for? Nou, vergeet morgen niet te genieten van die 100 bovenste of de meest ingezonde platen. En dit is Billie Eilish.

0: wordt een bewegelijk weekend? Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toiletgel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
8: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Sportief.
10: Oké. Okay.
9: Betrouwbaar.
10: Oké.
9: Okay. En zuinig.
10: Oké. Shun.
9: Sorry?
10: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
11: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
12: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
13: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit... krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Rozer!
8: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
18: Gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
21: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 12 uur.
22: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. Asielminister Van der Brink heeft afgelopen avond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwachts bezocht. Hij riep gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel slapen vannacht in het Groningse dorp Warfum. Dat heeft tot maandag noodopvang geregeld. Het was afgelopen avond onrustig in Uithoren om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been. Toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen, greep de politie in. Geert Wilders was er ook en sprak de tegenstanders toe. Hij zei dat onze mensen worden vervangen en pleitte voor remigratie. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle 3 de concerten van Taylor Swift in Wenen werden afgeblazen. En de Engelse darter Luke Littler heeft voor de 2e keer de Premier League of Darts gewonnen. De wereldkampioen versloeg in de finale zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs. Het was de 3e keer op rij dat de 2 darters in de finale in Londen stonden. De Nederlander Michael van Gerwen is nog altijd recordhouder met 7 overwinningen. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het met 13 tot 20 graden best nog warm. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige perioden en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goeienacht, ik ben Peter van Oudheusden. De problemen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel moeten voor de zomer zijn opgelost. Dat zei asielminister Bart van den Brink tijdens een onverwachts bezoek aan het centrum. Hij riep gemeenten in het hele land op om snel opvangplekken te regelen. Deze nacht slapen 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel in het Groningse Warffum. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden toen afgeblazen. Er komt in IJsland een referendum over lidmaatschap van de Europese Unie. Daar heeft het parlement mee ingestemd. Het referendum is eind augustus en de grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. En tijdens het WK voetbal mogen er op speeldagen geen drones vliegen boven de stadions in Amerika. En dat geldt ook voor evenementen met supporters, zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Wie zich niet aan de drone-regels houdt, zal er spijt van krijgen, want overtreders riskeren een boete tot $100.000. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Het is best een warme nacht, 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet, maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio. Nee.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goeienacht, ik ben Peter van Oudheusden. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Minister Bart van den Brink roept alle gemeenten in ons land op om snel opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Afgelopen avond was hij onverwacht in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De minister noemt de situatie daar Nederland onwaardig. Daarom vindt Van den Brink dat er voor de zomer een oplossing moet komen. De concerten van rapper J over een week in de Arnhemse Gelredoom gaan door. De gemeente is akkoord. Om de optredens was veel te doen vanwege antisemitische uitlatingen van J, vroeger bekend als Kanye West. Burgemeester Marcoes noemt de uitspraken verwerpelijk, maar zegt dat het met het concert zelf niets te maken heeft. En de Engelse darter Luke Littler heeft voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. Hij versloeg in de finale zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs. Het was de derde keer op rij dat ze in Londen allebei in de finale stonden. De Nederlander Michael van Gerwen won het darts toernooi 7 keer. Een record. Dan het Veronica Weer van Weer Online. Het is best een warme nacht. 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet. Maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten.